0: Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
1: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 3:00.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
0: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
5: Ja. Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4:00.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Marian uit Mokum.
1: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
2: Ik ben Helderder.
3: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 5:00.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1972.
1: 1985.
2: 1969.
1: 1976.
2: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70
1: en 80.
2: Muziekmiddag. Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Het is 6:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog, met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1972.
1: 1985.
2: 1969.
1: 1976.
2: 1984.
1: 1968.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: Met Willian van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Het is hier al reuze gezellig. Nou ja, zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: Leo Driessen met...

0: wereldberoemde gasten gaan zien. Elke zaterdagochtend van 10 tot 12 rechtstreeks en live vanuit café Anno 1890 aan de Amstelveenseweg in Amsterdam.
1: Jawel.
0: Bij NH op de radio.

Window closed, the light is on.

0: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
1: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
2: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
4: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 7:00.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3:00 gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo. En ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Acht uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag vier dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus is een aantal mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de 2e aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed te voelen. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. En toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het 47 graden daar. Het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
7: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: De Agenda.

0: Hi, hi, hi. Hi under the moon, zo heet het liedje. Goedemorgen. Dit is de agenda.
1: Vandaag blijf ik de hele dag.
0: Op 23 augustus. Dit is de dag der dagen op het circuit in Zandvoort, zoals je weet. En als je dat allemaal niet volgt en je wil het wel volgen, de sfeer daarvan... nou, dat kun je dan helemaal zien bij nhnieuws.nl... of op onze socials, zoals het zo mooi heet, en op tv ook. En de wedstrijd zelf, ja, die kunnen we dan weer niet uitzenden. Dat mag dan weer niet. En als je daar helemaal niks mee hebt met die Formule 1... dan heb ik nog gewoon andere leuke tipjes voor je. Hou je bijvoorbeeld van lekker eten, dan heb ik iets voor je. Hou je van Elvis Presley, dan heb ik ook iets voor je in de agenda. En we hebben natuurlijk ook gewoon het monument van de week. En Jan Visser. Jan, goedemorgen.
2: Dag Marcel, goedemorgen.
0: Ja, als we Ting Ting horen, dat dingetje van net, dan weten we genoeg. Hè? Dan is het tijd voor het weer van Jan Visser. Ik weet dat Max Verstappen, die houdt wel van een beetje regen op het circuit. Gaat hij dat krijgen, Jan?
2: Nou, nauwelijks.
0: Nou,
2: er kan een enkel baantje vallen en de nadruk ligt op tje. Dus niet zo heel veel. Nee. Er zijn er een paar zijn er actief in de provincie momenteel. Maar ja, als je kijkt wat er, dat er naar beneden komt, dan is dat echt heel weinig hoor. Ja. Dus ik denk dat het vandaag, voornamelijk vanochtend, is er nog een buienkans. En nogmaals, het gaat om een buitje, maar vanmiddag is het toch overwegend meest droog.
0: Okay.
2: Dus er zijn wel vrij veel wolken. Er wordt vochtige lucht vanaf de Noordzee aangevoerd. Veel stapelwolken die wat uitsmeren. Zo heel af en toe komt de zon erbij. En vanmiddag laat de zon zich iets meer zien. En vanavond worden de opklaringen dan wat breder. De temperatuur die loopt op naar rond de 20 graden. En dat is alleen als de zon er goed doorkomt. Anders wat lagere temperaturen. Het is nu trouwens op een aantal plaatsen, op hoeveel plaatsen nog maar, behalve aan de kust dan, zijn de temperaturen vanwege het zeewater wat hoger. Maar elders een graad of 15. En de wind die is zwak tot matig en die waait uit richtingen tussen west en noordwest. En die draait vanavond dan naar het noorden. Dat komt omdat een hoge drukgebied, dat nu nog ten westen van Ierland ligt, dat komt langzaam dichterbij en het wordt morgen boven de Noordzee verwacht. En dan kan er in de komende nacht nog een enkel buitje vallen, maar morgen is het dan droog, met in de ochtend een mix van zon en wolken. En in de middag komt er geleidelijk wat meer zon en dan wordt het zo'n 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het oosten. En dan dinsdag, dan hebben we periode met zon, wat hogere temperaturen ook. Hoog drukgebied ligt dan boven Scandinavië. Woensdag en donderdag worden warme dagen. Wel wordt de lucht vochtig, maar goed, in ieder geval de temperatuur gaat omhoog. En vooral op donderdag kan het plaatselijk zo rond de 25 graden worden. Maar dan neemt wel onder invloed van een nieuwe depressie op de oceaan bij Ierland de kans op regen- en onweersbuien toe.
0: Ja, het voelt altijd een beetje anders, hè? Zo laat in de zomer, ja, zo noem ik het dan maar even.
2: Ja.
0: Toch weer zo'n warme dag is, hè? Wat je net al zei. Dan is het meestal ook wat vochtig in de lucht. Dat voelt een beetje benauwdachtig, toch? Een beetje,
2: ja, zeker.
0: Gek.
2: Ja. Ja.
0: Maar goed, die warmte die verdwijnt dan wel weer. En dan gaan we weer een beetje terug naar normaal daarna, Jan.
2: Ja hoor, dit is even een korte opleving van de temperatuur. Ja. Niet eens zo. We hebben die grote warmte die we eerder deze zomer hebben gehad, ja, die zit er voorlopig niet meer aan te komen. Ja, dan ga je al richting september natuurlijk. Hè.
0: Ja.
2: En dan wordt het al wat moeilijker.
0: Kunnen we gerust hard zeggen dat we de 30 graden niet meer gaan halen?
2: Nou, dat een raar jaar hoor. Een heel raar jaar. Dus.
0: Als dat wel gebeurt, hebben we waarschijnlijk weer een recordje ergens te pakken.
2: Ja, nou, in september kan het ook wel eens 30 graden zijn. Oh, ja. Zelfs midden september, ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Oh, oh.
2: Dus dat is niet uitgesloten.
0: Niks gezegd. Maar goed, nee.
2: Okay. Nee, we gaan het zien.
0: Helemaal duidelk, Jan. Hou je een beetje van Elvis Presley?
2: Jazeker, ja.
0: Oh, nou,
2: ja.
0: We hebben zometeen een Elvis-imitator in de uitzending. Ik weet niet of hij ook gaat zingen. Dat was niet de bedoeling, volgens mij. Maar hij gaat wel iets vertellen over een bijeenkomst over Elvis. Dus dat is vandaag, volgens mij. Dus, misschien iets voor jou.
2: Ja.
0: En anders gaan we het zometeen alvast hebben over een Passar Kessiel, heet dat volgens mij, in Alkmaar. Dus lekker eten, cultuur, muziek. Nou, je kent die... waarschijnlijk die Indonesische gerechten wel.
2: Ja.
0: En Molukse gerechten trouwens ook. Daar gaan we het zo ook over hebben. Dan weet je dat alvast, Jan. En iedereen die luistert.
2: Oké. Okay.
0: Tot straks.
2: Ja, tot zo.
0: Komt goed hoor, deze uitzending.
2: Ja hoor.
3: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: All My Soul.
1: NH. De agenda.
0: En daar begin je dan de agenda mee. Hè? Dat moet je nog helemaal wakker worden, zo. Kopje koffie erbij. Maar het komt helemaal goed hoor. Dan sleep je weer doorheen tot 10 uur de tips om erop uit te gaan. En ik zeg altijd maar, ook al ga je nergens naartoe, is het toch wel gezellig om te luisteren. Linda Frans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wij gaan het hebben over de Passar Ketchil in Alkmaar, zeg ik het zo goed?
2: Ja, dat klopt. Helemaal soort goed uitgesproken.
0: Dan gaan we het hebben over, dat weet ik nu al, eten, cultuur, muziek, allerlei ontmoetingen natuurlijk. En dat is dan vandaag weer, elk jaar is dat, hè?
2: Klopt, voor de 26e keer in Alkmaar. Ja, dus al een hele tijd.
0: En ben je er ook al 26 keer bij, Linda?
2: Nou, bijna wel, denk ik. Ja, ik ben van kleins af aan ben ik al betrokken geweest bij de Passar, omdat mijn ouders toen ook in de organisatie zaten.
0: Oké, dus je hebt het overgenomen.
2: Ja, dus eigenlijk het huidige team, dat zijn eigenlijk de meeste zijn kinderen van. Dus dat is wel heel leuk.
0: Bijzonder, hè, dat op die manier is doorgegeven, inderdaad.
2: Ja, ja.
0: Voor de mensen die niet weten waar we het over hebben, kun je uitleggen hoe dat eruit ziet, hoe dat ruikt, zou ik bijna willen zeggen.
2: Ja, nou ja, de Passar Ketchil, Passar dat betekent markt en Ketchil is klein. Ja. Maar het is zo dat Ketchil is inmiddels niet meer Ketchil. Het is inmiddels uitgegroeid tot best wel een grote markt. Ja. Waar wel 3000 bezoekers op afkomen. En het is een Indonesische foodmarkt.
0: Ja.
2: Dus lekker Indonesisch eten.
0: Hou op zeg, heerlijk.
2: Ja, ja, ja inderdaad. En er staan dus allemaal kramen, standhouders met heerlijk eten. Maar ook non-food hebben we. Dus er is allerlei artikelen uit Indonesië, zoals batik. Mooie kleding, mooie stukken voor thuis in het huis is te verkrijgen. En en we hebben ook een heel leuk podiumprogramma altijd. En dat maakt het dan extra leuk. We hebben altijd een live band. Dans is er. Dus er is ook echt heel veel cultuur te zien. Dus niet alleen eten en drinken, wat wel het belangrijkste is eigenlijk.
0: Ja, zeker. Dat is echt cultuur wat mij betreft.
2: Ja, dus het ruikt er inderdaad heel erg lekker.
0: Ja, dat kan me iets bij voorstellen. En is het overdekt?
2: Deels. De markt zelf is echt buiten. En het is ongelooflijk, maar we hebben eigenlijk ieder jaar hebben we goed weer.
0: Ja, nee, nu ook.
2: De markt is buiten en dat moet ook eigenlijk wel. Want het eten binnen, dat is niet heel erg handig.
0: Nee.
2: De muziek is ook buiten. Maar binnen hebben we een heel mooi inhoudelijk programma. Met interviews, met schrijvers over voormalig Nederlands-Indië. En ook steentjes staan er. En heerlijke massage. Dus
0: ook nog. Het gaat echt alle kanten op. Je steekt er wat van op, hoor ik hier.
2: Dat hoort ook bij de Indonesische cultuur. Ja, dus dat massage, dat is pijit, noem je dat.
0: Mm-hmm.
2: En dat is dan stoelmassage. En dat wordt heel veel gedaan in Indonesië ook. Ja. En zo ook bij de Passar.
0: Nou, dit klinkt fantastisch. Ik denk dat heel veel mensen nu wel even met gespitste oortjes zitten. Wel, die vragen zich natuurlijk af. Ja, wat kost dat?
2: Nou, helemaal niets.
0: Nou.
2: We kunnen het nog steeds gratis aanbieden. En het is vandaag om 1 uur tot 6 uur.
0: Mm-hmm.
2: En het is dus gratis toegankelijk. Maar wij zijn nu bezig met het realiseren van een monument in Alkmaar. Daar komen we later nog wel eens een keertje op terug. En we vragen een vrijwillige bijdrage. Dus als je iets wil bijdragen aan dat monument, dan zou dat mooi zijn. Maar
0: nog even kort, wat voor een monument hebben we het dan over? Dan ben ik nu wel nieuwsgierig.
2: Nou, het is een monument 15 augustus 1945. En dat is de dag dat Nederland bevrijd werd in Azië van de Japanners.
0: Mm-hmm.
2: En dat wordt ook door ons georganiseerde herdenking.
0: Okay.
2: En ook landelijk. En dat is een heel belangrijk, een belangrijk stukje geschiedenis.
0: Ja.
2: En wij willen heel graag een monument in de Oosterhout in Alkmaar. En daar zijn we heel ver mee, ook in gesprek met de gemeente. Dus dat is al toegezegd. Zij staan achter ons, dus het gaat er komen.
0: Ja, dat moet wel gemaakt worden.
2: Daar hebben we nog patentjes voor nodig. Ja, het moet nog. Ja, we hebben kunstenaars, zijn we nu in gesprek mee. Dus als je naar de Passar komt en je hebt zoiets van, nou, ik vind het heel leuk om naar de Passar te gaan, maar ik vind het ook leuk om wat te doneren voor het monument. Dan kan dat.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, doe even een duit in het zakje. En natuurlijk, het eten en drinken, daar moet je wel wat voor betalen. Dat lijkt me logisch, maar dan heb je ook wat, hè?
2: Ja, zeker. Toch. Heel erg lekker,
0: Nou, laten we daar mensen naartoe leiden. Het is het wijkcentrum De Oever in Ouddorp, als het goed is.
2: Amstelstraat 1.
0: Ja. Nog één keer, want het viel een beetje weg.
2: Het is wijkcentrum De Oever, Amstelstraat 1 in Alkmaar Oudorp.
0: Alkmaar Oudorp, daar moet je vandaag zijn. Vanaf 1 uur, zei je?
2: Ja, klopt.
0: Nou, ik wens je een hele mooie dag daar. En ik hoop dat er intussen ook even wat een duitje in het zakje komt voor het monument.
2: Zeker, hopen wij ook. Maar okay. We hopen vooral op een mooie dag weer. Maar dat komt wel goed, denk ik.
0: Ja, dat komt wel goed, Linda. Dank je wel.

0: als je verliefd bent, dan roep je al die dingen. Waar hij over zingt, dat roep je dan de hele tijd. Ach, ik wil dit met je doen, ik wil dat met je doen. Ach, ach, ach. Nou, het gaat echt over liefde. Savage Garden was dat. En Truly, Madly, Deeply.
1: In de agenda.
0: Bijna 8:30 in de agenda. Nou, ik mag toch rustig zeggen 8:30, dat is over 40 seconden. Dus dan kun je daar de wekker op gelijk zetten, de klok ook en je horloge. Bijvoorbeeld, als je dat zou willen. Dus even zien, wat gaan we doen? Oh ja, ik kreeg een appje zojuist van Yvonne. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, hallo.
0: Een uitgebreid appje, er stond heel veel informatie in. En dat kan ik dan niet verwerken, dus ik dacht ik bel je gewoon. Dat is het beste wat je kan doen. Wat wil je met ons delen, Yvonne?
2: Nou, ik wil met jullie delen dat wij vandaag, of wij zijn, mijn moeder en ik, een hele grote keramiek- en brokanten-expositie hebben. Of eigenlijk heeft mijn moeder die, want het is werk van mijn moeder. Mijn moeder is verhuisd naar een verzorgingshuis en ze heeft eigenlijk jarenlang op keramiek- en kunstmarkten gestaan. En dit is in Heiloo straks haar laatste expositie. Ja. En een deel van de opbrengst gaat daarvan naar Verkorven.
0: En wat is dat?
2: Verkorven is een persfotograaf. En die heeft vorig jaar heel veel pech gehad. Die heeft zijn been verloren door omstandigheden. En zijn moeder en mijn moeder die kennen elkaar van vroeger. En mijn moeder zegt, ik wil die keramiekmarkt doen, die laatste kunstexpositie. En dan wil ik Ver echt een mooi bedrag geven. Dus dat is wat we vandaag proberen binnen te halen. Ja.
0: Maar het verhaal even zo in één minuut, wat er zo voorbij dendert. Ongelooflijk, ja. Eerst je moeder die blijkbaar naar een verzorgingstehuis gaat en daardoor helemaal niks meer gaat doen met kunst of keramiek.
2: Ze doet nog wel keramiek. Ze gaat één keer in de 14 dagen zit ze nog op les. Maar ze heeft zo ontzettend veel mooie dingen nog staan in het oude huis. Mm-hmm. Dat ze zegt, ja weet je, dat is gewoon heel mooi om dat te verkopen en dan een deel aan Ver te schenken.
0: Mooi. Wat voor attributen moeten we dan aan denken? Wat is er gemaakt allemaal van keramiek?
2: Ze heeft bijvoorbeeld heel veel lichtjes, engeltjes voor straks voor de kerst. Ze heeft hele mooie bosbeelden, grote vazen. Ze heeft zo ontzettend veel. Grote vissen. Luizenpotten voor in de tuin. Dus ook in de tuin staat heel veel paddenstoelen. Vliegenzwammen ook. Nou, ze zijn echt prachtig. Echt heel veel keramiek voor in en om het huis. Echt vooral sierkeramiek. Ze heeft ook wel wat kopjes. Een beetje Spaanse stijl. Een beetje Ibiza-stijl. En verder heeft ze ook... mijn ouders hebben altijd heel veel keramiek ook verzameld in brokanten. En daar gaan we ook een groot deel van verkopen. Dus ook heel veel spullen van voor in de tuin.
0: En hoe groot moet de portemonnee zijn die we meenemen, Yvonne?
2: Nou, we proberen kleine prijsjes aan te houden. Want we willen gewoon los.
0: Ja. En wat zijn kleine prijsjes? Ja, ik ben me gewoon nieuwsgierig.
2: Paddenstoeltjes vanaf 5 euro. We hebben ook kleine frutseltjes vanaf 1 euro.
0: Oh, okay.
2: En het duurste wat er is denk ik het borstbeeld. Maar dat is ook echt heel prachtig. Ja, dat is 175. Nee. Maar ja, er zijn heel veel dingen rond een tientje, rond 15 euro. Dus echt voor elk wat wils. Ja,
0: en dan zit ook nog dat bijzondere verhaal erachter. En de belangrijkste vraag is nog wel, want ik krijg nu een appje binnen van iemand met maar één woord daarin, met een vraagteken erachter. Dat is Tini die appt me. Tini, ik heb je gehoord hoor. Tini vraagt, waar?
2: Ja, dat is inderdaad wel goed om mij te vermelden.
0: Gewoon waar?
2: Waar? Waar? Het is in Heiloo op de Baiershofweg 4.
0: Oké, ik hoop dat Tini dat goed heeft begrepen.
2: Ja,
0: iedereen.
2: Baiershofweg 4 in Heiloo en het is van 11 tot 4 vandaag.
0: Nou, ik hoop dat alle informatie nu is overgekomen. Een hele bijzondere dag daar en wat moeten we erover zeggen? Gewoon er naartoe gaan en je laat je verbazen en misschien koop je nog eens iets. Dat kan
2: we hopen het, ja.
0: Nou, Yvonne, nog eentje speciaal ook voor Tini om even af te sluiten. Nog even precies waar het is, wat het is. Nog alles even één keer kort.
2: Keramiek en brokanten. Ja. Van 11 tot 4 vandaag op de Baiershofweg 4 in Heiloo.
0: Nou, lijkt me duidelijk. Yvonne, een hele mooie dag gewenst daar. Hè?
2: En goed aan je moeder. Zal ik doen.
0: Doei. Dag.

Vandaag staat het hek open van de collectieboomgaard van de Pomologische Vereniging aan de Volgerweg 26 in Middenbeemster. Tussen 10 en 4 uur lekker fruit kijken en proeven, vragen stellen over ziek en zeer in de boomgaard, info over cursussen, determineren van fruit, fruitbomen bestellen en scharrelen tussen leuke kraampjes, appeltaart eten en gesprekken met gelijkgestemde mensen en nog veel meer. U bent van harte welkom.

0: Zeg, Lenormand was dat hier op NH in de agenda. Het is bijna 8:45.
1: NH.
2: De agenda.
0: En dan klopt dat ik dan precies om 8:45 een afspraakje heb met onze Jan. Jan, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Jan Gielink, om precies te zijn.
3: Ja.
0: Fijn dat je in de uitzending bent, want vorige week stuurde je een appje naar de studio op 088-850-5152. En daar zat een afbeelding bij. Wat stond er op die afbeelding?
3: Nou, een afbeelding van Elvis Presley in het Twiske.
0: Kijk, Elvis Presley in het Twiske.
3: Ja. Ja.
0: Is hij er ooit geweest?
3: Nee. Hij zal het niet. Nee.
0: Nou ja, wat gaat er precies gebeuren vandaag, Jan?
3: Nou, ik heb samen met een vriend Frank een podcast op Spotify en YouTube in de band van de King. Mm-hmm. En daar hebben we nu 27 afleveringen van gemaakt. En

0: ja, we hebben heel veel luisteraars. En toen dachten we, het is een goed idee om dat een keer live te doen met publiek erbij. Zodat de luisteraars daarbij kunnen zijn en ook met ons kunnen praten over het fan zijn van Elvis.
1: Ja, fantastisch. Nog even, Jan, een stapje terug naar die podcast. Misschien hebben heel veel mensen wel van gehoord. Sommige mensen luisteren misschien op podcast. Dat kunnen ook mensen zijn die zeggen, nou, heb je nog nooit gedaan. Hoe werkt dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk?
0: Ja, het is eigenlijk een opname die je kunt beluisteren. Het is eigenlijk een radio-uitzending, maar dan niet live. Met afleveringen. Dus iedereen kan op elk gewenst moment gewoon luisteren naar een verhaal of een documentaire.
1: Ja, van alles, hè? Er worden podcasts gemaakt over van alles. Dus als je geïnteresseerd bent in poppen die naar links kijken, nou, dan is daar een podcast over.
0: Ja,
1: en, maar wat je ook zegt, documentaires. En wij hebben natuurlijk ook podcasts als NH, maken wij die onder de serie Windstreken, zo heet dat op Spotify.
0: Ja.
1: En dat zijn dan weer misschien wat nieuwsgerelateerde dingen. Dus je kunt alle kanten op. Maar jullie maken een podcast specifiek over Elvis. En dat komt natuurlijk omdat je niet zo'n beetje fan bent natuurlijk, maar flink fan.
0: Ja, klopt. Ik ben al sinds mijn 16e fan. Dus ik heb onlangs een boek geschreven, 50 jaar in de ban van de King. Wat volgend jaar dan uit gaat komen, omdat hij dan 50 jaar dood is. Ja. Ik heb al een paar boeken laten drukken. Die verkoop ik dan ook bij vanmiddag. En we hebben een quiz en een loterij. En we draaien bijzondere nummers van Elvis Presley op die bijeenkomst vanmiddag.
1: Maar dus dat wordt ook live gestreamd, zoals het zo mooi heet. Hè? Jullie daar gaan doen. Maar je kunt er dan in dit geval ook gewoon bij zijn als publiek.
0: Ja, nou, het wordt niet live gestreamd. Oh. Dat doen we niet, omdat we mogen geen muziek gebruiken van Elvis.
1: Nee, dus, dat mag niet. Nee.
0: Dus ik moet laten knippen en plakken. Dus we laten wel wat later horen. Maar wil je echt het unieke hebben, dan moet je erbij zijn vanmiddag.
1: Maar het wordt wel opgenomen.
0: Het wordt wel opgenomen, ja.
1: Precies. Dus dat is leuk. Dan kun je er gewoon bij zitten en dan gaan jullie kletsen over Elvis. Maar jij bent ook Elvis-imitator, Jan, hè?
0: Ja, klopt. Dat doe ik al jaren onder de naam Johnny Lewis, Elvis-imitator. En treedt op in binnen- en buitenland. Ik heb vorige maand stond ik 3 weken in Oostenrijk.
1: Echt waar, joh?
0: Ja.
1: Jeetje, nee zeg. Kun je nu een mopje doen of zeg je dat gaat zo niet aan de telefoon?
0: Nou, het is al erg vroeg, hè. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready, baby, go, go, go. Ja, daar moeten we dan maar even bij laten.
1: Nee, zeg. Nou, ik ben nu al onder de indruk. Vandaag kunnen we naar jou... ga je er ook optreden, trouwens?
0: Nou, ik ga niet echt een show doen, maar ik kan wel een liedje gaan zingen, gewoon.
1: Oké. Okay. Ja. Maar je kunt erbij zijn, jullie gaan praten over Elvis. Er is ook een quiz en een tombola zie ik hier staan.
0: En als er mensen willen zien hoe ik als Elvis-imitator optreed, dan kunnen ze dat morgen in Julianadorp zien. Morgenavond op de kermis in Julianadorp.
1: Oh, daar ben je dan wel weer. Oké.
0: Okay. Ja, daar treed ik dan weer op.
1: Maar laten we ons even nu richten op Osaan, want daar is het vandaag, hè?
0: Ja.
1: De adres is... Wat is het adres?
0: Het Noorderlaak 4A in Oostzaan. Het zit in het natuurgebied Twiske en het is in het havenrestaurant. Er zijn 2 restaurants.
1: Ja.
0: Dus je moet wel het goede
1: pakken.
0: Restaurant pakken.
1: Havenrestaurant Twiske en Noorderlaak 4A in Oostzaan. En hoe laat begint het, Jan?
0: Het begint om 2 uur tot 4, 5.
1: Ja, zolang het gezellig is, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja.
1: Dus als je dol bent op Elvis en je wilt er meer over horen en jullie praten over Elvis en dat zal vol passie gaan, dan is het leuk om daar naartoe te gaan. Heb ik jou van tevoren al gevraagd, Elvis heeft weet ik hoeveel liedjes uitgebracht, welke zullen we dan na dit gesprek even draaien? Want dat moet bijna wel. Als ik nu iets ga doen van weet ik veel wat, dat kan natuurlijk niet.
0: Nee. Suspicious Mind lijkt me een hele goeie.
1: Dat is hem, hè? Dat is jouw favoriet eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Moeilijk om te kiezen, maar Suspicious Mind, want hij heeft natuurlijk hoe lang heeft hij geleefd? 42 jaar of zo?
0: 42 is hij maar geworden, ja.
1: 42. Heeft behoorlijk wat uitgebracht, hè?
0: Ja, zeker.
1: Heel productief. Ja. Nou, dankjewel, Jan. We gaan naar Elvis luisteren. En als we nog meer van Elvis willen horen en over Elvis, dan moeten we naar Oostzaan komen. Hedendag. Toch?
0: Ja, hartstikke leuk. Ja.

0: Radio Den Haag en New Light. Nog een nieuw uur agenda komt eraan. Met onder andere het Pianola Museum. Denk je, nou, wat gaat daar gebeuren? Nou, er gaan twee mensen optreden die toch wel bijzonder zijn dat ze bij elkaar komen. Hoe dat zit hoor je zo meteen wel van Marijke, want die spreken we daarover. Tot zo.
1: Tekst en uitleg.
2: Ellen Dikker liet het theater achter zich en ging plaatjes draaien voor boomers en een boek schrijven. Dat boek is nu af en heet De Boomer Club. Waar het over gaat, komt ze zelf vertellen. Verder hebben we natuurlijk een vertaalplaat. En vergeten we de vergeetmeliedjes niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement... van Huub Buysen.
14: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
16: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
17: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
18: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
19: Ik ben Sarah uit Bergen.
20: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan komen. De Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het daar 47 graden. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
21: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
23: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
24: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
25: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
26: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
27: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
28: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, eet smakelijk voor straks.
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
30: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
28: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
30: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
31: De Agenda.

0: 3 Degrees hier op NH met de Year of Decision.
1: NH. De agenda.
0: Goedemorgen, welkom in de agenda. Nog een uurtje agenda te goed, zoals ik dat altijd noem. Elk weekend zijn we er tussen 8 en 10 met de tips om erop uit te gaan. Nou, de grote tip is natuurlijk vandaag de Formule 1 volgen, als je dat wil, als je er zin in hebt. En anders hebben we nog veel meer tips voor je. Juist als je denkt van, nou, ik geloof het allemaal wel met het Formule 1 geweld. Dat kan natuurlijk, er zijn genoeg andere dingen te doen. Zoals een heel klein dorp, het kleine Oudendijk. Dat viert zijn 500-jarig bestaan. En ook vandaag gaat er weer van alles gebeuren. Ik ga zo meteen even opzoeken wat er precies is. Maar ik zie er in ieder geval een bericht staan op NH Nieuws. Gemaakt door onze collega Tom van Midden. En die heeft daar een heel artikel over gemaakt. En een video bij hoe dat eruit ziet daar. Als je zoiets viert. 500 jaar, het kleine Oudendijk. Nou, en verder hebben we ook gewoon de tips om erop uit te gaan. Bijvoorbeeld het Pianola Museum, daar kun je naartoe. En daar is een speciaal optreden vandaag. En hoe speciaal dat is, horen we zo meteen van Marijke. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, ik vroeg het een uur geleden ook al, maar er zal wel niet veel veranderd zijn. Want onze Max Verstappen die houdt wel van een beetje water op het circuit. Maar dat valt een beetje in het water, dat water, hè?
2: Ja, er kan een enkel buitje vallen. Dat was ziek. Wij hadden net hier permanent ook een buitje. Maar dat zal zeker vanmiddag, wanneer de atmosfeer toch langzamerhand verder stabiliseert, is die kans erop niet groot. Maar niet geheel uitgesloten, een buitje, een enkel buitje. Dat is nog behoort tot de opties voor vandaag. En verder is het bewolkt vanochtend. Af en toe komt de zon erdoor. En ook vanmiddag is het tamelijk bewolkt met slechts af en toe wat zon. Dus dat houdt niet echt over. De meeste zon vandaag echt in het zuiden van het land. Die zitten wat dichter bij een hoge drukgebied dat over de Britse eilanden langzaam dichterbij komt. Maar zolang die as van die hoge drukzone, die passeert pas de komende nacht, nog niet voorbij is, zie je toch steeds dat er vanaf de Noordzee wat onstabiliteit komt opzetten. En dat vertaalt zich dus in bewolking en soms een enkel bui. Temperatuur, die is er ook naar. Het is nu een graad of 16. En in de polaire lucht wordt het vanmiddag hooguit 19 tot 20 graden. Mocht de zon hier en daar ietsje langer schijnen, kan dat net een fractie meer zijn. Zeewater is nog erg warm, dus dat speelt ook alweer een verhogend effect op de temperatuur. Bij deze wind die uit het noordwesten waait, niet al te sterk is trouwens, meest matig. En vanavond draait de wind naar het noorden. Nou, morgen bevindt het hoge drukgebied zich boven de Noordzee in Oost-Engeland. En op weg naar Scandinavië. Het is dan droog. We hebben zon, maar ook wel wat wolkenvelden. En het wordt 's middags zo'n 21 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Dinsdag eveneens een mooie dag, Marcel. Periode met zon. Er zullen ook wel wat wolken verschijnen, want het komt alweer een volgend lage drukgebied dichterbij. Over de Golf van Biscayen. En een hogere temperatuur, 23 tot 24 graden, zijn op sommige plaatsen de maximumtemperaturen. Wind waait uit de richtingen tussen oost en zuidoost. En dan vanaf woensdag wordt er vochtige subtropische lucht aangevoerd. De luchtvochtigheid stijgt, maar ook er komt meer bewolking. En de kans op buien neemt toe. Woensdag al kans op een regen- of onweersbui. En donderdag, wanneer een actieve depressie zich opbouwt ten zuiden van Ierland, neemt de kans op flinke regen- en onweersbuien toe. Dan kan er regionaal behoorlijk wat neerslag vallen. Wel op beide dagen hoge temperaturen. Woensdag zo rond de 25 graden. Donderdag waarschijnlijk een fractie hoger. En vanaf vrijdag neemt de warmte af. En er blijven buien vallen, want die depressie trekt namelijk naar de Noordzee.
0: Nou, dus als je van de warmte houdt en je denkt, woensdag kan ik nog snel vrij nemen, of donderdag, dan heb je een lekkere warme dag te pakken.
2: Maar het is wel zo dat er kans is op buien dus. Hè?
0: Oh ja, dat dan wel. Ja. Gaat ook alle kanten op, hè, Jan?
2: Ja, zeker. Ja,
0: dat weer.
2: Ja.
0: Ongelooflijk. Maar goed, alhoewel, de afgelopen dagen zitten we redelijk stabiel. Toch een buisje hier en niet te warm en weet je zo.
2: Ja. We hebben natuurlijk midden van de week al een aantal flinke buien gehad in de provincie.
0: Ja.
2: Dat is allemaal wat minder geworden. Maar goed toch, hè? Ja.
0: Ja, toch. Nou, we komen erop met de regen. Ik zag al dat er een aantal maatregelen waren teruggedraaid wat betreft de droogte, qua sluizen weer open en dat soort dingen. Dus het gaat langzamerhand de goede kant op. Maar we zijn er nog niet, hoor ik.
2: Nee, er is nog heel wat nodig, hoor.
0: Heel wat nodig. Maar goed, in ieder geval, dat is een lichtpuntje, toch, Jan?
2: Ja.
0: Ja, vind ik wel.
2: Absoluut, hoor. Ja.
0: Ik wil je bedanken. Voor hedendag ben je weer bij de sport vanmiddag?
2: Ja hoor, zeker.
0: Half zes, zoiets?
2: Ja.
0: Ja, nou dan horen we weer. Dan wachten we op je.
2: Goed.
0: Dan ga ik door met de agenda en wens jou een mooie zondag verder.
2: Ja, hetzelfde met Marcel.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp bericht naar 088 850 51.

0: Langley op NH en Choose in Texas. Je kent onze Bart Slim natuurlijk wel van het programma Goedemorgen, dat je hier elke ochtend hoort tussen 10 en 12. Maar hij is nu veelvuldig te zien op tv. Ja, ik ben helemaal enthousiast. Vanwege de Zandvoort-update samen met onze Nina Vermeulen. Dus als je op de tv inschakelt van NH, dan zie je hem die Zandvoort-updates presenteren. Leuk, hè? En
1: de agenda.
0: Ga je mee naar het Pianola Museum? Ja, dat is in Amsterdam. En daar hebben we al eens vaker over gepraat hier in de agenda. Maar niet vaak genoeg, want er gebeuren nogal mooie dingen. En er zijn natuurlijk ook optredens daar. Het is niet alleen maar een museum, er zijn ook optredens. Marijke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Marcel.
0: Ja, mooi is dat. Het is een bijzonder museum, vind ik zelf. Alleen het woord pianola vind ik al fantastisch. En er is ook nog een heel museum ingericht. Daar kunnen we natuurlijk nog wel eens een keer uitgebreid over hebben. Maar ik wil heel graag met jou hebben over een toch wel een speciaal iets wat daar gaat gebeuren. Optredens, ja, die doen jullie wel vaker. Maar wat staat er nu op het programma, Marijke?
2: Ja, we hebben inderdaad een heel mooi concertprogramma. Maar de opening van het seizoen is wel heel erg bijzonder.
0: Ja.
2: Vanmiddag gaan optreden twee Spaanse pianisten. Juan Pedro Garcia Oliva en Carlos Marin Rayo. En zij vormen een pianoduo. En ze zijn werkelijk excellent.
0: Ja, want ik wou net vragen van wat is daar nou zo bijzonder aan? Maar ze zijn excellent. En dat is al bijzonder genoeg.
2: Ja, het gebeurt vaker dat echt heel erg goede artiesten, pianisten bij ons optreden. Maar dit optreden is op een heel bijzondere manier tot stand gekomen. Want ja, ze wonen heel ver uit elkaar.
0: Mm-hmm.
2: Juan Pedro woont in de Verenigde Staten. En Carlos woont in Parijs. En ze hebben daar allebei op zich een heel erg mooie carrière. Maar ja, ze willen er alles aan doen, ondanks die afstand, om samen te kunnen blijven spelen.
0: Hoe hebben ze elkaar dan ooit ontmoet? Want ze moeten elkaar natuurlijk ooit ergens hebben leren kennen.
2: Ja, klopt. Ze kennen elkaar van het Conservatorium van Amsterdam. Daar hebben ze een opleiding gehad bij Frank van der Laar. En daarna zijn ze hun eigen weg gegaan. Maar ze zorgen toch dat ze het pianoduo levend kunnen houden. En dat is erg goed, ook omdat ze zo samen ook zo prachtig spelen. De laatste keer dat ze in Nederland waren, speelden ze in het Concertgebouw. Voor 1800 bezoekers. En het was een ontzettend geslaagd concert. Dus ik ben echt heel erg trots dat ze vanmiddag bij ons gaan optreden.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar, Marijke, om deze mensen naar jou toe te krijgen, naar het Pianola Museum?
2: Ze kennen me wel in de pianowereld. En het Pianola Museum staat bij de pianisten heel erg goed bekend.
0: Okay.
2: Het is altijd een feest voor ze om in deze kleine setting op te treden. Het is heel intiem. Je bent vlak bij je publiek en je bent omringd door pianorollen van je voorgangers.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Ja. Ja. Ja. Dat maken ze normaal gesproken niet mee. Hoe moet ik me dat voorstellen, praktisch gezien, Marijke? Zijn er twee vleugels?
2: Het wordt een quatre main concert. Dus dat wil zeggen dat ze samen op één piano spelen. Oh, onze prachtige concertvleugel. De Mason en Hamlin. Ook heel erg geliefd bij de pianisten.
0: Ja, ze zitten echt naast elkaar.
2: Ze zitten naast elkaar.
0: Goh, bijzonder, hè? Ja, het is altijd al bijzonder om te zien. Maar als er ook nog twee van die toppers komen, dan, moet je gewoon de ogen dicht doen, denk ik, en luisteren. Wat dacht je daarvan?
2: Zo is het. Het is enorm genieten. Je bent dichter bij de pianisten kan je niet komen. Zoals in het Pianola Museum. En na afloop heb je vanzelfsprekend ook een meet and greet. Want zij komen naar het café. Je kan met ze praten, nog een beetje napraten. Het is een magisch, altijd heel magisch om mee te maken. Echt exclusief piano recital. Dit is het enige in Nederland. Ze hebben getoerd door Spanje. Dit weekend komen ze naar Amsterdam voor hun optreden in het museum. En dat is echt een buitenkantje. Ja. Want je hebt geen enkele andere kans.
0: Nee, dit is wel het moment om deze twee samen te horen. Ik probeer het ook nog even uit te spreken, want dat vind ik gewoon leuk om te proberen. Juan Pedro Garcia Oliva.
2: Ja.
0: En Carlos Marin Rayo, denk ik.
2: Ja.
0: Zoiets.
2: Ja.
0: Ja. Nou, dat zijn ze.
2: Dat klopt.
0: Dankjewel.
2: Dank voor je aandacht. Ja, dag.
0: Doei, doei.
1: NH. De Agenda. Marcel Hofman. De Agenda.

0: ta-ta-ta-ta-ta. Even meezingen met Neil Diamond en de Cracklin' Rosie.
1: NH. De agenda.
0: Ik had het net al even over het dorp Oudendijk. Daar is nu van alles te doen, want het bestaat 500 jaar. Klein dorpje, 500 jaar. En op onze website nhnieuws.nl kun je daar een artikel over lezen en een video bij zien. Maar er is dus ook van alles te doen. Bijvoorbeeld theater op het water in dit weekend. Dat is vandaag dan voor het laatst. De geschiedenis van het dorp wordt daar tot leven gebracht. Het is een bijzondere theatervoorstelling op meerdere locaties. En het publiek wordt daarbij met polderschuiten van de ene naar de andere speellocatie vervoerd. Dat is toch heel erg bijzonder, vind je niet? Theater op het water dus, letterlijk. Je kunt er meer informatie vinden, ook over het 500-jarig jubileum en wat er te doen is, op kerkoudendijk.nl. Kerkoudendijk.nl. En zie dus ook even ons artikel op nhnieuws.nl. Dan eens even zien, de grafiekgroep Bergen bestaat 50 jaar, moet je nagaan. Dat is de laatste dag van de jubileum-expositie van de grafiekgroep in Museum Kranenburg. Er zijn 9 kunstenaars die laten ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan hun grafische werk zien. En de tentoonstelling is vandaag geopend vanaf 11:30 tot 5:00. En de jubileum-expositie is in de tuinzaal, die is gratis te bezoeken trouwens. Meer informatie, kranenburg.nl. Kranenburg met GH in dit geval. Heb je zin in een markt? Ja, dat is wel leuk. Even naar Castricum. In het centrum van Castricum wordt vandaag een zondagsmarkt gehouden. Want het is zondag. Echt waar? Ja. Er staan meer dan 100 kramen met bijzondere producten, kunst, lifestyle, lekkernijen, verspreid door het centrum daar. De markt is van 11:00 deze ochtend tot 5:00 vanmiddag. Toegang gratis. Ja, net logisch. Toch? Ja, op zich. Als je iets koopt, dan moet je wel betalen. Dan zijn er koloniale sporen in de tuin van Haarlem en Heemstede. Nou, dit is een fietstocht. Dat vraag ik me af. Ben ik nu aan het lezen. En denk, nou, moet je daarvoor opgeven? Maar je kunt het even checken. Het is een bijzondere fietstocht langs historische plekken die verbonden zijn met het koloniale verleden en de slavernij. Onderweg vertellen gidsen dan verhalen en er zijn ook geuren en smaken uit verschillende tuinen. Staat hier, geuren en smaken uit verschillende tuinen. Het begint om 12:00 tot 5:00 bij het Verwij Museum in Haarlem. Nou, check het even voor de zekerheid of dit allemaal nog actueel is op verwijmuseumhaarlem.nl en dan fietstocht. Heb ik nog iets voor je? Eens even kijken. Nou, deze is nog niet zo. Nou ja, goed, we komen erop terug. Als jij intussen ook nog een tipje hebt voor vandaag en zegt, ja, het kan natuurlijk zijn dat je vorige week ergens bent geweest, of die week ervoor, of van de week, weet ik veel wanneer. En dat je denkt, dat is ook leuk om naartoe te gaan. App het dan even door op 088 850 51 52.

0: Phil Collins hoor je op NH met You Can't Hurry Love, als je dat maar weet.
1: NH. De agenda.
0: Neem er de tijd voor. Ik lees net bij ons in het liveblog op nhnieuws.nl. Dat gaat dan vooral over het Formule 1-verhaal natuurlijk. Dat er nu al meer dan 18.000 mensen gebruik hebben gemaakt van de treinen naar Zandvoort. Het is vroeg al op druk op de boulevard daar. In Zandvoort, ja, dat, ik zie ook wel foto's en zo. Nou, we kunnen het allemaal wat dat betreft volgen op onze liveblog op nhnieuws.nl. Via de app natuurlijk, via de socials. Je kunt er niet omheen. Maar ja, het is de laatste keer, dus dat mag ook wel even, toch? Vind je ook niet? Eens even zien, wat wil ik nog doen eigenlijk? Oh ja, vertellen dat op onze Facebookpagina NH Agenda ook nog wat tippies te lezen zijn. Zoals je denkt, ja, het gaat maar wat te snel op de radio en ik wil ook wel een ander soort tippies. Nou, die heb je daar op de Facebookpagina. En die heet dus NH Agenda. Hoe simpel kan het zijn? En dan heb ik nog die voicemail van de fruitboom. En die heb ik vanmorgen vroeg al uitgezonden. Maar ik dacht, ik doe hem nog een keer. Want dan weet je in ieder geval dat de voicemail nog bestaat. Dat jullie kunt inspreken op 088-8505-707. Met daarbij natuurlijk als soort van disclaimer. Als je vandaag nog wil, dan moet je snel zijn. Dat kan. Ik heb nog 15 minuten uitzending. Dus dan moet je wel heel snel zijn. Als je iets organiseert en ik wil dat nog even aankondigen, dan kan dat dus op 088.

0: Liedje van Bente op NH. En dat liedje heet 3, 2, 1.
1: Het monument van de week. Met Stella van Heesik.
0: Stella van Heesik, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Welkom in de agenda, ook op deze zondag. Wat is het? 23 augustus. Gisteren begon ik dus de uitzending dus per ongeluk te vertellen dat het 23 augustus was. Meteen hersteld. Maar ja. toen wist ik meteen, het was een soort test. Er belden 26 mensen en de appte 48 mensen. Om te vertellen dat het... Nou, mooi is dat, hè? Dan weet je, die gevolgde mensen luisteren. Ja. En ik weet ook dat mensen naar jou luisteren. Want je vertelde net dat vorige week een aantal mensen afkwamen op het monument van vorige week.
2: Ja, en dat is natuurlijk altijd leuk, hè? Omdat er waren mensen die hadden op school gezeten daar zo in dat Mayella-complex waar we dus een open dag hadden. Ja. En dat is natuurlijk altijd leuk, want je komt natuurlijk nooit zomaar in zo'n pand. En ze hadden het op de radio gehoord en dachten van, oh, we gaan even een kijkje nemen. Dus dat is ontzettend leuk dat ze even dat pand bekeken hebben. Ja, en herinneringen opgehaald. Ja.
0: Dat is ook de bedoeling natuurlijk een beetje. En dan hoor je natuurlijk ook nog eens die verhalen stellen. Dat vind jij natuurlijk mooi.
2: Toch? Ja, vind ik heel leuk om te horen hoe dat dan daadwerkelijk ging. Dat we soms mensen daar echt, eigenlijk, hoe lang is dat? 10, 15, 10 jaar dan zeg maar. Dan daar hun leven gehad hebben. Omdat ze op de kleuterschool, peuterschool zijn geweest. En dan op de hogere school. Sommige mensen zijn daar nog naar de kerk geweest. Oh. Nou, dat is natuurlijk ontzettend.
0: En dan zijn ze nooit weer terug geweest. En zijn ze nu, lopen ze daar opeens weer rond. Ja, dat is wel bijzonder.
2: Heel leuk.
0: Zou dat ook kunnen met het monument van deze week?
2: Helaas niet. Oh. Nee. Oh, maar je kan er wel langs lopen, want het is wel onderdeel van een wandeling. En het is net een openluchtmuseum, dus dat is ook wel ontzettend leuk. Maar, want we hebben het vandaag over Bierhuis Vondel. Zat aan de Vondelstraat nummer 41, vlakbij de Vondelkerk. Mm. En het is ook ontworpen door Pierre Kuipers. Hij heeft dat in 1873 ontworpen voor Heineken. En die had daar dus een bierhuis waar hij... het was een ontmoetingsplek waar hij natuurlijk de biertjes kon drinken, maar ook waar Heineken dan zijn biertjes kon presenteren.
0: Ja, ja.
2: En er zat ook een biljartzaal bij, kegelbaan, restaurant. En daarnaast is er op een gegeven moment nog een pand bijgekocht waar dan ook een balzaal zat. Dus het was een hele happening daar.
0: Bierhuis was geen... is het niet gewoon een café, dat is toch iets anders?
2: Ja, ook, maar dan was het toch wel wat chiquer eigenlijk. Oh, okay. Hè, met een biljart en een kegelbaan erbij. Oh. Dus dat was toch wel iets anders dan een gewoon café. Ja. Maar natuurlijk, je kon daar de biertjes drinken. Daar ging het natuurlijk om.
0: Ja.
2: Maar het heeft zo'n 20 jaar geduurd. Want toen kwamen de vrijmetselaars. Die hebben toen het beide panden eigenlijk overgenomen. Ja, en de vrijmetselaars, dat is eigenlijk een genootschap van mensen die streven naar geestelijke en morele verheffingen.
0: Oeh.
2: En ze zijn met onderlinge waardering en hulp. En ze proberen dan steeds beter mens te worden. Uh-huh. En hebben dan in hun bijeenkomst allerlei rituelen. En het is ook een wereldwijd verbreid eigenlijk genootschap. Wat al 300 jaar bestaat. En dat komt waarschijnlijk uit de steenhouwersgilde. Want ze hebben ook allemaal rituelen en ook symbolen die dan weer met de vrijmetselaars te maken hebben. Met de steenhouwers. Zo bijvoorbeeld tussen de twee panden is dan ook een tussenstuk gemaakt. Waar dan ook weer de passer en de winkelhaak dan weer als symbool daarboven te zien zijn.
0: Mm, nou, dat is wel weer een bijzonder monument van de week, zeg ik nu al.
2: Ja, precies. Ja. Het is wel zo dat in 1910 is eigenlijk de Kuipersgevel veranderd dus door de vrijmetselaargevels. Maar je kan in ons pand kan je nog wel wat onderdelen van Kuipers ontdekken aan de zijgevel. En de achtergevel is hier nog een vakwerkgevel onderdelen. Dus er is nog wel iets van te zien.
0: Daar even op letten, dus als je er langs loopt.
2: Daar even op letten, precies. Maar dat staat ook in de wandeling die je gratis in de Amstelkerk kunt ophalen.
0: Oké.
2: Okay. 2012 waren beide panden vervallen. En toen hebben wij één pand overgenomen, dus nummer 41. En daardoor konden de vrijmetselaars hun eigen gebouw restaureren, waar wij de begeleiding van gedaan hebben. En wij konden dan ons eigen pand restaureren. En het is nu een advocatenkantoor geworden. En de begane grondverdieping wordt toch door de vrijmetselaars gebruikt. Maar zoals ik zei, je kan het dus langslopen. De wandeling start in de Amstelkerk. Deze week voor de laatste week is de tentoonstelling te zien over de Vondelkerk in vuur en vlam. Mm-hmm. En daar start je dus. En dan loop je naar de Vondelkerk. En dan kom je echt heel veel panden van Kuipers tegen. En dat is ontzettend leuk om te zien hoeveel hij gemaakt heeft eigenlijk in de stad.
0: Ja, is dat met een boekje of iets dergelijks in de hand of is dat met iemand mee?
2: Nee, met een boekje in de hand. Okay. Dus je kan het elk moment kun je het wandelen. Ja. En die kun je dus gratis ophalen in de Amstelkerk of in het winkeltje. Okay. En als je nog niet genoeg van Kuipers hebt gehoord, dan kun je maandagavond gratis naar de lezing in de Amstelkerk om 8:00. En dat gaat er over Pierre Kuipers. En dat wordt gegeven door de architectuurhistoricus Koert-Peter Krabbe, die ook bij Monumentenzorg Amsterdam werkt. Dus hij weet er heel veel van. Heel leuk.
0: We zitten in het juiste programma voor de tips om erop uit te gaan. Dus maandag om 8:00 die lezing dus in de Amstelkerk. Als je daarin geïnteresseerd bent. En anders doe je de wandeling die je net noemde. En dan kom je langs bijvoorbeeld het monument van deze week. Het voormalige bierhuis Vondel aan de Vondelstraat 41 in Amsterdam. Ik moet snel afronden, anders red ik het allemaal niet meer.
2: Ja.
0: Jant moet de tekst en uitleg ook nog even aankeilen, zoals het zo mooi heet. Maar we kijken even op de Facebookpagina NH Agenda. Daar zien we hem nog even opstaan. En natuurlijk bij stadsherstel.nl. Mag ik je een mooie zondag verder wensen, Stella?
2: Ja, dankjewel.
0: Bij deze.
2: Lekker.
0: Ja, gaan we nog even een plaatje draaien van Paul Simon. Tot volgende week.
2: Tot volgende week. Dag.

0: Paul Simon op NH in de agenda. Tenminste, het laatste stukje nog. Een Mother and Child Reunion. Zometeen natuurlijk tekst en uitleg met Jos Heremans. En
1: Ellen Dikker, de oprichter en schrijver van De Boomer Club.
0: Nou, dan hebben we die als een leuke gast tussen 11 en 12. En daarvoor natuurlijk de lekkere liedjes. Gewoon lekker luisteren, blijven luisteren naar NH. Dat is het beste wat je kan doen. Dat is ook de beste tip van vandaag. Wat mij betreft tot volgende week.
2: De Muziekmiddag.
3: Iedere zondag.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: De Muziekmiddag.
2: 1972.
3: 1985.
2: 1969.
3: 1976.
2: 1984.
3: 1968.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: De Muziekmiddag.
2: Met William van der Log. Zondag van 2 tot 5 bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
15: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
21: Ik mag graag tuinieren.
22: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
23: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
24: Ik niet.
20: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
19: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
25: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
26: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
25: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
2: Ik ben Ron uit Hello.
3: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
4: Ik ben Joost uit Opdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
24: Thuis in heel Noord-Holland.
27: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag al recorddruk, volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. En in Letland werd iemand bedolven onder een ondervallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden, in het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog, met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
28: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
29: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
30: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
31: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
32: Leren mediteren? Zen.nl.
31: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
33: Leren mediteren? Zen.nl.
34: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
35: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
36: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
37: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
38: Hallo,
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: En uitleg.
7: Met Jos Heren.

0: en Uitleg.
1: Ja, goedemorgen. Welkom bij Tekst en Uitleg op deze zondag de 23e augustus. En we zitten er weer lekker in, want op deze zondag... Ja, de zon schijnt vandaag niet. Meestal zeg ik op deze zonnige zondag, maar het is vandaag een beetje bewolkt. Maar wie weet dat het vanmiddag nog een beetje opklaart. Het is in ieder geval lekker weer om er buiten te trekken. Maar voorlopig zou ik dat nog even niet doen, want we hebben nog 2 uur hele leuke radio voor je. Natuurlijk zo dadelijk een nieuwe vertaalplaat. We hebben weer 2 vergeten liedjes. En tussen 11 en 12 is Ellen Dikker te gast. Ellen Dikker, die ken je misschien nog wel, want ze had enorm veel succes met de theatertour van Het is hier geen hotel, die ze samen met Diane Liesker deed en met Hanneke Drent. Maar nu is ze helemaal solo en ze heeft de Boomer Club opgericht. Nou, wat dat is, dat hoor je zo dadelijk. En ze heeft er een boek over geschreven, een roman. De Boomer Club. Nou, daar gaan we het tussen 11 en 12 uitgebreid over hebben. Maar eerst hebben we heel veel muziek voor je. En we begonnen met Dusty Springfield met The Summer Is Over. En ja, dat ken je natuurlijk ook allemaal misschien nog wel als herkenningsmelodietje van Radio Veronica. Die gebruikte dat Come On and Sail Away with Veronica Today. En Gianni die stuurde meteen een appje van... Ik moest daar meteen aan denken. Nou, ik denk dat veel meer mensen dat hebben gehad. Is de zomer voorbij? Nee, ik denk het nog niet. En als hij al voorbij is, dan heb je altijd natuurlijk mooie herinneringen aan die zomer. Joe Stafford zingt daarover.

Ja, nog een beetje zwijmelen over de zomer met The Things We Did Last Summer van Joe Stafford. Ja, en afgelopen week zijn de vakanties afgelopen in het noorden, hè? Dus ook in Noord-Holland, en moest iedereen weer naar school. Ja, en op school is natuurlijk echt heel erg veel veranderd de afgelopen jaren. Tegenwoordig heb je een digibord en je moet allerlei dingen geleerd worden die je vroeger niet hoefde te leren. Maar af en toe spreek ik wel eens mensen en die verlangen gewoon naar die oude school.

0: Donkey Shocking met de oude school. En de tekst die was van Willem Wilmink. En ja, die oude school die is er niet meer hoor. Tegenwoordig is het allemaal anders. Gelukkig blijven er ook dingen hetzelfde. Zoals de vertaalplaat.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: Ja, want dat verandert voorlopig niet. We hebben iedere week gewoon een vertaalplaat. En soms doen we er wel gekke dingen mee hoor. Dan draaien we hem om. En dan laten we bijvoorbeeld een liedje horen in het Nederlands. En dan moet je raden wat de Engelse versie is. Dat zijn de andersom weken. Die hebben we ook af en toe. Maar nu niet. We hebben nu gewoon een nieuwe vertaalplaat zo dadelijk. Uit het Engels dit keer. En dan moet je dus raden wie dat in het Nederlands heeft gezongen. Of wat de Nederlandse titel is. En het liefst allebei. En kun je daar ook nog wat bij winnen? Jazeker. Een heel mooi tekst en uitleg opschrijfboek. Kortom, genoeg reden om te luisteren straks naar de nieuwe vertaalplaat. Maar we gaan eerst even naar de vertaalplaat van vorige week. Toen lieten we een nummer horen van Guy Mardel. En dat klonk zo. Nou ja, dat herkende je meteen. Dat was natuurlijk Ik bewonder jou. Maar ja, dan is het nog wel eventjes zoeken wie dat nou heeft gezongen. En heel veel mensen die gingen op zoek en die vonden het niet. Maar ook heel veel mensen die gingen op zoek en die vonden het wel. Want het was namelijk Ik bewonder jou van John Lamers. In 1966 had hij daar een hit mee. En daarna heeft hij nog wel een paar kleine hitjes gehad. Maar echt heel grote hits zoals dit Ik bewonder jou. Dat is nooit meer voorgekomen eigenlijk. Het is wel vervelend voor hem, want tot 1972 nam hij nog wel een paar nummers op. Die waren niet zo heel succesvol, zoals ik al zei. En toen valt hij ook nog eens een keertje met zijn fiets. En toen kwam hij met zijn strottenhoofd op zijn stuur terecht. Ja, en dat is natuurlijk heel vervelend als je zanger bent. En daarna is hij in de reclamewereld gaan werken als copywriter. En dat was ook wel redelijk succesvol. Hij leeft niet meer, John Lamers. Hij is overleden op 19 maart 2023. Maar iedereen blijft hem herinneren met Ik bewonder jou uit 1966.

Ja, John Lamers met Ik Bewonder Jou. Dat was de vertaalplaat van deze week. En we hebben een nieuwe vertaalplaat voor je. En dan moet je even heel dicht in je toestel kruipen. Of tegen de speaker aan. Of je oortjes wat harder zetten. Want het is een beetje een muffige opname, zoals wij dat dan noemen. Hij komt ook al uit een ver verleden. Uit 1976. En hij is van de Leo Unger groep. Maar die Leo Unger die zingt niet. Nee, zijn vrouw Petra Rijnbeek. Met wie hij getrouwd was dus. Die eigenlijk dus Petra Unger Rijnbeek heet. Die zingt het. En het liedje uit 1976, dat heet It Isn't Really Like They Say. En dan denk je, ja, dat zegt me helemaal niks. Dat klopt. Maar als je hem hoort, dan denk je meteen aan een Nederlandse zangeres die ook wel op televisie te zien was in bepaalde, met name kinderseries. En dan denk je, oh ja, dat. En het heeft ook een beetje te maken met het begin van het nieuwe schooljaar. Meer zeg ik er niet over. Hier is de vertaalplaat van deze week. Hij is van Petra Unger.

0: Ja, wij lopen het hier allemaal mee te zingen. Want als je eenmaal het coupletje hoort, of het refreintje hoort, ja, dan weet je het meteen natuurlijk. En je kunt die antwoorden nog doorgeven, hè, van de vertaalplaat. Als jij weet wie dit liedje van Petra Unger in het Nederlands zong en hoe het dan heette. Dat kun je doen op 088-850-5152 via de app. Maar je kunt ook een mailtje sturen naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. En daar hoef je geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben. Dat lukt gewoon ook heel makkelijk. Goed, tot zover de vertaalplaat.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.

0: Ja, La Fanfaria del Capitan. Ze komen uit Argentinië en ja, nog een beetje dan ook voor Rob Jetten en zijn vriend. Hè? Om die een beetje een hart onder de riem te zetten. Geven. Ja, steken. Laten we maar steken. Goed, La Fanfaria del Capitan. Mooie muziek maken ze. Echte feestband is dat. Ze bestaan al een tijdje, treden overal ter wereld op. En overal met heel veel succes. En ze maken vrolijke, aanstekelijke muziek, om het zo maar eens te zeggen. Hebben we al een winnaar van de vertaalplaat? Jazeker. Hij heet Rem. Die was supersnel, maar die zei dan ook van ja, ik heb die groene LP van Loekie Knol. Dus ik wist het meteen. Mooie stem, leuke actrice. En speelde mee in Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Nou, zoveel informatie. Ja, dat krijg je maar zelden bij een vertaalplaat. Dus Rem Tuinman uit Amstelveen, van harte gefeliciteerd. En dan moet ik ook nog even zeggen wie de vorige week heeft gewonnen. Want die moeten we natuurlijk ook nog in het zonnetje zetten. Moet ik even zelf naar mijn grote tekst en uitleg opschrijfboek gaan. Dat was Monique van der Voort uit Heilo. Goed, zijn we wat de administratie betreft er helemaal bij. Kunnen we terug naar school?
1: De school.
2: Er zijn soms mensen die maar klakkeloos beweren dat er op school betrekkelijk weinig valt te leren. Ik wil volgaarne vanaf deze plaats proberen een afdoend antwoord u te geven op die klacht. Want er is reden, volop reden moet je weten, je oude schooltje nooit of nimmer te vergeten. Al was het alleen omdat je er jaren hebt gezeten, al heb je het mogelijk niet zo bijster ver gebracht. Na dit begincoupletje zing ik een refrein waar zelfs de meester wel tevreden mee zou zijn.

tekenen. Aardrijkskunde en geschiedenis. Kijken op de klok hoe laat het is. Op door de weekse, dus op doodgewone dagen. Zodra het klokje negenslagen had geslagen, dan kwam het leren onze volle aandacht vragen. En was je letterlijk volkomen buitenspel. Het werd een schrijven en een wrijven en een vegen. Het werd een gummen en een hummen allerwegen. Maar zonder strijd is geen victorie ooit verkregen. Dat ging zo door tot 12 uur, dan klonk de bel. Eerst lekker eten, dan een spelletje op straat. En tegen 2 dan was ieder weer paraat of te laat. En leerden we op school het alfabet. Netjes en secuur van A tot Z. We leerden ook de tafels van 1 tot 10.

rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis. Kijken op de klok hoe laat het is. Je putte elke dag een druppel wijze wijsheid. Je kwam te weten op den duur waarof Parijs leidt. Je hoorde hier en daar vertellen van de ijstijd. Maar niet te dikwijls, anders werd het te geleerd. Je maakte kennis met de triple alliantie. Je leerde Hansje schrijven, ook al zei je Hansie. En eens per zoveel maanden was er de vakantie. Hetgeen door elk van ons beslist werd gewaardeerd. Zing nu ter ere van je goeie of je best. De onderwijzer of je onderwijzeres.

0: tekenen. Aardrijkskunde en geschiedenis. Kijken op de klok hoe laat het is.
1: Jules de Korte werd de school. Ja, zo ziet de school er tegenwoordig helemaal niet meer uit. Ik denk ook dat je heel veel dingen niet meer leert op school. De triple alliantie kwam voor in dat lied. Geen idee wat het is. Ik heb het in ieder geval nooit geleerd. Jij misschien wel. Nou, stuur dan maar even een appje naar 088-850-51-52. Wat dat dan weer is. Tegenwoordig leren we hele andere dingen op school. Maar ik denk dat er nog heel veel geleerd wordt op school. Gelukkig maar. Als je zelf kunt schrijven, dan kun je dus dat mooie tekst en uitleg opschrijfboeken winnen. Want dat leer je nog wel op school. En de oplossing van deze week was dus Loekie Knol met Algebra. Dat lied van Petra Unger. En heel veel mensen hadden dat goed. Maar ik zei het net al, de winnaar is dus geworden Remco Tuinman uit Amstelveen.

0: Ja, wat hebben wij toch een ongelooflijk afwisselend programma, hè? Zo zitten we in het Spaans, zo zitten we in het Duits, zo zitten we in het Engels. En nu zitten we dus in het Frans met La Tendresse van Marie Lavoret. Ja, en we ontkomen er natuurlijk niet aan. Hè. Er gebeurt nogal wat vandaag in Zandvoort. En daarom proberen wij nu ook contact te krijgen met onze speciale verslaggever. Hallo? Hallo? Hallo?
1: Ja?
0: Ja?
1: Luisteraars, ik sta hier op het circuit van Zandvoort voor de start van de Formule 1. Het is bijna

deze tas. En niet te vergeten graaf Leo Tolstoy, van wie gefluisterd werd dat hij ook heel mooie boeken schreef. Het kan u niet lang meer duren. En wie herinnert zich niet onze eigen Piet Moeskops? Die was dan wel fietser, maar hij reed toch ook erg hard. Het is heerlijk weer, luisteraars. Er heerst hier een drukte van belang. Dat is geen wonder, gezien de omstandigheden. Er staat heel wat op het spel vandaag. Wie zal als eerste de finish passeren? Het is nog te vroeg om dat met zekerheid te voorspellen, luisteraars. Maar dat het van het begin af een verbeterde strijd zal worden, staat wel vast. Vandaar dat iedereen de adem inhoudt en met spanning uitziet naar het ogenblik dat de machtige...

Sometimes I slip back like a wave.

Ja, dat was toch wel een mooi duo. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood met dit nummer Indian Summer. Dat we natuurlijk allemaal in het Frans kennen van Joe Dassin met L'été Indien. Nou, laten we hopen dat het een Indian Summer wordt. Dan blijft het lekker lang heel mooi weer. We gaan luisteren naar Nancy Sinatra.

Ja, ik zit een beetje in mijn Nancy-periode, mensen. Dit was How Glad I Am van Nancy Wilson. Daarvoor hoorden we Nancy Sinatra met Lee Hazelwood. En nu komt er weer een Nancy. Ja, dat is een beetje toeval, want ik kwam het nummer tegen van Heart. En de groep Heart bestaat natuurlijk uit de Ann en Nancy Wilson. En een nummer Dreamboat Annie vind ik zo mooi. Ik denk, laat ik dat ook even draaien. En ik zet hem onder dit nummer van Nancy Wilson. En ik denk opeens, verrek, twee Nancy's achter elkaar.

0: tekst en uitleg.
1: Het vergeet me liedje.
2: Ja, vergeet me liedje.
3: Het vergeet me liedje. Ellen Dikker komt binnen, dus de boomers zijn binnen, dus dat zit goed. En we hebben een vergeet me liedje. En het vergeet me liedje van deze week is van Rebecca. Rebecca wil dat heel graag horen. Ze wil namelijk het lievelingsliedje van haar moeder horen. En wat is dan het lievelingsliedje van haar moeder? Dat is Petite Fleur. En wij doen de uitvoering van Henri Salvador. Si.

0: is met bloemen net als met liefde eigenlijk. Af en toe een beetje water, dan komt het allemaal wel goed. Petite Fleur van Henri Salvador, dat was het vergeet me liedje van Rebecca. Want die wilde heel graag het lievelingsliedje van haar moeder horen. En dat is bij deze gedaan. Heb je zelf ook een vergeet me liedje, dan kun je die doorgeven op twee manieren. 088-850-5152 via de app. En dan zorgen we ervoor dat hij op de lijst komt en dan hoor je hem vanzelf een keer langskomen. Maar je kunt ook een mailtje sturen naar tekstenuitleg@nhradio.nl. En dan nemen we hem ook op in ons dossier. En dan is er altijd wel een zondag dat je denkt, hey, dat is mijn vergeet mijn liedje. Dus ik zou zeggen, stuur ze maar in. Straks na 11 gaan we praten met Ellen Dikker over haar boek De Boomer Club. Maar ze organiseert ook feestjes waarbij je kunt dansen. En hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo dadelijk wel. En ik wil je ook nog even attent op maken dat we dus iedere week een vertaalplaat hebben. Dat is hartstikke leuk. En dat je dit programma dus niet alleen op de radio kunt horen, maar ook gewoon via internet kunt volgen. Hè? Op nhradio.nl kun je gewoon live meeluisteren. En zelfs kijken. Hartstikke leuk, toch? Nou, straks na 11 dus uitgebreid Ellen Dikker aan het woord. Tot zo.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Hey Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
16: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
17: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
18: Ik ben Cindy, uit Midwoud.
19: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno voedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen de woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie in de hoofdstad verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor, maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. Het weer, zon en wolkenvelden, in het noorden kans op een bui, en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staan vooral files bij Haarlem en Zandvoort. En dat merkt het verkeer vooral op de N200 richting Zandvoort. Heeft natuurlijk alles te maken met de Grand Prix. En dat betekent tussen Bloemendaal en Zandvoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
20: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
22: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
23: Dus het maken van staal wordt schoner?
24: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
25: Maar moet dat dan in Nederland?
26: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
20: En wat levert dat dan op?
24: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
20: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
27: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
28: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
29: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
30: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
31: Hij is onderweg.
30: Wie?
31: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
30: Top. Koffietje, ik trakteer.
31: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
32: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
33: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
34: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
33: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
34: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
35: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
36: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
35: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Hey Remol!
36: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Tekst en uitleg.
28: Met Jos Heremans.

0: tekst en uitleg.
1: NH. La Bohème was dat van Gilles Aznavour. En daarmee begonnen we het tweede uur van tekst en uitleg. En ik hoop dat je lekker zit, want we hebben een uur een heel leuk gesprek. En dat gaan we voeren met Ellen Dikker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ellen Dikker is, ja, wat is ze niet? Ze is theatermaker, ze is schrijver, ze is columniste. En ze heeft een boek geschreven en ze is vooral boomer. Maar ja, Ellen Dikker, eigenlijk vind ik je nog een beetje te jong voor boomer.
2: Ja, dan komen we gelijk bij het misverstand om het maar meteen uit de wereld te helpen.
1: Doe dat maar even.
2: Ja, kijk, je hebt de babyboomers. Dat is een generatie geboren na de oorlog, tot 1965. Dat ben ik niet. Ik ben echt een Generation X, generatie X-mens.
1: Ja.
2: Van 1970 ben ik. Maar boomer was op een gegeven moment een modewoord wat kinderen voor hun ouders gebruikten. En eigenlijk alles wat zij oud vonden, dat was een boomer. Dus zodra je iets niet lekker kon vinden op je telefoon of met je papieren agenda kwam, oh, boomer.
1: Ja.
2: Dus het is een beetje, iemand zei later, het is een beetje zoals een hippie. Je hoeft niet per se uit de jaren 70 te komen om een hippie te zijn. Het gaat meer om een gemoedstoestand en in dit geval, ja, om een soort
1: een beetje stuntelig figuur is het.
2: Niet meer helemaal meekomen.
1: Ja, ja, want kinderen vinden hun ouders natuurlijk heel snel stuntelig, maar dat vonden wij vroeger van onze ouders toch ook?
2: Zeker. En ik heb altijd gezworen, zo ga ik niet worden.
1: Mm-hmm.
2: Ik weet nog, als ik een verhaal mag memoreren.
1: Zeker.
2: Dat we kregen een videorecorder toen ik jong was. Mm. En dat was voor ons allemaal nieuw. Maar voor mijn ouders onbegrijpelijk. Met die knopjes. Met een driehoekje en een vierkantje. En ik had het natuurlijk meteen door.
1: Ja.
2: En ik bleef het ze maar uitleggen. En ik kon gewoon niet begrijpen hoe zij niet konden onthouden dat een driehoekje play was. Hè. En
1: ja.
2: Dus uiteindelijk heb ik het helemaal voor ze opgeschreven. En ik dacht, zo ga ik nooit worden. Nou ja, en nu ben ik toch een beetje zo geworden.
1: Ja, wat zijn de lastigste dingen voor jouw generatie? Mijn generatie heeft nog veel meer moeilijke dingen.
2: Ja. Nou, bijvoorbeeld Snapchat, dat snap ik niet.
1: Ik denk,
2: wat is nou het verschil met Snapchat en Insta of WhatsApp? Je kan, ja, zegt mijn kind, dan je kan er op chat. Ik denk, ja, maar dat kan je ook op wat. Dus dat voel ik niet echt.
1: Nee.
2: En als je het niet meer voelt, dan denk je, nou, laat maar zitten.
1: Ja.
2: Dus bij Instagram is het bij mij wel een beetje gestopt.
1: Ja.
2: En ik probeer nu een beetje dat AI ook, maar ik vind het helemaal niks.
1: Nee.
2: Terwijl die kinderen groeien ermee op.
1: Ja, die weten niet beter. Maar check jij alles nog wat je via alternatieve informatie.
2: Dat is ook een goeie. Ja,
1: binnenkrijgt? Ben jij dat je denkt van, nou, als ik het antwoord maar heb.
2: Ik laat me er best wel een beetje door leiden. Dus nou, ik zie het als een bron.
1: Ja.
2: Dus ik zal nooit helemaal erop afgaan. Ik mag trouwens thuis geen AI zeggen. Nee, mam, het is AI. Weet je?
1: Oh ja, het moet op zijn Engels.
2: Hè?
1: Het moet op zijn Engels.
2: Moet op
1: zijn
2: Engels.
1: Ja, ja, ja, dat is wel een dingetje van deze tijd. Dat alles op zijn Engels moet.
2: Ja, ja. Nee, mijn kind vindt het echt heel raar als ik. Terwijl ik zeg, ja, maar het is gewoon artificiële intelligentie. Nee, het is artificial intelligentie. Nou ja, zulke discussies heb ik dan.
1: Ja, het is kunstkennis eigenlijk. Zo zou je het ook kunnen omschrijven. Want het is kunstmatige kennis.
2: Ja, en dat is het.
1: Ja, KK. Maar
2: voor het weten vergeten we dat.
1: Ja, ja, ja, precies. Je hebt een boek geschreven. Het heet De Boomer Club. Je hebt een organisatie die De Boomer Club heet. Je stond met heel veel succes in de theaters. Samen met Diane Diesker en met Hanneke Drent. Met Het is hier geen Hotel 1 en Het is hier geen Hotel 2. En toen dacht iedereen, Het is hier geen Hotel 3 komt ook, want het is zo succesvol. En toen zei Ellen Dikker toedeledoki.
2: Ja.
1: Waarom?
2: Wat een shock, hè?
1: Ja.
2: Nee, we hebben inderdaad. Ik heb 6 jaar met Het is hier geen Hotel getoerd. Met 2 collega's dus. En dat was fantastisch. Het was ook heel succesvol. Dus ik heb er enorm van genoten. Maar voor mij was de koek op. En ja, dat heeft met van alles te maken. Maar op een gegeven moment wilde ik me gewoon weer graag zelf ontwikkelen. En ook weer doen waar ik zelf helemaal zin in had.
1: Ja, en waar had je zin in?
2: Nou ja, ik ben dus vrij plotseling gestopt. Want de bedoeling was wel dat ik met deel 3 zou meedoen. Maar het voelde helemaal niet goed. Dus ik dacht, ik moet dit niet doen. Ik leef maar 1 keer. Ik moet ook aan mijn gezondheid denken.
1: En jij bent wel zo'n mens, zo'n gevoelsmens dat dan zegt van, ik voel nu dat ik het niet moet doen, dus ik doe het niet. Want je hebt ook mensen die zeggen van, nou ja, goed, dan doe ik het nog 1 keer, maar dan doe ik het wel op de automatische piloot.
2: Nou, dit kwam natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Dus het had zeker wel een aanloop. Op een gegeven moment Nou, ik weet niet of ik zo'n gevoelsmiddel... Dat ging gewoon niet meer. Ik kreeg last van mijn hart. Nou ja, dat vind
1: dat
2: ik wel
1: goed.
2: Een indicator om ermee te stoppen. Dus ik ben er heel plotseling mee gestopt. En toen was ik ook wel een beetje van... Oh mijn god, wat nu?
1: Ja.
2: Het voelde ook als een soort... ja, dat zeggen we altijd, hè, als er een raam... Nee, een deur sluit, gaat er een raam open.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat klopte wel een beetje. Want ja, ik moest iets anders gaan verzinnen ook... puur om in mijn inkomen te voorzien. En toen dacht ik, oké, Tizzy Geen Hotel was voor ouders met een puber.
1: Mm-hmm.
2: Een bepaalde leeftijdsgroep. En mijn kinderen werden groot. Eentje gaat nu net uit huis, de ander is iets jonger... maar ook echt wel een beetje klaar qua opvoeden. Dus ik dacht, hey, wat gebeurt er in de fase daarna?
1: Aha, de adolescentie.
2: Nou ja, zo als die kinderen een beetje gaan uitvliegen...
1: Mm-hmm.
2: En ik heb dan nog een vrij jong kind van... 15, maar veel vriendinnen van mij zijn echt al klaar. Hè, zijn de kinderen echt uit huis. En ik voel gewoon om mij heen buzzen, zoomen van... hey, er is weer tijd, er is weer ruimte. We kunnen weer dingen... Je kan jezelf nog een keer opnieuw uitvinden. Want je wordt niet meer zo in beslag genomen.
1: Door de opvoeding.
2: Door alleen maar dat gezin.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, dat vind ik leuk om met die fase... daar groei ik nu ook in.
1: Ja.
2: En wat dan? Wat gaan we dan doen met z'n allen? Dat vind ik spannend.
1: Ja, en weet je dat al?
2: Nou ja, ik heb het roer dus volledig omgegooid... door de Boomer Club te beginnen.
1: Ja.
2: En ik dacht, weet je, het is echt later is nu. Het is tijd om het leven te vieren.
1: Ja.
2: Mag ik weer een anekdote opdiepen?
1: Ja, doe maar even. Ja.
2: Ik zat met mijn zoon toen, is al een paar jaar geleden, in de auto... op weg van zijn voetbalclub AZ toen naar de camping. En toen kwamen we langs een oud theatertje... En was helemaal vervallen. En toen zei ik tegen hem... Schat, later ga ik nog eens zoiets kopen. Zo'n soort wens van vroeger. En weet ik veel. En mijn zoon die keek mij aan. En het was niet gemeen bedoeld. Maar hij zei echt... Later? En ik vond dat voor hem... Ik dacht, ik heb voor hem helemaal geen later. Dit is mijn later.
1: Ja, voor jou... Jij bent al zo oud.
2: Jij bent al zo oud. Wanneer ga je dat dan doen?
1: Ja. Terwijl er ligt nog een wereld voor je.
2: Ja, maar ik vond dat wel een hele... Het was voor mij een hele goede realiteitscheck. Van inderdaad, weet je, als ik dromen heb...
1: Ja.
2: Dan moet ik ze najagen.
1: En heb je het gekocht?
2: Nee, joh. Het is inmiddels volgens mij neergehaald.
1: Oh, dat is jammer.
2: Nee, er zaten gaten in het dak. En, nee, maar meer dat ik dacht, een vriend zei op een gegeven moment... We hebben een kerstdiner al heel lang met vrienden. En die kwam toen de keuken uit en die zei... Nou jongens, we hebben nog zo'n 15 gezonde jaren. Maak er wat van.
1: Hebba.
2: Ja, maar het is wel een beetje waar, weet je wel. Dus het drong gewoon heel erg tot mij door van... Doe dingen vooral die je leuk vindt en waar je zin in hebt... en waar je energie van krijgt.
1: Oké.
2: Ik zie hier twee mannen mijn glazen aankijken.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk.
2: Ja.
1: Nee, want hoe actiever je bent en hoe meer plannen je hebt... hoe leuker het blijft ook. Als je geen plannen meer hebt, dan is het eigenlijk klaar.
2: Ja, vind ik ook. En het is altijd leuk om het leven naar je toe te trekken... en om te gaan doen wat jij wil... Dus vandaar dat ik die feestjes ben gaan geven. Want ik hou ontzettend van dansen.
1: Oké.
2: En niet zo van sporten. En ik dacht, ja, ik wou dat ik meer kon dansen. Maar ik heb echt geen zin meer om in een club te gaan staan.
1: Je bent niet van de Pilots en de...
2: Hè?
1: De Pilots, Pilates, techno. Spring je ook behoorlijk mee bij techno?
2: Ja, nee, is helemaal mijn ding niet. Nee. En ik ben ook niet zo van die festivals, vind ik veel te massaal. Dus ja, waar kan je nou lekker dansen, weet je? En toen, ik heb heel veel vinyl plaatjes.
1: Oké.
2: Een enorme collectie. En ik dacht, ik ga plaatjes draaien. Want er zijn vast meer mensen die daar zin in hebben.
1: En dat bleek ook, hè? Je had natuurlijk wel al 40 up. Voor de wat oudere jongeren, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, maar dat schijnt vrij massaal te zijn.
1: Ja, dat is wel druk.
2: Ben ik nooit geweest. Ik ben wel een keer naar een soort We Love the 80s feest geweest in Paradiso. Vond ik ook heel massaal. Sta je echt als worstjes te dansen. Dus ik wou eigenlijk een beetje het gevoel van wat ik als twintiger had weer creëren. En dat vind ik ontzettend leuk om te zien. Er staan allemaal mensen die zich allemaal weer even 20 voelen.
1: Dat is leuk, ja.
2: Staan lekker te dansen op, ik noem het de soundtrack van je jeugd.
1: Oké, dat is de Boomer Club. Daar gaan we straks nog wel over hebben waar je dan allemaal te zien bent en hoe je daar naartoe kan. We gaan eerst even naar twee boomers. Jan Rot en Erik van Muiswinkel. En de dochter van Jan Rot, Elvis Rot, die doet ook nog een keer mee. Het is het enige nummer in de Nederlandse taal waar het woord boomer in zit.
0: Zit er nog iemand op mij te wachten? Zit er nog iemand, nog iemand? Zit er nog iemand op mij te wachten?
3: Oké, waar is mijn bril?

0: rapjes moeten weg. Want. Oké.
1: Zit er nog iemand op mij te wachten?
2: Ja, zeker wel. Oké, Boomer was dat van Jan Rot, Erik van Muiswinkel en Elvis Rot. En ja, we hebben het over boomers, want het boek van Ellen Dekker heet De Boomer Club. Er bestaat ook een Boomer Club, daar hadden we het net al even over. Laten we daar even mee beginnen. De Boomer Club, daar waren we al mee bezig. Dat is eigenlijk een soort feestorganisatie waarbij jij plaatjes draait. Of is het meer dan dat?
3: Nou, wat ik heel leuk zou vinden, maar het is natuurlijk nog in de opbouw, is dat het echt een community wordt.
2: Ah,
3: dat je daar ook heel goed in je eentje heen kan gaan, dat je bekenden tegenkomt. Maar het is eigenlijk vrij pretentieloos, dus voor mij hoeven de mensen echt niet in glitterjasjes. En ik vind het juist leuk als het een soort schoolfeestachtig gevoel geeft en gewoon lekker dansen.
2: Oh, oké, en kun je lid worden van de Boomer Club? Want bij een club kun je lid worden meestal.
3: Ja, nou, je kan je abonneren op de Boomerkrant.
2: Oké.
3: En dan krijg je een maandelijkse nieuwsbrief.
2: Mm-hmm.
3: En op Instagram de Boomer Club volgen. En uiteindelijk zou ik heel graag een clubhuis willen.
2: Ja.
3: Maar daar ben ik nog niet. Nee. Maar als er een vastgoed meneer of mevrouw is die denkt, oh, ik heb nog een pandje.
2: Ja, dan moet je daar iedere dag heen. Dat is toch?
3: Nou ja, je kan gaan we uitbreiden. Gaan we samen koken en samen zingen. Weet je wel, dan komen we er en schrijven. En dat is mijn ideaal.
2: Ja. En hoe kunnen we bij die club komen? Moet dat via internet of moet je naar boomerclub.nl of zo?
3: Ja, dus de site boomerclub.nl en het Insta-account. Het is volgens mij ook gewoon de Boomer Club. Met de voor.
2: Ja, je was wel snel ermee, toch? Want je zou denken, die naam die is al vergeven, Boomer Club.
3: Nee, maar ik moest er misschien wel de voor zetten. Oh, de Boomer Club.
2: De Boomer Club.
3: Ja.
2: Dus het is deboomerclub.nl.
3: Ja.
2: Ja. En dan ben je lid en dan krijg je dus ook uitnodigingen voor feestjes. Wanneer is je eerste feestje? Stel dat mensen dat willen proeven.
3: Ja, de seizoensaftrap is 4 september in Midwest in Amsterdam.
2: Ja.
3: En het is eigenlijk 1 keer per maand organiseer ik een feest op verschillende locaties. Komen ook nog in Noorderlicht, in Noord. En op de Prinsengracht, dat is echt een beetje een studio. Dat is echt dansen om het dansen en verder is er bijna niks.
2: Oké.
3: En mijn voorliefde ligt zelf wel bij de jaren 80 en iets alternatieve muziek.
2: Ja.
3: Dus van The Cure en van Blondie.
2: Oh ja.
3: Dat heeft wel mijn voorkeur, dus daar draai ik zeker ook een blokje van. Maar ik draai van alles.
2: Waar haal je al die singeltjes vandaan? Of heb je die bewaard van vroeger?
3: Ja, ik ben al heel jong eigenlijk gaan verzamelen. En eerst waren het ook wel LP's, maar ik ben steeds meer echte singeltjes gaan sparen. En nu ik echt draai, ben ik natuurlijk heel actief op zoek naar meer. Want je wil niet iedere keer hetzelfde draaien.
2: Dan moet je een kofferbak verkopen af. Of platenzaken waar ze iets in de aanbieding hebben.
3: Zeker, maar je hebt gelukkig ook gewoon Marktplaats.
2: Ja, dat scheelt. Ja. Dan koop je er 100 tegelijk.
3: Nee, want het wordt steeds moeilijker om te vinden wat je zoekt. Hè? Want op een gegeven moment wil je een specifiek nummer en die zijn dan zeldzaam. Mm. Maar dat is dan ook wel weer heel. Ja, ik vind het heel leuk om zo te speuren.
2: Ja, welke mis je bijvoorbeeld nog? Die je heel graag wil hebben?
3: Nou, ik was nog aan het zoeken, maar die heb ik waarschijnlijk gisteren op de kop getikt. Oh. Van Anouk, Nobody's Wife.
2: Oh, die is ook op single.
3: Ja,
2: okay.
3: Want de jaren 90 zijn natuurlijk lastiger, hè? Toen was de cd uit.
2: Ja.
3: Maar ja, daar is ook ontzettend. Oh, en de Pixies heb ik net gekocht. Ja, dat is natuurlijk ook wat alternatiever. Maar nou ja, ik blijf wel kopen.
2: Ja. Dat is de club. Dan gaan we naar het boek met dezelfde naam.
3: Ja.
2: Wanneer kwam je op het idee van, nou, ik zit nu met die Boomerclub, dat is één deel van mijn leven. Het andere deel vraagt erom dat ik een boek ga schrijven. Hoe kwam dat idee zo op?
3: Nou ja, het is eigenlijk niet zo chic misschien, maar ik ben gevraagd.
2: Oh.
3: Ja, ik had de Boomer Club gelanceerd op LinkedIn. Van nou jongens, ik ga iets nieuws beginnen.
2: Ja.
3: En toen werd ik benaderd door iemand van een uitgeverij. Van hey, zit daar geen boek in? En toen dachten we eerst om een non-fictieboek te schrijven. Van wat is een boomer en wat gebeurt er met een boomer? Maar ik had ontzettend veel zin eigenlijk om een fictieboek te schrijven. Ik had net een cursus gedaan bij Elke Geurts.
2: Ja.
3: En ik dacht, oh, het is dat leuk. Want dan kan je kan met de waarheid aan de haal en er toch ook dingen in stoppen.
2: Mm-hmm.
3: Dus dat is het geworden.
2: Ja, maar ja, je kunt wel gevraagd worden om een boek te schrijven. Maar ja, dan moet je wel een idee hebben waar het erover zou moeten gaan.
3: Ja, nee, het ging eigenlijk razendsnel. Dus toen ik eenmaal had bedacht, oh, het wordt een fictieboek. Toen dacht ik, nou, het is een vrouw van ongeveer mijn leeftijd. Ik heb haar natuurlijk ietsje jonger gemaakt, begin 50.
2: Okay.
3: En ik dacht, ja, eigenlijk alle problematiek die een vrouw van begin 50 heeft.
2: Ja.
3: Ook alle leuke dingen. Ik dacht, ik ga een jaar schrijven. Een jaar uit haar leven. Iedere maand is een hoofdstuk. En ja, wat gebeurt er? Je loopt vast in je werk. Je wordt ingehaald door jongere collega's. Je hebt al heel lang dezelfde relatie. Is dat nog wel spannend? Je kinderen worden ouder. Een van je ouders gaat dementeren. Daar zitten heel veel van mijzelf ook in. Maar er zitten ook dingen in die ik om me heen hoor, die ik lees. Dus het is een potpourri geworden van
2: ervaringen.
3: Van ervaringen.
2: Ja, de hoofdpersoon is Joyce. Maar door iedereen Sjors genoemd.
3: Ja.
2: Wat voor vrouw is dat? Want ja, kan jou wel beschrijven, maar.
3: Nou, het is heel grappig. Want mijn zus, die ging de boekpresentatie een praatje doen. En zij is Sandra Schuurhof van televisie, ook bekend. En het speelt zich ook af in de tv-wereld. Dus ja. Ik vond het leuk bij een regionale omroep, à la Noord-Holland. Als zij een praatje zou houden. En toen zei ze, ja, de hoofdpersoon. Ze is heel chaotisch, depressief en knotsgek. Ik dacht, oké.
2: Ja.
3: Ja, nou, ja. Er zit veel van mezelf in.
2: Ja.
3: Wat voor vrouw is het? Dat vind ik best. Jeetje, daar vraag je me wat.
2: Denk er even over na. Gaan wij ondertussen luisteren naar een nummer van Blondie, wat ook in jouw boek voorkomt.

0: Blondie met One Way or Another, I'm Gonna Get You. Dus ja, zo is het. Ondertussen heeft Ellen Dikker nagedacht over de vraag: wat is die Sjors, die hoofdpersoon in jouw boek De Boemenclub, nou voor een vrouw?
1: Nou, ze is van alles, maar ze is ook vooral een vrouw die zich niet in de hoek laat drukken. Mm-hmm. Dus wordt ze ingewisseld bij de regionale omroep waar ze werkt voor een stel jongere meiden. En dan kan je natuurlijk denken, nou oké, het is een beetje klaar, maar Sjors wil keihard terugslaan. Omdat ze nog lang niet klaar is, weet je. Ja, mm-hmm. Ik begin 50, we zijn hartstikke gezond allemaal, ze wil precies. Gewoon nog van alles. Dus ze gaat het eigenlijk juist hogerop zoeken. Ze wil naar Hilversum. En ze spreekt zich steeds meer uit. En ze gaat steeds meer haar mannetje staan. Mm-hmm. Wat eigenlijk haar vrouwtje zou moeten zijn. Omarmt ook het ouder worden. En haar rimpels. En spreekt mensen aan. Ze neemt het heft in eigen hand, denk ik.
0: Is dat ook een beetje een maatschappelijke ontwikkeling? Dat mensen die wat ouder zijn tegenwoordig zich toch meer durven te profileren dan vroeger. Vroeger, als je 60 was, dan was je afgeschreven. Dan was je een oud lijk.
1: Ja. Nee, ik denk dat onze generatie daar heel veel moeite mee heeft om te worden afgeschreven.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, en we willen nog van alles en ons ook wel laten gelden, weet je, ja. Ik denk dat we ook heel erg, tenminste, ik ben ook heel erg zo opgevoed van maakbare maatschappij. En ga doen wat je wil doen. Ja. En dat is gewoon nog niet klaar.
0: Ja, en vroeger waren oude mensen, dat waren wijze mensen.
1: Ja.
0: En nu zijn oude mensen een beetje de sukkels van de maatschappij geworden. Ja. Om het maar zo overdreven te zeggen.
1: Nee, dat ben ik met je eens. En dat vind ik ook heel stom. Daar voel ik echt weerstand tegen, natuurlijk, omdat ik zelf wat ouder word. Maar er gaat ook zoveel ervaring verloren als je dat allemaal niet serieus neemt. Want het heeft ook echt hele mooie kanten. Voel ik me heel oud. Maar het is ook gewoon, ja.
0: Ja, je ervaring die je meeneemt.
1: Ja. Die heeft echt waarde ook. En je hebt meer mensenkennis. En je bent, tenminste, ik zelf ben veel minder onzeker. Ik ben helemaal niet meer zo bezig met wat anderen van mij vinden. He, dus je kan eigenlijk heel vrij je ontwikkelen.
0: Dat is wel lekker.
1: Dat is heel lekker.
0: Je hebt dan heb je een gezin. Hè? Die Sjors heeft ook een gezin met twee jongens.
1: Ja.
0: Die jongens die leven een beetje anders. Die hebben een beetje. Ja, ik kan dat moeilijk omschrijven. Ze hebben een soort. Ze hebben wel zeker een liefdevolle relatie met hun ouders, maar ze willen ook los.
1: Ja, ze uit het leven gegrepen.
0: Is lastig, hè?
1: Ja. Nee, dat is natuurlijk een proces waarin die kinderen op eigen benen gaan staan. En je als ouder een stapje terug moet doen en daar ergens ook naar verlangt. Mm-hmm. Hè, om naar weer meer tijd voor jezelf te hebben. Maar het ook heel moeilijk is om erop te vertrouwen dat die kinderen het allemaal wel goed gaan doen.
0: Ja, en ga je ze dan overbeschermen of realiseer je op tijd van, nou ja, het gaat nou helemaal met vallen en opstaan?
1: Ik of Sjors?
0: Sjors.
1: Sjors stuurt ze op pad op een gegeven moment, omdat ze die kinderen willen maar eindeloos tussenjaren nemen. En daar wordt Sjors helemaal niet goed van. Die heeft ook het gevoel dat ze een beetje hun leven verdoen daar op die bank, scrollend op hun telefoon. Omdat het zijn de beste jaren van je leven, toch? Zo rond je 20ste. En je kan zoveel informatie tot je nemen. Je kan zoveel leren. En dan liggen ze daar maar. Dus Sjors wil de beweging in krijgen.
0: Actie. Ja.
1: Actie met die taxi.
0: Ja, en jij?
1: Ik vind het herkenbaar.
0: Oh, jij vindt het herkenbaar. Heb jij zelf een tussenjaar gehad eigenlijk?
1: Het grappige is, als je in de tijd bij Tissen ging hotel, toen hadden we ook een jaar pauze op een gegeven moment. Maar de gedachte was dat we weer zouden beginnen. Dus dan is het. Dan had ik dus ook bijna een jaar vrij. En dat was heerlijk. Want ik wist, straks ben ik weer aan het werk.
0: Ja.
1: En dat voelt heel anders dan als je niet weet wat er straks gaat gebeuren. Dan is er veel meer paniek.
0: Dan moet je gaan denken van, waar ga ik mijn brood mee verdienen?
1: Waar ga ik mijn brood mee verdienen, ja. Ja. Ja.
0: Is dat echt een soort existentiële crisis dan?
1: Nou, nee, want ik ben daar best relaxed in. Omdat ik, ja, misschien stom om te zeggen, maar ik heb een vrij creatief brein, dus ik verzin wel weer wat.
0: Mm-hmm.
1: Soms voel ik me ook een soort onkruid wat altijd weer oppopt.
0: Ja, dat is ook wel. En je moet natuurlijk ook wel. Je moet, je moet je wel altijd weer profileren. Je moet weer aan mensen vragen van, zal ik dit doen, zal ik dat doen? Je moet aan de slag om, ja, met zo'n boomclub ook, je timmert aan de weg. Maar ja, je moet wel een zaaltje vinden waar je kunt spelen en dat soort dingen.
1: Ja, het blijkt dus dat ik dat ontzettend leuk vind.
0: Oké.
1: Ja, ook de plannetjes verzinnen van hoe kan ik mensen bereiken? Wat voor soort Instagram post kan ik gaan maken? Ja, ik vind dat heel erg. Het is een soort winkeltje bestieren.
0: Oké.
1: En dat vind ik blijkbaar heel leuk.
0: De Ellen Dikker BV.
1: Ja.
0: Oké. We gaan eerst luisteren naar een nummer en daarna mag je vertellen waarom het een prominente plek in jouw boek heeft gekregen. Hier is Right Said Fred.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: song.
1: I'm Too Sexy van Right Said Fred. Ja, we zitten lekker in de dansmuziek hier bij Tekst en Uitleg op deze zondagochtend. Dus als je je pantoffels nog aan hebt en over het parket schuift, doe voorzichtig, mensen. Dat je niet iets breekt op zondagochtend. Dat zou zonde zijn, behalve je koffiekopje. Maar goed, Ellen Dikker. Ja, we hebben het over jouw boek De Boomer Club. En over De Boomer Club als, mogen we zeggen, dansclub. Waar je terecht kunt, bijvoorbeeld op 4 september in Midwest in Amsterdam.
2: Ja.
1: Dit nummer komt ook voor in jouw boek. Vrij prominent.
2: Ja, het is een cruciaal moment. Waarin George eigenlijk accepteert dat het mooi is geweest met iets wat ze vroeger najoeg. En het tijd is om zichzelf opnieuw uit te vinden.
1: Ja.
2: Maar met een heel liefdevol gevoel. Dus niet vanuit verzuring van... maar eigenlijk dat ze echt denkt, het is goed geweest. Ik ben en trots is op zichzelf. Blij is met wie ze is. En denkt, oké, ik ga een nieuwe weg in.
1: Hoe vaak heb jij jezelf uitgevonden opnieuw?
2: Nou, best wel een paar keren.
1: Want je bent natuurlijk... Je hebt journalistieke ervaring, je hebt solo opgetreden, je hebt opgetreden met het ICG in het hotel met z'n drieën. En nu weer een solo project.
2: Ja.
1: En dan zijn er maar een paar de dingen die ik weet, hè?
2: Ja, nee, het DJ'en is echt nieuw en ontzettend leuk. Heeft natuurlijk ook wel met optreden te maken, omdat je in contact staat met een zaal mensen.
1: Mm-hmm.
2: En eigenlijk een beetje aan de touwtjes trekt om zo'n zaal in beweging, nu letterlijk in beweging te krijgen. Maar dat doe je natuurlijk met cabaret ook. En dat is blijkbaar iets wat ik ontzettend leuk vind. En daarnaast heb ik eigenlijk altijd ook wel geschreven. Dus meer die introverte kant. Ik heb mezelf... Ik begon al met studeren. Ik heb geloof ik 3 studies gedaan voordat ik bij theater uitkwam. Dus ik heb verschillende kanten verkend.
1: Ja. En wat is de leukste kant eigenlijk? Of zeg je van nou, de combinatie maakt het juist zo leuk van al die verschillende dingen?
2: Ja, ik denk de combinatie met enerzijds heel met publiek bezig zijn. Mm-hmm. En dat vind ik nou eenmaal ontzettend leuk om voor een zaal te staan. En anderzijds vind ik het ook heerlijk om in mijn eigen wereld terug te trekken. En op mezelf iets te ontwikkelen.
1: Ja, zo'n avond met plaatjes draaien. Draai je dan alleen plaatjes of heb je ook praatjes?
2: Nee, ik heb geen praatjes. Ik draai ook voor het Danspaleis.
1: Ja.
2: Dat is voor nog een groep. Dat is voor de echte boomers, voor 70-plussers. Een fantastische stichting die door het hele land plaatjes draait. En dan wordt het wel geapprecieerd als je tussendoor praat. Dit is die generatie ook veel meer gewend.
1: Oh, oké. Ja, vroeger had je van die pratende dishockeys, die...
2: Precies.
1: Je lulde overal doorheen.
2: Ja, en dat is ook voor echt contact met de zaal. Mensen worden in het zonnetje gezet. Maar mijn generatie heeft daar geen behoefte aan. Dus dat doe ik niet.
1: En ik zie jou opeens als een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ook wel dingen doen. Maar dat,
2: oh!
1: Ja.
2: Ja, om mensen te trouwen.
1: Ja.
2: Ja, nou wie weet waar het schip nog naartoe vaart.
1: Maar goed, dit is zomaar een losse gedachte, mensen.
2: Ja, ja.
1: Ik heb wel meer losse gedachten. Ik moet ook af en toe een muziekje draaien. En een van de figuren in jouw boek, hè, want George heeft ook 3 vriendinnen.
2: Ja.
1: De een heet M. De tweede heet, die ben ik even kwijt.
2: Do en B.
1: Oh ja, B.

0: En Do is de derde.
1: Ja.
0: Ja, en waar heb je die? Zijn dat ook echt gespiegeld aan jouw vriendinnen?
1: Nee, dat is echt. Ik zie het een beetje vroeger bij in de Griekse tragedies had je zo'n koor.
0: Ah ja.
1: Ik zie het als een soort koor. Dus het zijn, er zit van allerlei commentaar in. Dus het kan. Ik verzamel daar dingen in die ik lees in de krant, maar ook van echte vriendinnen. Het gaat alle. Ja, het is een soort vergaarbak van allerlei dingen.
0: Ja. Die, ja. Ik ben. Mijn voorkeur gaat uit naar Do, omdat ze ook kan zingen.

0: Nooit meer een ander van Do. Ellen Dikker, jij schreef het boek De Boomer Club. Je hebt ook De Boomer Club waar je je plaatjes draait en mensen kunnen komen dansen. Zou jij ons het genoegen willen geven om een stukje voor te lezen uit jouw boek De Boomer Club?
1: Ja, ik heb hier een stukje met, ze heeft dus die twee zonen. Hè? Haar man heet Maas. Maas, Maas, je gelooft het niet. George komt met twee koppen thee en de krant onder haar arm de slaapkamer binnen. Het is zaterdagochtend. Niks fijner dan met krant, thee en Maas in bed te blijven liggen. Er staan twee schoenen in de gang. Daar is toch niets vreemds aan? Je ergert je iedere dag kapot aan die bergschoenen bij de deur. Meisjesschoenen, het zijn meisjesschoenen. Goof op meisjesschoenen? Dat zie ik helemaal niet voor me. Heb jij daar ooit iets van gemerkt? Je hoort het wel vaak de laatste tijd. Het is geloof ik in. Jongens met parelkettingen en broekrokken, meisjes in herenkostuum. Ik vind het wel leuk, dat schoppen tegen de conventies. Maar goh, goof, dat had ik niet gedacht. Misschien wil hij wel in transitie. Jezus Maas, debiel. Die schoenen zijn niet van goof, ze zijn van een meisje. Goof ligt hierboven met een meisje in bed. Nou, het wordt steeds gekker. Vind jij het gekker dat je zoon een meisje mee naar huis neemt dan de mededeling dat hij in transitie wil? Nee, nee, natuurlijk niet. Maar het is wel even wennen. Heb jij iets gehoord? Vraagt George. Nee, gelukkig niet. Ik bedoel vannacht, met thuiskomen. Jemig dat jij gelijk aan seks denkt. Jij niet dan? Goof is 18, een knappe gast in de bloei van zijn leven. Denk jij dat hij het gedaan heeft? Oh mijn god, goof ontmaagd. Oh, dit kan ik helemaal niet aan. Wat nu? Moeten we iets zeggen? Moet ik hem feliciteren? Misschien moet ik een foto van ze maken, zodat hij deze dag nooit vergeet. 15 juni, de grote ontmaagding. Zal ik naar boven thee brengen en beschuit met muisjes? Ze is niet gelijk zwanger. Nee, nee, ik bedoel gewoon voor de lekker. Stel je voor dat we opa en oma worden. Hou op, daar ben ik echt nog niet aan toe. Ik ga nog naar Hollywood. Next station, Hollywood.
0: Ik kan niet wachten tot het luisterboek uitkomt.
1: Oh, dat is er.
0: Dat oh, dat is er al.
1: Ja, ja, ja.
0: Door jouzelf voorgelezen.
1: Door mijzelf voorgelezen.
0: Nou, dat is een feest, lijkt mij.
1: Ja, ja. Ja, dat vond ik heel leuk.
0: Ja, ja, dat is een hele herkenbare situatie, deze natuurlijk. Of je nou dochters of zoon hebt. Ja. De eerste keer dat er iemand blijft slapen. Reuze spannend. Ja. Ja. Ja, dan ben je op een gegeven moment die zorg voor die kinderen wel kwijt. Maar ja, je gaat, als je kinderen het huis uit zijn, ga je meer voor je ouders zorgen ook. Dat is ook een kant die in jouw boek zit.
1: Ja, ja, George heeft een dementerende vader. En die had ik zelf ook. Hij is inmiddels 2 jaar geleden overleden. Maar we hebben heel lang voor hem gemantelzorgd. En ik moet zeggen, ik vond dat eigenlijk ook heel bijzonder, omdat ik mijn vader heel anders heb leren kennen. Veel zachter en liever. En we op een gevoels... hoe zeg je dat? Dus het kon er niet meer zo heel goed... de gesprekken werden anders, maar emotioneel was er nog heel veel waarde.
0: Connectie, ja.
1: Ja, bijvoorbeeld La Bohème, wat je in het begin draaide, dat is een nummer wat mijn vader uit volle borst zong altijd. Dus dat is een liedje vol herinneringen geworden.
0: Ja, en die teksten die blijven ook altijd, ook als mensen dementeren, teksten van liedjes, die putten ze zo gewoon weer uit hun geschiedenis op.
1: Ja, nee, dat is geloof ik het langste wat blijft hangen, hè? Geur en muziek.
0: Ja, ja.
1: Ik vond het heel bijzonder om voor mijn vader te zorgen. En daar wou ik ook heel graag iets in het boek over schrijven.
0: Nou, dat is gelukt. Het boek heet De Boomer Club. Het is van Ellen Dikker. Je kunt er alles over vinden via deboomerclub.nl. Het is uitgegeven door Ambo Antos. En 4 september is dus het eerste boomerfeestje met plaatjes van Ellen Dikker. Dank je wel dat je er was.
1: Heel fijn.
0: Ik praat een beetje snel, want we hebben bijna geen tijd meer voor.
2: NH.
3: Tekst en uitleg.
2: Het Vergeet Me Liedje.
4: Vergeet Me Liedje.
0: Ja, en het Vergeet Me Liedje van deze keer is voor Arlene Launsbach. Zij wil graag een nummer horen van Wim Hogekamp. Nou, dat komt mooi uit, want volgende week gaan we het alleen maar hebben over Wim Hogekamp in de tweede uur.

0: Ik ben de kwijt van Wim Hogekamp. En Wim Hogekamp, ja, die is al jaren dood. En die kwam op een niet zo aardige manier om het leven. Hij werd namelijk doodgeschoten. En het was een van de meest, mogen we het al zeggen, getalenteerde liedjeschrijvers en cabaretiers in Nederland. Toen hij om het leven kwam. En Mark Didde heeft daar een boek over geschreven. Over het leven van Wim Hogekamp. Want ja, hij werd vergeleken met grote namen als Frans Halsema, et cetera. En ja, hoe dat nou allemaal precies gegaan is. Die moord is ook nooit opgelost. Dus dat is ook interessant. Nou, daarover gaan we dus volgende week hebben. Hij heeft 2 LP's uitgebracht. Daar gaan we nummers van laten horen. En een uitgebreid gesprek dus over het leven van Wim Hogekamp volgende week. Met Mark Didde, de schrijver van het boek. Van het boek met de titel Het Verschijnsel Wim Hogekamp. Dat is volgende week. Maar Ellen Dikker, jij hebt nog een verrassing voor ons.
1: Ja, ik wil graag 2 vrijkaartjes weggeven. Voor de eerste vinyl party die er aankomt 4 september in Midwest. Mailtje naar contact@deboomerclub.nl, denk ik. Of
0: nou, via jullie. Dat laten we het maar via het gewone nummer doen.
1: Ja,
0: degene die het snelst is, 088-850-51-52. Even een appje sturen. 088-850-51-52. Als je daar naartoe wil op 4 september. Naar de Boomerclub. En dan kun je lekker dansen. En dan stuur ik het wel weer door naar Ellen. En dan liggen de kaartjes gewoon voor je klaar, toch? Bij de kassa, denk ik.
1: Ja, kom je op de gastenlijst.
0: Kijk, wie wil dat niet? Op de gastenlijst bij Ellen Dikker. Nou, dankjewel. Leuk dat je hier op de gastenlijst stond en dat je er vandaag een uur was.
1: Ja.
0: Straks na 12 Bas van Teylingen met vakantieadres. En ik wens je verder nog een hele gezellige zondagmiddag.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
12: Ik ben Jannie uit Vijfhuizen.
13: Ik ben Peter uit Eekhuizen.
14: Herma, ik

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.

0: Help Me Rhonda, The Beach Boys.
1: In de afgelopen jaren heb ik een hoop opmerkelijke mensen ontmoet. Vele daarvan hadden iets bijzonders, iets speciaals, iets magisch. Ik noem de Dalai Lama, diverse staatshoofden, Elton John, Barbara Streisand, John Cleese en wie al niet. Stuk voor stuk mensen met een bepaalde visie of een bepaald talent. Bas van Teylingen heb ik daarentegen nog niet kunnen doorgronden. Wat maakt hem zo bijzonder? Wat maakt dat ik moet blijven luisteren? Ik heb me eraan overgegeven. Sommige dingen zullen we nooit weten.
0: Ja, op zondagmiddag hoor je even deze week en volgende week nog dit programma, het vakantieadres. Want Adres Onbekend is zelf met vakantie. Die komen op 6 september weer terug. Mijn naam is Bas van Teyling. Ik presenteer de komende 2 uur een zomersprogramma met vakantieverhalen, inspirerende bestemmingen en natuurlijk heel veel muziek. Zometeen gaan we een rondje om de wereld. Gaan we eens kijken wat er ergens anders in de wereld heel veel gedraaid wordt. Wat er op 1 staat in de hitlijsten. Bijzondere muziek. We gaan namelijk naar Japan. En wat is er zo leuk aan dit programma? Je kunt ons een vakantiekaartje sturen. Dat kan echt met de post, een kartonnen kaartje met een postzegel erop. Dat kan naar NH Radio ter attentie van het vakantieadres. Schravenlandseweg 80, 1217, Eduard Willem in Hilversum. Maar we zijn tegenwoordig natuurlijk in een digitaal tijdperk. Een digitale ansichtkaart of een leuke vakantiefoto via de app kan natuurlijk ook. 088 850 51 52, dat is onze WhatsApp. En anders mailen naar vakantieadres@nhmedia. Er is weer een heleboel binnengekomen. Die gaan we straks ook even heerlijk behandelen. En natuurlijk, wat ik zei, heel veel lekkere, vrolijke, fijne, gezellige vakantiemuziek. Hier, de Gypsy Kings. Je bent weer in Spanje. De sangria die vloeit rijkelijk. De paella wordt live gemaakt voor je neus. En je ruikt de zilte, zoute zee. Nou, is het vakantie of niet? Als je in Nederland bent, kun je dat wel gebruiken met dit weer. Het wordt overigens morgen weer heel erg zonnig. En vandaag heb je dit programma even nodig voor de zon.

One and only Bruno Mars en On My Soul hier bij NH, het vakantieadres. We gaan een rondje om de wereld. Deze week neem ik je mee naar Japan. Je stapt uit het vliegtuig en voelt het meteen. De zachte, zachte geur van Tokio. Waar gigantische neonwolkenkrabbers overgaan in een steegje waar verse ramen je tegemoet komt. Even later zit je in de fluisterstille kogeltrein. Kijk je naar buiten en zie je Mount Fuji aan de horizon opdoemen. Op weg naar de krakende houten tempels en serene bamboebossen van Kyoto. Het is een land dat je niet alleen bezoekt, maar echt beleeft. Van pure rust in een stomend bergwaterbad tot de warmste buiging die je ooit hebt gekregen. En uit elke speaker klinkt dit nummer in Japan. Het staat op 1 en neemt je mee naar Japan hoe het nu is.

Er zitten eigenlijk twee vakantielanden in. Dolce Vita is Italië en Ryan Paris, Parijs, is natuurlijk Frankrijk. Een ultieme vakantieplaat eigenlijk. Oh ja, wat ik net draaide uit Japan, dat heet Soda Soda van TWS. Soda Soda. En dit is Pata Pata. Soda.

0: Ik krijg een leuk appje uit Frankrijk. Als reactie op Soda Soda. Roos en Jan die gaan de soda gebruiken om de potten voor de jam te reinigen. Je hebt een hele mooie oogst daar van de jam. Pata pata, Mirjam Makeba. In het vakantieadres bij NH op zondagmiddag. Het is bijna 00:30. En ik heb het weer voor je. Vandaag wacht Noord-Holland een aangename grijze en regenachtige dag. Dat had je al gemerkt natuurlijk. De maximumtemperatuur komt uit op 19 graden overdag. De lucht is overwegend bewolkt en er is een grote kans op regen. Heb je misschien ook al gevoeld. De wind komt uit het noordwesten en waait matig. En verder is er nog steeds enige voorzichtigheid gewenst bij langdurig buiten zijn vanwege de UV-straling. Dan kijken we verder in de wereld op vakantieplekken. Buenos Aires, daar is het nu nacht en 7 graden. Kaapstad, zonnig 17 graden, valt dus best wel mee daar Zuid-Afrika. New York City is het 22 graden. Ik zie hier, even kijken, in Moskou, daar wil je nu niet zijn, maar het is daar wel 22 graden. En in Cairo is het 31 graden. Heerlijk. Laat even weten waar jij nu bent. Ben je thuis of ben je op vakantie? En als je op vakantie bent, stuur dan even een leuke vakantiefoto. Met daarbij wat je aan het doen bent en hoe lang je daar nog bent en hoe lang je daar nog zit en hoe het ongeveer is. Dat kan je naar onze WhatsApp sturen, dat is 088-850-51-52. Anders ga je even naar nhmedia.nl voor alle informatie.
1: Zomer in Noord-Holland. Vakantieadres.
2: Deur graag openen voordat u binnenkomt.
3: Wauw.

Eros Ramazzotti. In het Italiaans, een taal die ik helaas niet spreek, maar wel had willen spreken. Staat nog op het lijstje om ooit een keer te doen. Ik krijg een alleraardigst appje binnen van Marga. En die zegt, goedemiddag, elk jaar ga ik met de bus naar Spanje. En elke keer hoor ik het nummer van mijn schoonvader langskomen. Helaas is hij te jong overleden. Maar hij is altijd met me onderweg. En het nummer is van Louis Prima. En het heet Buonasera. Ja, dit is hem. Speciaal voor jou, Marga. Al zit je niet in de bus, toch een beetje terug bij je schoonvader.

0: Mungo Jerry. Da-di-da-di-di-da. In de summertime, Mungo Jerry bij het vakantieadres hier bij NH. Goedemiddag, het is zondag, het is 10:50. Isabel Mosk is niet zomaar een reisliefhebber. Ze is de vrouw die weet waar de wereld naartoe reist, letterlijk en figuurlijk. Als oprichter van Sherpa Stories reisde ze door meer dan 100 landen. En die kennis zet ze nu om in bestemmingen, steden en regio's slimmer, mooier, toekomstbestendiger te maken. Van beleidsmakers tot toeristenbureaus en gewoon simpele zielen zoals ik. Als iemand het reizen van morgen de grond en de tips heeft, dan is het Isabel. Toch, Isabel?
1: Ja, dat is heel mooi gezegd. Goedemiddag.
0: Ja, ja, reizen is jouw passie.
1: Klopt.
0: Ja. En vorige week had ik je aan de lijn. Toen had je een paar mooie budgetvakantietips. En toen teasde jij al dat je vandaag iets ging vertellen over

0: Ja.
1: Dat je ja, leuke dingen kan doen. Dat het leuke bezienswaardigheden heeft. Dat je heerlijk kan eten.
0: Ja, wat voor de helderheid. Jij hebt een man en twee kinderen. Maar ja, je gaat ook heel vaak alleen weg naar het buitenland.
1: Ja, klopt, klopt. Ja. Ik heb een soort van afspraak dat ik 1 of 2 keer per jaar ook alleen op pad mag.
0: Ja.
1: En ik doe dat soms helemaal alleen. Ja. Zeg maar dat, dan ga ik gewoon echt compleet alleen.
0: Ja.
1: Maar het kan ook wel eens zijn dat ik aansluit bij een groep avontuurlijke reizigers. En dan, ja, dan ken ik ze niet van tevoren. En dan ga ik gewoon een week met hen op avontuur.
0: Leuk.
1: En toevallig, ik mag nou ja, volgende week weer een weekje alleen op pad. Of in ieder geval 5 dagen.
0: Ja.
1: Dus,
0: en waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Moldavië.
0: Moldavië? Of all places? Ja.
1: Of all places.
0: Ja. Nou, laten we dan niet daar helemaal induiken, maar even naar die 5 tips. Wat zijn de 5 soloplekken waar we naartoe moeten?
1: Ja, ik dacht, laat ik een variatie maken van een stad. Juist een natuurlijke plek. Europa, Nederland en iets verder weg.
0: Ja.
1: En laten we beginnen met de stad.
0: Ja.
1: Ik denk dat een hele fijne plek is als soloreiziger. Dat is Kopenhagen.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met dat die stad ook heel veilig, compact en overzichtelijk is. Je kan er heel goed lopen, fietsen. Het openbaar vervoer is ook helemaal goed geregeld. En ja, wat heel leuk vindt, als je, vind ik altijd als je op soloreis bent, dat een stad heb je, dan kan je natuurlijk gewoon een museum bezoeken. Ja, een museum bezoeken.
0: Ja.
1: Of inderdaad naar een food hall. En vaak als je dan in zo'n food hall komt, dan ben je ook niet alleen.
0: Nee.
1: En wat ik heel leuk vind in Kopenhagen is, als je nou daar alleen naartoe gaat en je denkt, ja, ik wil iets goeds doen als toerist voor die stad, dan kan dat. Want ze hebben daar een initiatief dat heet Kopen-Pay. En op het moment dat jij dus iets goeds doet voor de stad, dan krijg je in ruil daarvoor, mag jij bijvoorbeeld ergens gratis koffie halen, of krijg je een gratis museumbezoek of een andere activiteit.
0: Dus en wat moet je dan doen voor goeds? Is dat vuil in de prullenbak gooien of zo?
1: Zoiets, vuil in de prullenbak gooien. Of inderdaad, je hebt allerlei initiatieven. Maar wat is het, vuil uit het water halen. Je hebt eigenlijk van alles.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja, superleuk.
0: Heel leuk. Op 4?
1: Op 4, ja. Ik heb het bloemeneiland Madeira. En met name ook omdat Madeira eigenlijk, het is best wel uniek, dat is een plek dat je heel jaar rond heel goed kan bezoeken. Omdat het een soort milde subtropisch klimaat heeft.
0: Waar ligt dat ook alweer?
1: Ja, goede vraag.
0: Ik ken het vooral van die flesjes Madeira, die drankjes, dat alcoholische dingetje wat je in sausjes doet. Zo'n flesje Madeira eigenlijk.
1: Oh, ik ken dat niet eens.
0: Ja, nou probeer het eens. Ik gok dat het ergens Spanje, Portugal in de buurt is.
1: Ja, ja, het ligt zeg maar daarnaast. Of in ieder geval, het ligt wat verder.
0: Ja.
1: Maar volgens mij is het iets van een paar uur vliegen vanuit Nederland.
0: Oh.
1: Dus ja, je bent er echt zo. En wat natuurlijk heel mooi is aan dat eiland, ja, dat het gewoon heel qua natuur heel bloemrijk is.
0: Ja.
1: En vooral als je ook in een periode april-mei gaat, dan schijnt het echt. Dan heb je gewoon een Flower Festival in de hoofdstad. Maar ook als je echt van wandelen en natuur houdt, dan is dat ook als soloreiziger prima te doen daar. Je hebt allerlei bepaalde wandelroutes. Juist in april en juni en september en oktober is het dan fijn om te gaan.
0: Oh.
1: En het is ook wel een beetje een soort van plek die nu een beetje populairder aan het worden is.
0: Oh, oké. Maar we zijn nog niet bij het massatoerisme, dus we kunnen er nu nog naartoe zonder dat je onder de voet gelopen wordt door de influencers.
1: Ja, en ik denk ook omdat je daar juist bijvoorbeeld, als je echt als reiziger houdt van wandelen en fietsen, dan gaan daar ook meerdere mensen heen die ook solo op reis gaan. Dus dan zal je ook een soort van vaak dezelfde type mensen daar tegenkomen.
0: Ja.
1: En ja, dat is ook altijd prettig.
0: Ja, ik krijg een appje binnen van Marga die zegt, het is lekker voor in de ossenstaartsoep Madeira. Ja, daar heb ik het van. Ik heb het van mijn moeder geleerd ooit. En dan, je kan ze gewoon bij de supermarkt kopen, flesjes Madeira. Dus dat is dan maar mijn tip aan jou, Isabel.
1: Oké. Dankjewel. Ik ga meteen kijken.
0: Ja, dan gaan we naar nummer 3, solo reizen.
1: Ja, dat is een verre bestemming. Ik ben zelf ook naar deze bestemming geweest op solo reis. En dat is voor mij Japan. Als er 1 bestemming is ver weg in Azië wat zo veilig is, dan is dat Japan.
0: Ja.
1: Ik heb daar zelfs toen 4 weken rondgereisd.
0: Zo.
1: En ik ben eigenlijk nooit alleen geweest. En je pakt heel gemakkelijk. Die treinen rijden altijd op tijd. Je pakt de hoge snelheidstrein. En je reist echt gemakkelijk van de ene stad naar de ander.
0: Ja.
1: En wat ik heel leuk vind, daar als je naar een hostel gaat, dan is een hostel daar toch veel meer een plek waar alle generaties komen.
0: Oh.
1: Dus toen ik daar verbleef, dan heb je gewoon oudere mensen, jongere mensen, gezinnen die daar dan ook verblijven.

0: bedrijven. En je hebt allemaal gezamenlijke keukens... waar je dus heel gemakkelijk gewoon je eigen gerecht kan koken.
1: Leuk.
0: En dat verbindt dan ook. Dus je komt ook weer in contact juist met andere mensen.
1: Ja, het lijkt me ook een heel schoon land, klopt dat?
0: Het is super schoon.
1: Ja.
0: Ja. Je durft daar ook echt niks op de grond
1: te
0: laten vallen.
1: Nee.
0: En ook, je durft ook niet eens door rood te lopen, want echt iedereen houdt zich daar aan de regels.
1: Och, wat heerlijk. Ja,
0: het en staat dat op... maakt het echt perfect voor solo-reiziger.
1: Ja, het staat op nummer 1, maar het is ik moet nog even sparen, even doorsparen. Dan zijn we volgens mij aanbeland bij nummer 2, solo-reizen.
0: Ja, ik rijd dan even naar Nederland, want ik kan altijd dan naar Europa of het buitenland kijken. En toen dacht ik, ik ben echt fan van één plek in Nederland als je het hebt over solo-reizen. En dat komt ook door een camping die daar is.
1: Ja.
0: En dat is de Veluwe. En waarom? De Veluwe is gewoon een schitterend natuurgebied in Nederland. En het maakt niet uit of je daar in de zomer komt en voor in najaar. Het is ook echt een prachtige bestemming om te wandelen of te fietsen door het bos. Maar je hebt daar Camping De Vriendschap. Een van de eerste campings dat zich volledig op de solo-reiziger richt. En dat vind ik heel leuk. Het zijn allemaal van die hele creatieve tiny houses hebben ze.
1: Ja.
0: En je kan ook soms daar workshops doen of activiteiten als je wel wat meer met andere mensen wil socializen. En dat is vrij uniek dat je zo'n camping hebt.
1: Oh, heerlijk, heerlijk. En dan zijn we aanbeland bij de nummer 1 solo reizen. Ben ik heel benieuwd waar we dan uitkomen.
0: Dan komen we op het mooie eiland uit in Nederland, wat heet Terschelling.
1: Ja.
0: En als je het hebt over een veilige plek, dan zijn dat eigenlijk de Waddeneilanden. En ik noem nu Terschelling, omdat op het moment dat je 2 uur op de boot zit en je stapt eigenlijk van de boot af, dan heb je al gevoel van,
1: dan ben je er.
0: En dan is je vakantiegevoel start eigenlijk al op de boot.
1: Ja.
0: Het is heel overzichtelijk, je kan makkelijk fietsen huren. Je kan zelfs 's avonds midden in de nacht door de duinen wandelen, heb ik ook een paar keer gedaan.
1: Ja.
0: Voelde voor mij heel vreemd als iemand die in de stad woont. Maar voor eilandvrouwen is dat eigenlijk heel normaal. De veiligheid die ze daar hebben.
1: Ja.
0: En wat ik juist ook aan de Waddeneilanden, maar ook dan aan Terschelling zo mooi vind, dat als je bijvoorbeeld even gewoon wel in contact wil komen, die locals nemen echt de tijd voor je om met jou gezellig te praten. Of op het moment dat je op een terras zit en er zitten lokale mensen naast je, dan gaan ze gewoon heerlijk het gesprek aan. Dus je hebt echt die gezelligheid ook als je daar op zoek naar bent.
1: Leuk. Is Terschelling een autoluw of autovrij eiland?
0: Nee, dat niet. Maar je ziet wel vaak wat heel fijn is aan de eilanden en Terschelling ook. Op het moment dat je hoeft je auto helemaal niet mee te nemen. Je komt aan en je kan gelijk je fiets huren. En die fietsenverhuurder, die brengt eigenlijk je bagage dan gelijk naar je hotel of je camping.
1: Dat is heerlijk.
0: Dit is echt heel luxe.
1: Ja, op Terschelling ben ik nog niet geweest. Ik ben veel op Schier geweest. Ik ga veel naar Vlieland. Ik ben dit jaar een paar keer naar Texel geweest. Op Texel. Dan krijg ik een appje binnen hier. Texel vind ik ook zo lekker. Omdat daar kan je met de auto. Maar dan ben je er echt zo. Want dat duurt 20 minuten. Maar wat jij zegt, je bent meteen op vakantie op een Waddeneiland.
0: Ja, en ik denk ook de Waddeneilanden, allemaal. Maar ik ben zelf heb ik een vooroordeel over Terschelling natuurlijk. Een beetje bevoordeeld.
1: Ja.
0: Het zijn echt parels van Nederland.
1: Ja.
0: Onderschatten die stranden.
1: Ja.
0: Het is zo breed en zo. Je kan ook alleen zijn.
1: Ach, er was een tijdje geleden was er een vacature voor burgemeester op een van de Waddeneilanden. Toen heb ik serieus, en die stond er volgens mij al een tijdje uit, heb ik serieus gedacht, ik ga gewoon solliciteren. Dan word ik gewoon burgemeester op een Waddeneiland. Want dan heb je sowieso een huis. Dat is heel moeilijk om daar te wonen. En dat is alleen maar fantastisch. Dus misschien dat ik het over een jaar of 10 wel nog een keer probeer, als die vacature er is.
0: Ja, of wie weet zoeken ze ooit een boswachter op een van de eilanden.
1: Ja.
0: Dat lijkt me ook geweldig.
1: Oh, fantastisch.
0: Toch?
1: Oh, dan ga ik tegen jou bettelen in die sollicitatieprocedure. Nou, lekker dan. Isabel, ontzettend bedankt. Fijn dat we deze tips van jou hebben gekregen. Als mensen jou willen volgen, dan kunnen ze dat op internet doen. De website Sherpa Stories. En Isabel Mosk op Instagram. Toch?
0: Ja, klopt.
1: Heel goed.
0: Graag gedaan.
1: Ik krijg nog over Madeira van Els Erens en Jos Blomquist. Niet samen. Krijg ik nog de tip. Een glaasje Madeira van Ted de Braak. Ik heb hem even opgezocht. Speciaal voor jou.
2: Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was macht, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, had een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem en zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht, maar een glaasje Madeira, my dear.

0: zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. Hij schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigida, taradadada, taradilite, paradigilio, wapstigido, ah. Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt. Wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent. En ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur. Vloog acht trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift. Die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.
1: Ted de Braak, een glaasje Madeira, my dear. Met dank aan de luisteraars van NH die met deze goede tip kwamen. Ik krijg overigens nu een vermanend licht, lief knipoog, vermanend appje van mijn moeder. Ik ben dus wel op Terschelling geweest als baby in de kinderwagen. Het is niet zo gek dat ik dat natuurlijk niet meer weet. Blijf luisteren naar het vakantieadres. We gaan zo meteen wat vakantiekaartjes voorlezen. Ik heb ook al wat digitale vakantiekaartjes gekregen. Het vakantieadres, ik ben bij je tot 2 uur. En ik heb straks nog een paar mooie vakantieherinneringen voor je. En wat dingen die fout zijn gegaan op vakantie. Klachten van mensen over hele, hele rare, gekke, bizarre dingen.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
15: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
16: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
17: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
18: Ik ben Marit uit Heemskerk.
19: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
22: Beleef de marine op en onder zee in het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
23: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
24: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
25: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
17: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
17: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Vakantieadres
29: met Bas van Teylingen.
30: Het gemengd droogzwemmen aanstaande donderdagavond in Café Zaal Het Centrum kan normaal doorgang vinden.
31: Bas van Teylingen!

0: Bas van Teijlingen.
1: Dit is Bas van Teijlingen. Hij is verre van perfect. Maar als hij fouten maakt, zijn het wel de mooiste...

a sunny day, Bruce Springsteen. Bij het vakantieadres hier bij NH. Ik heb een oproepje gedaan voor aanzichtkaarten, vakantiekaarten. En ik ben beloond. Ja hoor, ik ben beloond. Ik heb even alles netjes op een rijtje gezet. Ik neem even door wat ik allemaal binnen heb gekregen van jullie, luisteraars. Jou, de luisteraar. Marloes en Dennis uit Beverwijk, die hebben een kaartje gestuurd. Dag team, we staan hier midden tussen de wilde witte paarden en roze flamingo's. Dennis dacht gisteren dat hij geen zonnebrandcreme nodig had, omdat er een briesje stond. Resultaat, hij geeft nu zelfs licht in het donker en matcht perfect met de flamingo's. We luisteren 's ochtends vroeg onder de parasol naar jullie ochtendshow. Groeten aan de IJmond. Dan heb ik hier nog Ruud en Marja uit Heemskerk. Die zijn op vakantie in Italië. Pescara del Garda. Wij hebben een bootje gehuurd op het Gardameer. Het leek ons een romantisch idee. Tot bleek dat half Nederland hetzelfde plan had. We lagen met 40 sloepen achter elkaar te dobberen om een ijsje te halen in Sirmione. Leek bij de pont bij Buitenhuizen. Leek de pont bij Buitenhuizen wel tijdens de spits. Maar het ijs was heerlijk en de ei limoncello staat koud. Ciao! Al dus Ruud en Marja uit Heemskerk. Heb ik hier nog Kees uit Annapolona. Die is op vakantie in Winterswijk in Gelderland. Hi Bas, samen met moeders een weekje op een SVR-camping bij een Achterhoekse melkveehouder. Prachtig coulissenlandschap en overal knooppuntenroutes. Zo, toch betrap ik mezelf erop dat ik steeds naar de akkers kijk om te zien of het graan al rijp is voor de oogst. Net als thuis in de polder. De radio staat de hele middag zachtjes aan bij de caravan. Lekker doorgaan zo. Hartstikke leuk, dankjewel Kees. Dan heb ik hier nog Bas en Yvette. Die zijn in Tokio, in Shibuya, in Japan. Wat een wereld hier. Konnichiwa. Neonverlichting zover het oog reikt en treinen die tot op de seconde nauwkeurig rijden. Daar kunnen ze op station Hilversum nog wat van leren. Daar komen ze vandaan. Gisteren hebben we geprobeerd noedels te slurpen met stokjes zonder te knoeien op onze witte overhemden. Poging mislukt, maar wat een avontuur. Groeten uit de toekomst. Ja, dat denk ik ook, ja. Familie van der Molen uit Alkmaar, die zijn op Terschelling op vakantie Oosterend. Lieve radiovrienden, vandaag met het hele gezin de Bosplaat overgefietst. Natuurlijk de verkeerde afslag genomen bij het vogelbroedgebied, waardoor we met tegenwind door mulzand moesten ploeteren met twee huilende kleuters achterop. Lijkt me geen pretje. Eenmaal aangekomen bij het strandpaviljoen met een portie warme bitterballen en cranberrytaart was alles vergeven. Eilandliefde roest niet. Ja, fantastisch. Ben jij ook op vakantie? Dan laat het even weten. 088-850-5152. Ik krijg hier een appje. Christian die zegt... Ja, wij zitten op de Dutch Grand Prix hier in Zandvoort. En mijn vrouw was gisteren jarig. Nou, gefeliciteerd met je vrouw. Ik hoop dat ze nog vele jaren heeft. En als we iets voor haar kunnen draaien, laat het eventjes weten. Nou, wil jij dus ook een vakantiekaartje sturen? Dat kan. Dat kan nog één week. Ja, dan is dit programma weer voorbij en komt adres onbekend gewoon weer terug. Wat ook hartstikke fijn is, want Ron Kas moet ook weer aan de bak. Je kan een kaartje sturen, een fysiek kaartje naar NH Radio... ter attentie van vakantieadres Schravenlandseweg in... Hilversum. Schravenlandseweg 80, 1217 Eduard Willem in Hilversum. De digitale aanzichtkaart die gaat dus naar de WhatsApp. 088-850-5152. En de mail, dat is vakantieadres @nhmedia.nl. En je kan op de site van NH even kijken en dan typ je in vakantieadres. Helemaal rechts op de site heb je een soort vergrootglaasje. Dan typ je een vakantieadres en dan staat alle informatie nog een keertje helemaal rustig, netjes, fijn uitgeschreven. Heerlijk. Nou, we zijn er helemaal bij. De boekhouding is gedaan. En we kunnen weer door met de muziek. Yves Berendsen met zijn vaste backing vocal Natasha Denthom. Misschien is het tijd.

0: waarom we hier zijn. Dus stop met piekeren. Laat je meenemen door de muziek.
1: NH. Vakantieadres.

Gang, Cherish. We bedenken aan de middelbare school. Echt schuifelplaatje. Slijpen zeggen ze ook wel in andere steden in het land. Heerlijke klassieker Cool and the Gang bij het vakantieadres. Een bekende reisorganisatie heeft de meest vreemde klachten van vakantievierders in kaart gebracht. Ik heb de afgelopen weken al een aantal van deze klachten voorgelezen. En ja, mensen geloven het bijna niet. Maar ja, het schijnt toch echt zo waar. Het schijnt echt te waar te zijn. Deze mensen hebben een klacht gestuurd. We hadden een all-inclusive luxe zonvakantie naar Griekenland geboekt. Toen we de eerste dag gingen zwemmen in zee, kregen we een mond vol water en bleek het ontzettend zout te zijn. Nergens in uw brochure stond vermeld dat de Middellandse Zee zout is. Wij eisen compensatie voor de flesjes zoet bronwater die we hebben moeten kopen om onze mond te spoelen. Goed. Andere klacht. We kozen bewust voor een hotel met Engelstalig personeel in Italië. Hoewel de ober prima begreep wat we bestelden, praatte hij duidelijk met een Italiaanse tongval. Hierdoor voelde het voor ons niet als een authentieke professionele klantervaring. We vonden dit erg vermoeiend om naar te luisteren. En je zou ze de kost moeten geven. Dat is ook een mooie klacht. Uw advertentie sprak over een fijn, zacht zandstrand direct voor de deur. Wat u er niet bij vertelde is dat dit zand overal aan blijft kleven als je uit het water stapt. We hadden uren werk aan onze voeten, slippers en badhanddoeken weer schoon te krijgen voor we de hotelkamer in mochten. Dit zand had van tevoren gedroogd of schoongeveegd moeten worden. Ja. Nou, nog eentje dan. Tijdens onze geboekte, ontspannen wandeling door het Nationaal Park werden we plots opgeschrikt door vogels die heel hard floten en hagedissen die over het pad renden. We hadden verwacht dat een georganiseerde route vrij zou worden gehouden van loslopende beesten en vogels. Onze rust is hierdoor volledig verstoord en daarom dienen we deze klacht in. Het is bizar. Het is echt bizar. Maar dit zijn dus klachten van mensen. Nou, ik ben benieuwd of je ook wel eens op vakantie bent geweest en dat het daar toch heel erg tegenviel. Laat het even weten via de WhatsApp. Ik krijg hier een leuk vakantiekaartje binnen. Het is een kaartje van Loes Doornspleet. Ik was op de Veluwe en dit is Paleis Het Loo. Kijk even naar de foto. Want dat is gek om foto's te beschrijven op de radio. Maar inderdaad, ik zie daar Paleis Het Loo. Ik dacht even dat het een tafelvoetbalspel was. Maar dat is een mooi bureau met een glazen plaat erover. Nou, ik hoop dat het een fijne vakantie was, Loes. Mocht je nou ook een vakantiekaartje hebben, dan kun je dat even naar ons doorsturen via de WhatsApp. En dat is 088-850-51-52. Ik herhaal 088-850-51-52. Dit is het vakantieadres en ik ben nog bij je tot 2 uur, een goed half uur. En ik draai je heerlijke vakantiemuziekjes voor je, waardoor je ja, misschien wel weer een beetje in die vakantievibe komt. Hè? Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Chanson.

0: Gijke, Arnaert.
1: Zoute landen.
0: Zoute landen.
2: Ik wist dus niet dat dit een cover was. Het is dus een cover van de Duitse band Frankfurt Oder. En dat is dit nummer. Dit is het origineel. Ik dacht dat Bluff eigenlijk altijd alles zelf schreef. Maar dit hebben ze gecoverd. Ja, het is, ik zal even doorspoelen. Prachtig nummer. Frankfurt Oder, Bosse en Anna Loos. Maakt het niet minder mooi natuurlijk. De weersverwachting vandaag op zondag 23 augustus. Een aangename, maar grijze en regenachtige dag. Maximum temperatuur uit op 19 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er is een grote kans op regen. De wind komt uit het noordwesten en waait matig. En als we dan kijken wat de weersverwachting voor komende week is. Morgen wordt het wolkje en een zonnetje 21 graden. Dinsdag 23 graden. Woensdag 23 graden. Donderdag 26 graden, maar wel met regen. Vrijdag dan weer 22 graden met een wolkje en regen. En volgend weekend is het 21 graden en overwegend zonnig. Dus dat is fijn. Als we even kijken in de vakantielanden, waar is iedereen op vakantie? In Sydney in Australië is het 16 graden, maar daar is het ook nacht. En net als in Tokio, daar is het 28 graden. Daar is het ook nacht trouwens, dus het is een warme nacht. Los Angeles, Amerika, is het 22 graden. Wat hebben we hier nog? Istanbul, 29 graden, vol in de zon. Madrid is het 29 graden. Heerlijk. Dit is het vakantieadres. Ik ben bij je tot 2 uur met heerlijke zomerse liedjes en verhalen uit de zomer. Dit is Jimmy Cliff, Wonderful World.

0: locatie. Ik krijg een appje van Nel. Richting Callands Oog. Niks gauw en grijs, de zon schijnt. Met z'n allen naar Callands Oog.
1: Vakantieadres.
2: Bas van Teylingen.

T, eind jaren 90. Ik heb even een onderzoekje gedaan, want de vakanties die veranderen natuurlijk. Hè. Het is niet meer zoals vroeger, maar wel grappig om eventjes met je door te nemen. Wat we vroeger eigenlijk allemaal meenamen op vakantie. Dat zijn gekke dingen. En ik weet niet of je het herkent als je zit te luisteren. Dat je denkt, ja, dat deden wij ook. Ik heb een aantal dingen op een rijtje. Zakjes gedroogde groenten, zoals peen en uien, werden meegenomen. Kon er hutspot gemaakt worden op vakantie. Een stenen bloempot, die ging op vakantie om.

0: aanhangwagen. Dan konden ze hun kleren drogen.
1: Ja.
0: Wat ook meeging, dat waren alle soorten huisdieren. Denk aan een parkiet in een kooitje, een cavia of een schildpad. Die gingen niet naar een tante, een oom of een buurman. Nee, die gingen gewoon mee op vakantie. Die mochten wat zien van de wereld. Ja, dit vind ik ook een hele mooie. Dit zou ik zo weer kunnen doen als ik met de auto ga. Misschien dat ik het ook wel ga doen. Ik vind ze namelijk het lekkerste de dag erna. Ik heb het over verse gehaktballen in de jus. Dus wat werd er meegenomen op de achterbank na de vakantie? Een braadpan met verse gehaktballen in de vette jus. Dit is het vakantieadres bij NH Radio. Ik ben bij je met heel veel zomerse muziek en zomerse verhalen.

0: Me voilà.
1: Angèle Libre bij NH, het vakantieadres. Het heeft wat losgemaakt, die vakantieherinneringen aan vroeger. Ik kreeg wat appjes binnen. Mijn vader reed, mijn moeder had geen rijbewijs. Zij las kaart. Dat een huwelijk het overleefde is een klein wonder. Want iedere afslag die we misten was uiteraard haar schuld. Ik heb hier een appje van Karin. Ik zat achterin, verdiept in mijn Tina vakantieboek. Waar toen nog nooit seks in voorkwam. Naar een jongen kijken was al het toppunt van spanning. Krijg hier een appje van Gerard die zegt... ja, gordels hoefde je toen nog niet om. Inderdaad, ja. Hier ook een mooi appje. Mijn vader stak achter het stuur af en toe een sigaret op... want roken in een kleine ruimte met kinderen was toen nog helemaal oké. Bij aankomst op het vakantieadres verstuurden we aanzichtkaarten. Hey, liefst al op de eerste dag, anders waren wij eerder terug dan de kaarten. Met daarachterop dus een zonnetje 30 graden om iedereen thuis jaloers te maken. We hadden natuurlijk helemaal geen mobiele telefoons, dus dat ging via deze kaarten. Je kreeg aan het eind altijd een rapport mee naar huis van de schooltijd. En dan was het spannend of je wel over was naar de volgende klas. En dat was het begin van de vakantie. Dat was dan leuk of minder leuk. Hier krijg ik een appje van Angelie die zegt... zaterdagochtend vroeg vertrokken we. De uitdrukking Zwarte Zaterdag was nog niet uitgevonden... maar het bestond al wel. In Duitsland, we gingen ieder jaar naar Oostenrijk... kropen we van file naar file. Hier ook gaat er over mobieltjes. Omdat ik enig kind was, gingen we met 3 families. Dan had ik speelkameraadjes, dus ook 3 auto's. Onderweg raakten we elkaar kwijt. Mobieltjes bestonden nog niet. Dus dan was het wachten op de parkeerplaats tot iedereen weer bij elkaar was. Heerlijk, hè? Heerlijke, kneuterige vakantieverhalen. In de auto stond een koelbox met gekookte eieren. Dat zegt Gerard. Broodjes en appels. En mijn moeder had een thermoskan koffie aan haar voeten staan. Oh, heerlijk. Nou, wat wij nog wel hebben als we op vakantie gaan met de auto. Dat is standaard een gebruik. We maken broodjes, stokbroodjes of witte broodjes... met gebakken ei en mayonaise. En dan, ja, dat is voor ons, zeg maar, in mijn gezin dan... het begin van de vakantie. Ik zit er alweer bijna op het vakantieadres. Maar ik zie de zon. Ik zie de zon. Teach-in. And I see the sun.

0: En het is een, de laatste plaats van dit programma. Ik ben er volgende week weer zometeen de muziekmiddag met William van der Locht. Nog een leuk appje wat ik binnenkrijg van Marianne. Die zegt, wij hadden inderdaad al die spullen mee naar Spanje. Een halve kaas. De snijkant werd ingesmeerd met roomboter. Dan bleef die goed. Maggi wonderstampot in diverse smaken en hamburgers in blik. Dingen die we thuis nooit zouden eten. Heerlijk, hè? Wil je een kaartje sturen, dan kan dat. Ga even naar de site nhnieuws.nl en typ in vakantieadres. En dan hoop ik jouw vakantiekaartje te krijgen. Gewoon met zo'n zonnetje erop en 30 graden. Ook al is het wat kouder, maakt niet uit. Blijf lekker luisteren naar NH.
1: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
16: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
17: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
18: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
19: Ik ben Cindy, uit Midwoud.
20: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 2:00.
23: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen twee klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte die een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van drie vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
21: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
25: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
28: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
29: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
28: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
30: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
31: Ik mag graag tuinieren.
32: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
33: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
34: Ik niet.
30: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
35: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
30: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
35: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
36: De Muziekmiddag
37: met William van der Locht.

0: Hiermee slaan ze de spijker wel op de kop natuurlijk. Je hoorde Memories.
1: De muziekmiddag.
2: En ha.
0: Earth and Fire, het was een allereerste nummer 1 hit. En dat hiep hiep hoera momentje vierde zin 1972. Goedemiddag en welkom bij de muziekmiddag. De scholen in Noord-Holland zijn de afgelopen week natuurlijk weer begonnen. Dus alles komt stukje bij beetje weer een beetje bij het normale. Tot 5 uur deze middag hoor je het beste uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William en die draait grote en kleine hits. En deze band bestaat al jaren, dat is wel leuk. Ze vieren momenteel zelfs hun 45-jarig jubileum. Gefeliciteerd, Chakatak. Dit is uit 1985. Watching You, Watching Me.

0: sweet nothings.
1: Lekker toch? Sweet Nothings, je kent het natuurlijk van Brenda Lee. Je hoorde de Nederlandse band René. En dat was weer een nieuwe succesvolle doorstart van de Haagse band René en The Alligators. Oprichter en gitarist René Noodijk zette met het liedje in 1978 zijn eigen echtgenote Anja in de schijnwerpers als nieuwe liedzangeres. En dat deed ze met verven, zouden we haar zeggen. Hey, welk liedje uit de jaren 60, 70 of 80 zou jij graag in de schijnwerpers willen zetten? Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. In 1988 was het album Bad van Michael Jackson net uit. En dit is één van die liedjes van die LP.

maar er ook werkelijk nooit meer iets van gehoord. Het is Kelly Marie. Wie? Ja, inderdaad, die. Jorden, Feels Like I'm In Love. Het was een grote hit in 1980. Het liedje was eigenlijk voor Elvis Presley geschreven, maar die heeft het nooit meer kunnen opnemen. Waardoor het liedje dus jaren op de plank lag te verstoffen. Dit is de muziekmiddag van Anna. En weet je, in 1992, hè, leek 1999 nog in de verre toekomst te liggen. Maar ja, ook dat ligt natuurlijk alweer ver achter ons. Dit is Prince, 1999 op Anna.

Die stond dus mooi op nummer 1 tijdens de maanlanding van de Apollo 11 in 1969. Er is Thunderclap Newman en There's Something in the Air. Nou, en dat is het zeker, want over ruim anderhalf uur snuiven we de lucht op van 23 augustus 1987. Wat stond er vandaag in de top 3?

0: geweldig dit, hè?
1: De zanger en toetsenist van de band Chicago liep op Independence Day. Dat wordt op 4 juli natuurlijk gevierd door het Central Park in New York. En hij was zo onder de indruk van de feestelijke sfeer met straatmuzikanten, dansers en spelende mensen, dat hij het gevoel van die dag gelijk in een songtekst in een liedje goot. En het werd dus een van hun grootste hits, Saturday in the Park, hier op NH van Chicago. Dit was geen enorme hit voor Rod Stewart.
2: Maar ja,
1: wat is het leuk, hè, om deze plaat weer eens te horen. Dit is What I'm Gonna Do, I'm So In Love With You. Yeah.

Ja, het is gewoon een gospel liedje dat een hit werd. Spirit in the Sky. Het is Norman Greenbaum. Die kort na dit liedje trouwens gewoon geitenboer werd. Hè. Het kon hem allemaal niet schelen. Want hij kon nog steeds prima leven van dit liedje. En later kon hij er nog veel ruimer van leven. Want het liedje werd namelijk opnieuw gebruikt in films zoals The Guardian of the Galaxy. The Guardians of the Galaxy moet ik zeggen. Apollo 13 en Ocean's 11. Hey, ik wil even wat van je weten. Ik ben nieuwsgierig naar jouw eerste single die je kocht of kreeg in de jaren 60, 70 of 80. Ik bedoel, dat blijft toch iets bijzonders, hè? Vind je dat liedje nog steeds leuk? Of was het toch een beetje een foutje bedankt en kocht je iets wat je nu niet meer zo leuk vindt? Bijvoorbeeld de Vogeltjesdans of iets van dingetje. Afijn, laat het me gewoon even weten. Hè? Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nradio.nl. Dit is George Benson en die gaat...

Ja, wat lekker, die energie in die plaat. Het verhaal hoor je van een muzikaal duel tussen de duivel en een plattelandsjongen genaamd Johnny. Met als inzet een gouden viool tegen Johnny's ziel. Ja, het kan zomaar verkeren. The Devil Went Down to Georgia, 1979, van de Charlie Daniels Band. Straks, hier op een hour, het nieuws van 3 uur.

0: veel te ontdekken. Ga naar nhradio.nl.
1: nhradio.nl.
0: Daar vind je alles over de radioprogramma's.
2: Maar je kan ze ook meteen terugluisteren.
0: En wat dacht je van lekker luisteren naar interessante podcasts?
1: nhradio.nl.
0: Zie de gezichten van de makers, kijk mee in de studio en luister live mee.
1: nhradio.nl.
0: De radiogids en natuurlijk alle informatie over de frequenties.
2: Maar dat wist je al, anders had je deze spot natuurlijk niet gehoord.
0: Kortom, nhradio.nl.
1: nhradio.nl.
0: Kijk maar even.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
5: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Ik kan

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
11: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
12: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
13: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
14: Ik ben Anna Hendrika, Huisman Schagen en kom uit het mooie Wochnum. Thuis in heel
15: Noord-Holland. Het is 3:00.
16: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje.
0: Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
25: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
29: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
28: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
29: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
30: De Muziekmiddag.
31: Met William van der Locht.

0: dat lijkt mij ook helemaal niet. Een dag zonder liefde.
1: NH. Van 2 tot 5.
2: De Muziekmiddag.
1: Muziekmiddag.
0: A Day Without Love van The Love Affair, 1968. De zanger Steve Ellis klinkt hier als een doorgewinterde soulzanger, hè? Maar niets is minder waar. Het was nog maar een jochie, hè? Hij was net 17 jaar oud toen hij deze plaat inzong. Tof dat je bent blijven luisteren naar de Muziekmiddag van NH. Tot 5 uur hoor je grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William en die draait straks Glen Campbell voor je. Maar eerst, ja, even geen cent te makken. Dat is een beetje de strekking van...

Hij mocht gitaar spelen bij Elvis en bij The Beach Boys. En zijn niet de minste, toch? Je hoorde Glen Campbell zelf ook niet de minste. En Southern Nights, 1976. Dit is de muziekmiddag van daarna. En we brengen, ja, dat lijkt me wel gezellig, gewoon vliegensvlug een bezoek aan het jaar 1982. Dit is die fijne plaat van Yazoo. Don't go op daarna.

Het zijn de Ronettes op NH. En Be My Baby, of eigenlijk moet ik zeggen Ronette. Want het liedje werd maar gezongen door één zangeres van de Ronettes. Veronica Bennett. Het koortje bestond namelijk uit studiomuzikanten. En toen nog een piepjonge Cher, die toevallig in de studio was voor gezellig een bakje te drinken. Nou, als jij nog ook nog even een bakje inschenkt, dan laat je nog wat fijne muziek horen. Straks bijvoorbeeld in de muziekmiddag een piepjonge Spaanse discozangeres. Maar eerst een plaat van Chris Rea die je niet meer zo vaak op de radio hoort. Maar het is wel een fijn liedje. Dit is It's All Gone.

ik moet je eerlijk zeggen, ik word hier wel vrolijk van. En ze was pas 16 toen ze het inzong en ze stond wekenlang in de top 3. Luisa Fernandez, die later in Duitsland ging wonen en vertrouwde met zanger Pieter Kent, die je misschien niet meer kent. Afijn, je hoorde Lay Love on You. Over een half uur is het zover. Dan wandelen we samen 23 augustus 1987 binnen. Wat stond er die zomer in de top 3? Zomer in Noord-Holland. Je hoort het direct van me na het nieuws van 4 uur. Ondertussen hoor je Kissing the Pink.

Ja, het is een beetje een optimistische ode aan de stad Sacramento. Ben je er wel eens geweest? Ik niet, dan zeg ik je eerlijk. Je hoorde Sacramento natuurlijk, middle of the road. Het stond op 1 in 1972. Hey, laten we nog even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Welk liedje sjouw je al jaren mee? Jaar in, jaar uit. Welk liedje valt bij jou altijd lekker? Laat me dat even weten en stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Het is inmiddels tijd voor wat wijze levenslessen van Doe Maar.

waar, maar waar. Ik snapte dus werkelijk niets van. Maar het liedje flopte gigantisch in Amerika. Daar lieten ze het echt gewoon liggen. Maar bij ons stond het gelukkig wekenlang op nummer 1. Barretta's Team, je hoorde Sammy Davis Jr. Het was natuurlijk de tune van die televisieserie. Ik zit even te verzinnen, maar ik heb absoluut geen actieve herinnering aan die televisieserie Barretta. Is het überhaupt wel bij ons in Nederland ooit uitgezonden? In ieder geval, ik zal het binnenkort eens opzoeken. Maar die serie die draaide dus om de New Yorkse politieagent Tony Barretta, die dus samenwoonde met een eigenwijze witte kakatoe genaamd Fred. Ja, nu ben ik echt nieuwsgierig, dus ik ga hem toch binnenkort eens opzoeken. Dankzij dit nummer werd trouwens de openingsregel een gevleugelde uitspraak in de popcultuur. Don't do the crime if you can't do the time. Tot 5 uur hoor je grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80. En oh, dit is prachtig. Het zijn de Dire Straits. These mist-covered mountains.

dit was hem hoor. Ja, dit was de zomerhit van 1974. Het is George McRae en Rock Your Baby. Geschreven door de mannen van Casey en de Sunshine Band. En het liedje was eigenlijk onderaan de streep helemaal niet voor George bedoeld. De schrijvers hadden het nummer namelijk geschreven voor zijn vrouw, Gwen McRae. Die ken je misschien van Keep the Fire Burning. En omdat Gwen veel te laat in de studio was, vroegen de moedeloze producers maar George, die toevallig in de lobby op Gwen zat te wachten, om de zangpartij maar in te zingen. En dat bleek dus achteraf een gouden greep. Je luistert nog steeds naar de Muziekmiddag van het A. Met nu een van de meest iconische jaren 80 platen. Het is Pat Benatar. We are young.

Het is Pat Bennett erop en na. Love is a Battlefield. En ik weet niet of je die videoclip een klein beetje kan herinneren, of je hem überhaupt wel eens ooit gezien hebt. Maar die videoclip die ademt dus de jaren 80. Hè. Je ziet Pat een weglopen meisje spelen dat in New York in een loesje nachtclub belandt. En daar samen met de andere danseressen van die nachtclub rebelleert tegen een zeer opdringerige pooier. En die muziekvideo die schreef geschiedenis. En straks na het nieuws van 4 uur duiken we in de geschiedenis van 23 augustus 1987. Wat stond er vandaag in de top 3? Je hoort het straks allemaal.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Hey Remo!
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buyssen.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Leren mediteren. Zen.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
14: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
15: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
16: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
17: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
18: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 4:00.
21: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de vierde keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
1: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
22: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
23: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
25: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent,

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: De Muziekmiddag
5: met William van der Locht.
6: Gezellig.
5: De top 3 van
6: 23 augustus
5: 1987.
6: Ja, iedereen zong dit mee, hè, die zomer. Het is Papa Chico.
5: Nummer 3.

0: Inmiddels had ze al heel een keer op het erepodium mogen plaatsnemen. Madonna deze week op nummer 1. En Who's That Girl?
1: De top 3 van
0: 23 augustus
1: 1987.
0: Ja, het regende die dag. Het werd een graad of 22. En Nederland telde 14,6 miljoen inwoners. Ben je jarig vandaag? Gefeliciteerd natuurlijk. Dan ben je jarig met Kim Veenstra. Op nummer 3 deze week een zanger die eigenlijk helemaal geen zanger was. Maar een drummer, Tony Esposito. De plaat was 2 jaar ervoor al een hit in Italië. De Nederlandse radio ging dat liedje draaien in de zomer van 1987. En het werd een enorme zomerhit. Op nummer 2 had de Robert Cray Band eindelijk een verdiend succes. De band bestond namelijk al sinds eind jaren 60. Right Next Door kwam van nummer 3. En dan 4 weken op nummer 1, Madonna en Who's That Girl. Het kwam uit de film met dezelfde titel, waar Madonna zelf ook de hoofdrol in speelde. De plaat was een hit, maar de film die flopte gigantisch. Ze deed in deze maand wel Nederland aan. Stond 2 avonden achter elkaar in een uitverkochte De Kuip in Rotterdam. Volgende week rond deze tijd hoor je hem in een hele andere top 3. Misschien wel die van 30 augustus 1969. Uit dat jaar hoor je nu deze.

Ja, eerlijk is eerlijk, maar dit had gewoon een hit moeten zijn, hè? Maar dat werd het helaas niet. Peter Brown en Love in Our Hearts. Laat me nog even weten wat je leuk vindt uit die fijne jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Dit is First Choice.

dat is wel leuk, want iedere keer als we dit liedje op de radio draaien, dan wordt er achter me die fantastische videoclip gedraaid op dat scherm. Love Us All, Roger Glover en Guest. En je hebt hem vast wel eens gezien natuurlijk, die clip. Je ziet dan een vrolijke kikker met een gitaar die door het bos heen huppelt en alle dieren verzamelt voor een groot feest. Over een groot feest gesproken, dit is de muziek met de Van der Na. En dit is de Duitse zangeres Sandra. Die was van de een op de andere dag heel populair met dit liedje.

Wat is dit toch mooi. The Marmalade en Reflections of My Life, 1969. Grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80. Hoor je tot 5 uur in de muziekmiddag van en na. Met nu die prachtige stem van Linda Ronstadt.

Ja, in ons land was dit de enige hit voor het vrolijke beentje uit Engeland. Modern Romance en Queen of the Rapping Scene. Ze hadden hierna nog één singeltje uit, maar dat flopt dat toch. En het is toch ook best een leuk liedje, hoor. Dat is Everybody Salsa. Weet je wat, die zal ik dan binnenkort even inladen en dan draai ik hem binnenkort voor je tijdens de gezellige zondagmiddag van daarna. Ondertussen ga ik muziek voor je draaien uit 1970. Het is de band Christy.

David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze twee iconen het nummer tijdens het Live Aid Benefiet concert live als transatlantisch duet zouden zingen. Jagger zou dan in Philadelphia op het podium staan en Bowie in Londen. Maar vanwege een onvermijdelijke satellietvertraging van meer dan een halve seconde bleek dit dus technisch onmogelijk te zijn. Waarna ze dus besloten vooraf een videoclip op te nemen. En de heren lieten er geen gras over groeien hoor. Ze doken samen de studio in en namen het nummer in slechts 4 uur tijd op. En volgens Mick Jagger hadden ze slechts aan 2 takes genoeg om de definitieve versie op te nemen. En dat terwijl de single miljoenen keren dus over de toverbank ging. En Bowie en Jagger die hielden er zelf geen cent aan over, want alle geld, alle opbrengsten en royalties van de plaat gingen rechtstreeks naar de Live Aid Stichting voor de hongersnoodbestrijding toen in Ethiopië en Afrika. Straks na het nieuws van 5 uur hoor je hier en naar sport. Ik spreek je heel graag aanstaande vrijdag weer.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Ik ben Antoinette. En ik woon in Huizen.
16: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
17: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
18: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
19: Wij zijn de 3 E's.

0: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: NH. Thuis in heel Noord-Holland. Sport.
14: Met Edward Dekker.
15: Mega klapper! Verstappen is er keihard afgegaan.
16: Ja, goedemiddag. Een anti-climax vanmiddag in Zandvoort. Max Verstappen vloog er al in de eerste ronde van de Dutch Grand Prix af. Tijdig van dat asfalt in Zandvoort. Geen podiumplaats voor hem dus in de badplaats. En dat is voor het eerst, want de voorgaande 5 jaren stond hij altijd op 1, 2 of 3. Maar nu dus lag hij in de vangrail. Gelukkig gaat het met Verstappen zelf goed, want het ging met een behoorlijke snelheid daar in die Arie Luijendijk bocht. Erik-Jan Brinkman is nog in Zandvoort. Erik-Jan, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Edward.
16: Hoe kwam dat aan in jouw omgeving?
17: Nou, ik sta op dit moment in de Van Spijkstraat. Dat is een bekende straat in Zandvoort, de weg richting het station. En toen ik hier al aankwam, en het was een beetje halverwege de race, viel mij al op hoeveel mensen er richting het station gaan. Heel veel oranje shirtjes, heel veel van die Red Bull jackies, team van Max Verstappen. En ik heb wat mensen gesproken, ja, die zeiden van ja, teleurgesteld, teneergeslagen, sfeer op de tribune. En we willen voor de drukte toch richting het station, want ja, de mensen kwamen natuurlijk uit Brabant, uit Den Haag, uit alle, overal vandaan uit Nederland. Maar ja, terugkomend op je vraag. Ja, vooral veel teleurstelling. Aan de zijkant de bewoners van de Van Spijkstraat. Wellicht hoor je dat op de achtergrond. Die proberen er nog een zweetje van te maken. Maar de mensen die lopen stug door richting het station.
16: Dadelijk meer van Erik-Jan Brinkman daar in een ongetwijfeld uiteindelijk al straks toch wel weer gezellig Zandvoort. Maar het werd wel een anticlimax natuurlijk. Hè. Wordt ook gevoetbald dit weekend? Nou ja, op dit moment weer even niet. Want Cambuur Feyenoord is in de 12e minuut gestaakt. Nadat een groot aantal supporters, nou ja, tussen aanhalingstekens supporters in het uitvak van Feyenoord daar besloten Bengaals vuurwerk te ontsteken. Dat was voor scheidsrechter Danny Makley reden om naar binnen te gaan. Volkomen terecht natuurlijk dat hij dat besloot. Weer een zwarte dag voor het betaalde voetbal in Nederland, want die wedstrijd ligt al een tijdje stil. PSV speelde vanmiddag tegen FC Groningen won met 5-1 en Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag eindigde in 3-1. Gisteren pakte AZ een mooie overwinning. Nou ja, mooie overwinning. Ze wonnen van 10 spelers van Fortuna Sittard. Het werd uiteindelijk 2-0. Gis Hoornkamp was de grote man.
18: Ik was best wel heel gespannen voor de wedstrijd. Maar ja, dat het begin zo mooi zou zijn, dat had ik niet verwacht. Nee.
16: Hij scoorde 2 keer. Is er lang uit geweest vanwege blessureleed. Heeft best diep gezeten. Straks horen we meer van hem en van trainer Lior Echtold. En Volendam had vrijdagavond een bad day. Verloor met 1-0 in Maastricht van MVV.
19: Ja, ik vind wel dat we gewoon volgende week wel moeten reageren, absoluut. Maar het is wel vervelend als je dat iedere keer moet zeggen. Want we moesten naar PSV ook reageren. En nu moeten we weer reageren. Dat slaat natuurlijk nergens op.
16: Een behoorlijk geïrriteerde trainer van FC Volendam, Erwin van der Looy. Behalve dat voetbal hebben we ook nog handbal in deze uitzending. De mannen van Aalsmeer zijn in voorbereiding op het nieuwe handbalseizoen. En zij oefenden dit weekend tegen een Amerikaanse ploeg onder 24 jaar. Stefan Brandhorst was er vrijdag bij die wedstrijd. En hij schuift straks nog eventjes aan. Milton Pus is ook aanwezig. Milton, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Edward.
16: Geen liveblog, dat is ook lekker, hè, trouwens, een keertje.
20: Ja,
16: een liveblog Zandvoort, maar dat heb je aan je collega's gesleten.
20: Ben ik heel netjes gedelegeerd aan André Lindaar.
16: Wie heeft Zandvoort gewonnen eigenlijk? Want ik heb het niet helemaal meer gevolgd.
20: Volgens mij zijn ze op dit moment nog bezig. Ik zal even kijken.
16: Ja, die race heeft natuurlijk...
20: We zijn nu in het laatste rondje. En Lando Noor staat vooraan. Okay. Oh, ik zie dat Arthur, onze technicus, handen...
16: Waarom doet hij dat? Hij doet een Memphis de paadje, weet je? De vingers in de oren. Hij wil dat niet horen. Okay.
20: Die
16: horen.
21: Zeiden jullie wat?
16: Ja, nee, wij zeiden helemaal niks mee. We gaan rustig verder. Om half... Had ik al gezegd dat we om 6:30 en 6:30 ook nog het regionale nieuws hebben. We hebben natuurlijk het weer van Jan Visser. Je wilde nog iets zeggen?
20: Nee, dat had je nog niet gezegd.
16: Nee, had ik nog
20: dat wilde ik zeggen.
16: En we hebben een onder voorbehoud belletje met Nico Rings. Hoe zit dat?
20: Dat is oud roeier en ook inmiddels toernooidirecteur van het WK roeien. Dat natuurlijk vanaf morgen begint op de Amsterdamse Bosbaan.
16: Oké. Okay.
20: Hij is op dit moment tussen 5 en 7 zou hij in de ambtswoning zijn van de burgemeester Femke Halsma.
16: Ja.
20: Dus dat is nog maar de vraag of we hem konden spreken. Maar ik moest blijven bellen en uiteindelijk zou hij waarschijnlijk toch opnemen.
16: Dat Halsma op een gegeven moment zegt na 6 keer bellen van neem die telefoon nou eens een keer op, Nico.
20: Dat zou ik...
16: Het is NH, daar moet je wel opnemen natuurlijk.
20: Ik zie het helemaal voor me, ja.
16: Ja, we kunnen ook zeggen dat we van AT5 zijn. Dan,
20: dat vind ik helemaal mooi, ja.
16: Goed, we zijn er tot 7:00 vanavond.

0: De Eurythmics met de muzikale aftrap in deze uitzending van NH Sport. Waarin we natuurlijk heel veel aandacht besteden aan Zandvoort. Inmiddels is de winnaar bekend van de Formule 1 in Zandvoort. Het is Lando Norris die de Grand Prix heeft gewonnen. En de Brit bleef Kimi Antonelli en George Russell voor. Max Verstappen crashte al in de openingsronde.
1: Oh. Mega klapper!
2: Verstappen!
1: Ja, Verstappen is er keihard afgegaan.
2: Verstappen na één ronde racen in de laatste Grand Prix van Zandvoort. Gaat er knijtershard af in Arie Leijndijk-bocht. En dit gaat rood worden, jongens.
1: Dit gaat op zeker rood worden. En Verstappen die nu uit de auto klimt. Laten we dan een zucht van verlichting slaken. Want dit is even het allerbelangrijkste.
0: Dat is zeker een belangrijke toevoeging. Want dat ging toch met een snelheid van zo'n 250 kilometer per uur. En hij stapte daar dan toch wel weer fris en fruitig uit. Ja, NH is het hele weekend in Zandvoort. Je hebt alle dagen de magazines kunnen zien. Verslaggever Misha Korczek was op het moment dat Verstappen crashte op de boulevard. En sprak daar enkele mensen aan over de crash van Verstappen.
3: Hebben jullie het al gehoord?
4: Wat?
3: Ja, Max is gecrashed.
4: Echt?
3: Dominee, heeft u het al gelezen?
5: Ja, ik heb het gelezen. Het is een tragedie, hè? Ja. Echt erg. Ja. Dat zoiets kan gebeuren in de eerste ronde.
6: Ja, ik hoor het net van mijn collega's. Oh, dat vind ik wel heel sneu. Ook voor gewoon al het Nederlandse publiek natuurlijk. Die toch hopen dat hij nog goed gaat presteren vandaag hier.
7: Ik denk dat hij ziek is geweest. Toch, dat het toch erger was dan dat we dachten.
3: Ja. We moeten nu verder.
7: Ja, geen idee. Laatste keer. Ja, dat is niet zo mooi.
0: Nee, Zandvoort loopt dus leeg zo langzamerhand. Erik-Jan Brinkman is nog in de Van Spijkstraat in de badplaats. Erik-Jan, daar waren we met de televisieuitzending van NH Sport afgelopen maandag ook. Toen was het uitgestorven daar bij Paul Laarman. Hoe is dat nu?
8: Nou, het is zeker niet uitgestorven, want wat ik net al vertelde, van het begint toch al behoorlijk druk te worden. Mensen die het circuit verlaten, allemaal richting het station. Ja, tienduizenden mensen, die moeten allemaal weer naar huis. En normaal gesproken, voorgaande edities, er bleven mensen hier een beetje hangen. En dan kreeg je een beetje zo'n koningsdaggevoel. Maar Paul Laarman, we wonen hier aan de Van Spijkstraat. Vandaag is de sfeer toch even heel anders.
9: Vandaag is de sfeer toch wel vrij... Gemoedelijk kan ik het niet meer eens meer zeggen. Ik denk een beetje triest op dit moment. De mensen zijn, zoals we net al zelf een beetje spraken, het hoofd een beetje naar beneden toe. Je ziet wel een glimlach, maar dit had niemand verwacht. Nee.
8: Zeker als hij in de eerste ronde uitvalt, Max Verstappen. En dat is toch wel jammer, want jullie hebben weer geweldige tijden gekend. Met die drie overwinningen van Max Verstappen. Wat ik net een beetje vertel, zo'n koningsdagsfeer. Dat op deze manier eindigt.
9: Ja, de koningsdagsfeer wat in het dorp altijd is. Iedereen lacht, iedereen danst. Ik zit nu inmiddels... ik ben zelfs op het halfweg van de wedstrijd gestopt met kijken. En ik zie wel wie er terug komt lopen. Naar de Warron Meuters. Ja. Daar merk je toch aan. Dat mensen gaan toch terug vanwege een domper. En je ziet het gewoon. Je ziet gewoon aan gezichtjes. Ja, het is balen. Ja. En zeker voor het laatste jaar. Daar had je toch een ander resultaat willen bereiken. En dat maakt sowieso... 1, 2, 3 was al moeilijk. De regen... dacht ik van oké, we kunnen nog een kantje op.
8: Dat is gunstig voor Max.
9: Dat is een gunstig iets voor Max. Onderschat de rest niet, maar Max is wel een regenrijder. En dan gaat hij juist met regen, met gladde bandjes, maakt hij een fout. Ondanks dat zijn, hij heeft natuurlijk koorts. Ik hou het daarop dat hij daar nog eraf ging. Maar juist Max dan in watertoestanden, omstandigheden eraf gaat. Ja, dat had niemand aan zien komen.
8: Nee. Jij zit hier rustig op je stoeltje en je kijkt naar al die mensen die voorbij lopen. Veel in een oranje shirtje en een hoog tempo naar het station. Je hebt zelf een Max Verstappen trui aan. Bij jou doet het ook pijn als groot liefhebber van de autosport?
9: Zeker. Je bent er zo lang mee bezig. Je volgt hem. Je volgt alle wedstrijden in principe. Je gaat naar evenementen toe, je gaat naar Oostenrijk, je bent dus hierheen. Je wil gewoon alles meemaken ervan. En als je dan de domper krijgt, zoals vandaag, dat doet wat met je. En het is niet één keer gebeurd, nee, het is een paar keer gebeurd, dit hele evenement, dit jaar. Ja, dan gaat je haar gaan achterover.
8: Je hebt niet zoveel haar.
9: In mijn hoofd zit er niets wel, maar op mijn armen en dergelijke. elke als je dat dan ziet en hoort, en dan, dat geeft een apart gevoel. Ik zeg geen kippenvel gevoel, dat is het juist vreugde, maar dit is echt het neerwaartse. Dus achterover gedrukt, kameraden.
8: Je ziet met de buren, want die zitten allemaal achter jou en ik zie allemaal wat versnaperingen, voldoende drankjes. Iets verderop staat nog een buurman plaatjes te draaien. Wordt het toch nog enigszins een gezellige afsluiting van de Dutch Grand Prix in Zandvoort?
9: Zeker wel, zeker wel. Ik heb zelfs nog bier bij moeten halen ook.
8: En niet alleen... Dus wat voldoende gedronken?
9: Er is al genoeg gedronken, dus ik moest bier bij halen nog. En opgedronken wordt, is voor mij. Ja. Zo zie ik het. Dus dat feestje gaat ongeveer in het door. Je zal misschien straks meer zien dat mensen die er later van het circuit afkomen, die hebben misschien wel ook meer gedronken, ook natuurlijk, uiteraard. Ja. En dan zie je wel de sfeer, hoop ik, een beetje terugkomen nog. Van, ja, het is toch een mooi evenement. Het is een mooie tak van de sport. Dus ik ga ervan uit dat het oké komt.
8: Ondanks de dompen van het uitvallen van Max, toch nog een hele fijne avond.
9: Mag ik?
8: Toch nog een hele fijne avond.
9: Dankjewel. Graag gedaan.

0: Alex Warren met Passenger om 6:08 op NH Radio. Ja, voor AZ was er gisteren opnieuw reden voor een feestje. De uitwedstrijd bij Fortuna Sittard werd met 2-0 winnend afgesloten. Het feest was vooral groot bij Gis Hoornkamp. De aanvaller kampte 5 maanden lang met een slepende enkelblessure en maakte na de pauze zijn rentree in het elftal van de Alkmaarders. Ja, dat had voor hem natuurlijk niet beter kunnen verlopen. Hij scoorde bij de doelpunten. De afgelopen maanden hadden er namelijk behoorlijk ingehakt bij Gis Hoornkamp.
1: Heel zwaar. Ik heb echt wel moeilijk gehad, eerlijk gezegd. Maar ik heb het heel veel over gehad met mijn vrouw, met mijn ouders, zelfs met mijn opa en oma's. Eigenlijk mijn familie over gehad. Van ja, het is nou al de zoveelste keer. Ik ben er wel een keertje klaar mee. Je moet maar weer terugvechten. Je moet maar weer dit. Dus laat ik zeggen dat ik echt een hele zware periode heb gehad. Doordat je eigenlijk weer voor het eerst een beetje op dat trainingsveld mag. Ja, dan, dan ben je weer zo gelukkig.
2: Ik zag ook na allebei de doelpunten echt een grote glimlach. Viel er ook een last van je schouders? Dat je weer mocht spelen en ook weer mocht scoren?
1: Ik was best wel heel gespannen voor de wedstrijd. Weten dat je waarschijnlijk mag invallen. Maar ja, je weet niet hoe het gaat. Ik had nog geen wedstrijd gespeeld in 5 maanden tijd. De laatste wedstrijd die ik had ik gespeeld met gescheurde enkelbanden en pezen. Dus ja, je weet niet zo goed wat je kan verwachten. En ja, Ayoub kwam nog naar me toe. Hij zegt, yes, maak je niet zo druk. Geniet gewoon weer dat je gaat spelen. Het is wel mooi dat hij het zegt natuurlijk. Hij is 19. En hij heeft helemaal gelijk, dat is ook zo. Maar ja, dat is ook toch weer gek. Als je dan 5 maanden niet speelt, dat je dan wel weer mag spelen. En je verwacht niet veel. Althans, ik denk gewoon, laat gewoon hard werken. Laat mezelf zien en dan is het een mooi begin. Maar ja, dat het begin zo mooi zou zijn, dat had ik niet verwacht, nee.
0: Dat zei een opgeluchte Gis Hoornkamp. AZ kon pas in de tweede helft het verschil maken tegen de 10 van Fortuna. Want Ole Romani had in de 5e minuut al in de eerste helft de rode kaart gekregen na een lompe overtreding op Chaves van de Alkmaarse ploeg. Trainer Leo Echtold legde na afloop de vinger op de zere plek.
3: Zij deden het eigenlijk hartstikke goed, net natuurlijk met 10 man. Heel gedisciplineerd, constant bijsluiten van elkaar, waardoor ze de ruimtes dicht houden. En ja, daar hadden wij gewoon echt moeite mee. Maar we hebben ook geen problemen aan de andere kant gekregen. Dus ik vond dat we eigenlijk de totale controle over die wedstrijd hadden.
2: Maar vond je niet in die fase dat je team wat vaker had moeten schieten dan?
3: Ja, dat zijn mogelijkheden als je dat op die manier ook wil uitvoeren. Maar nogmaals, we hebben niet veel gecreëerd. Maar we hebben ook helemaal niks weggegeven. En we konden in de rust het goed omzetten. En na rust denk ik dat we het beter hebben gedaan.
2: Ja. Lag dat echt aan die wissels van Gis Hoornkamp en Kelvin Stenks dat het in de tweede helft beter liep?
3: Ja, het is toch wat lastiger voor een tegenstander als er een spits bij komt. En Kel geeft 2 goede ballen. En er waren 2 goals.
2: En viel er toen ook een last van je schouders toen die goal eindelijk viel?
3: Jazeker, want daar ben je aan het wachten dat ze die goal uiteindelijk maken. En dan weet je dat zij wat van bank gaan spelen, de lange ballen spelen. Maar dat hebben Lewis en Wout echt fantastisch gedaan.
0: Dat zei Leo Echtold over de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Milton, jij was in Sittard. Ik zag op een X-berichtje van je dat de catering weer prima geregeld was in Limburg.
4: Er lagen zowaar 4 verschillende flyen klaar. Ik heb ze niet
0: alle 4 geprobeerd?
4: Nee. Ik heb het bij 1 stukje fly gehouden.
0: En welke smaak is het geworden?
4: Abrikozen.
0: Abrikozen, oh.
4: Ja, ik dacht eerlijk gezegd dat het kersen was, maar dat ik verbaas me toen ik een hap nam dat het abrikozen was.
0: Het zag eruit als kersen, maar het smaakte naar abrikozen.
4: Ja, prima, ik ook van abrikozen.
0: Hoe zag het spel van AZ eruit en hoe smaakte het?
4: Ja, laten we
0: het
4: daarover hebben. Ja, dat smaakte een beetje zuur. Zeker in de eerste helft. Dat had er wel mee te maken dat, zoals je net al benoemde, Ole Romani na 5 minuten al een hele domme rode kaart pakte na een overtreding op Chaves. En eigenlijk gebeurde daarna, wat ik al een beetje vreesde, dat Fortuna Sittard in een soort handbalverdediging rondom die 16 ging hangen. En AZ bleef ook maar breien in die periode. Dus echt de hele tijd pasen van Koopmeiners naar Patachi. Patachi weer terug naar Koopmeiners. Koopmeiners weer naar Daal. Daal weer naar Koopmeiners. Dus het was eigenlijk de hele tijd een herhaling van zetten. En ik dacht te horen tijdens die fase dat Leo Echtold schreeuwde van schieten, schieten. Nou, dat vroeg ik hem na afloop naar. Hij gaf aan dat hij dat niet had geroepen, maar dat er wel iemand blijkbaar van de bank dat had geroepen. Dus ik vroeg, nou ja, vond je dan ook dat jullie wat meer hadden moeten schieten in die fase? Nou ja, nee.
0: Oh.
4: Eigenlijk waren dat de enige lichtpuntjes dat ze, als ze dan van afstand schoten, want dat was eigenlijk de enige
0: manier. Kwamen er niet doorheen.
4: Precies.
0: Dat is gek eigenlijk, want ik moet meteen aan die wedstrijd om de Johan Cruijffschaal denken. Toen kreeg Joey Veerman natuurlijk na een minuut of zeven een rode kaart met die overtreding op dat gezicht van Meerdink. Ja, eigenlijk hetzelfde laak en pak. Hè. Toen kreeg AZ er ook geen vat op. Is het dan dat die wissels, en toen ging het narusten wel goed met AZ voor de duidelijkheid. Toen greep echt tot ook in. Ik zie dat hij nu gewisseld heeft. Patatje eruit in de pauze en Stengs erin en Kwakman eruit en een aanvaller erin. Hoornkamp. Was dat dan het ei van Columbus of het ei van Echtold?
4: Zeker, dat was zeker het ei van Echtold. Want je merkte dat Fortuna Sittard geen grip kreeg op dat twee spitsen systeem waar AZ naar switchte. Ook omdat Hoornkamp eigenlijk een beetje meer om Meerdink heen speelde. En eigenlijk in die eerste minuut volgens mij naar rust kreeg Hoornkamp al een grote kans aan een fantastische bal van Kelvin Stengs. Nou, toen zat Matthijs Brandhorst, de keeper, nog in de weg. Maar eigenlijk was het geen verrassing dat daarna die goal ook een beetje op die manier viel. Kelvin Stengs dribbelde naar binnen, schoot met links en die bal kwam nog op het paal. En Hoornkamp stond op het juiste moment om die bal binnen te tikken. En ook bij de tweede goal was redelijk in de tik. Deze keer kwam de bal van links van Stengs en die gaf hem al goed voor. En Hoornkamp kon hem eigenlijk binnen tikken. Maar het duurde nog heel lang voordat AZ eigenlijk die beslissing.
0: Ja, in de bestuurtijd viel die pas. Precies. Dus eigenlijk heeft Fortuna tot het einde toe kunnen hopen op een verrassend resultaat.
4: Nou, dat viel me wel op. Dat eigenlijk vanaf het moment dat AZ dan eindelijk dat doelpunt maakte, die 0-1. Dat Fortuna Sittard daarna ineens erachter ging staan. En die minuten daarvoor eigenlijk niks kon klaarspelen. En eigenlijk vanaf het moment dat AZ scoorde, gingen ze er opeens achter staan, het publiek erachter staan. En kregen ze ineens prompt een aantal kansen. Waarvan eigenlijk die van Moyatare nog de grootste was. Die kreeg een bal van achteruit. Die heel verkeerd werd ingeschat. Echt helemaal verkeerd werd ingeschat door doelman Jared Busser. En eigenlijk was hij Jared Busser al kwijt. Een leeg doel. Het schoot hij hem net naast. Nou, als die bal erin was gegaan, dan had ik het nog moeten zien hoor. Of AZ
0: maar kun je dan stellen dat AZ toch een beetje ontsnapt is? Of gaat dat te ver?
4: Nou, dat gaan we wel een beetje ver. Maar het viel me wel op dat na die goal dat ze Fortuna nog in leven hield eigenlijk.
0: Ja, dat zou niet moeten mogen als je 1-0 voor staat met 11 tegen.
4: Ze kregen nog ontzettend veel kansen. Ook zelfs in die eerste helft. Ik zei het net dat ze wel moeite hadden om kansen te creëren. Maar toen kregen Meerdink ook nog een dot van een kans. Ja, dat soort ballen moeten er wel in. En ook in de tweede helft kreeg je nog een paar keer een goede mogelijkheid. Hoornkamp nog een keer. Dus ja, het lag echt aan AZ zelf te twijten dat het nog zo spannend bleef.
0: Lichtpuntje tot slot nog, Klaas, die zijn rentree gemaakt.
4: Ja, ja.
0: Doe die nog op in die laatste 20 minuten?
4: Nee, maar ik vond het wel opvallend dat Echtold, vooral het woord durven wil ik hierbij gebruiken, dat hij durfde om Kees Smit naar de kant te halen. Dat is toch wel opvallend.
0: Want die speelde niet goed? Nou, Kwakman had hij al gewisseld natuurlijk.
4: Ja,
0: hè, dus.
4: Ja. Nou, ik vond wel getuigen, het stond nog maar 1-0, dat hij dan wel Kees Smit er vanaf durfde halen en dat hij dan toch wel het vertrouwen heeft om Jordi Klaas die inzet, zo bedoelde ik het meer. Ik vond Smit wel prima spelen. Het was ook wel vaak dat hij bij dat breien in de eerste helft, wat ik veel benoemde, was hij ook wel vaak aan de bal. Maar hij probeerde. Maar het lukte hem ook gewoon niet om door die muur van Fortuna te breken.
0: Conclusie, AZ 9 punten uit 3 wedstrijden. Als enige ploeg nog fout was. Want Groningen ging hard onderuit vandaag.
4: Ja.
0: En zelfs al zou Feyenoord winnen in Leeuwarden als die wedstrijd zo dadelijk hervat is, en dat is hij bijna, komen zij op 7 punten. Dus AZ staat er goed voor.
4: Ja, en ik vind het ook wel knap, dat heb ik nog niet benoemd, dat je ziet dit seizoen dat als de spelers in worden gewisseld, dat AZ soms ook wel gewoon beter wordt.
0: Ja, maar ze hebben kwaliteit op de bank zitten.
4: Nou, maar je hebt ook wel gehad dat ze dat vorig seizoen ook wel hadden. En nu komt het tot nu toe het er in ieder geval goed uit.
0: Staat genoteerd. Volgende wedstrijd van AZ is komend weekend dan weer in eigen stadion.
4: Tegen Go Ahead Eagles.
0: Nou, moet kunnen toch?
4: 7:15.
5: NH Sport.

0: in Zandvoort is het 18 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 23 augustus. Ja, de scholen zijn weer begonnen. Het is drukker op de wegen. En in Noord-Holland zijn er 3 plekken waar verkeersdeelnemers en vooral dan fietsers extra op moeten letten. Het gaat om rotondes en kruispunten in Aalsmeer, Alkmaar en Amsterdam. Aalsmeer gaat aan kop. Men heeft twee rotondes die dicht bij elkaar liggen. In de periode tussen 2021 en 2025 zijn er bij de rotondes die de burgemeester Kasteleinweg verbindt met de Van Kleefkade en de Dorpsweg veel ongelukken gebeurt. Op plek 2 staat Alkmaar, rotonde die de Hertog Albrechtweg en Schinkelwaard verbindt. En op 3 in de provincie het kruispunt tussen de Elandsgracht en de Marnixstraat in Amsterdam. In een woning in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt is vanochtend een felle brand geblust. De vlammen sloegen volgens een woordvoerder van de brandweer uit het pand. Omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd. Bewoners konden later weer terugkeren. De betreffende woning op de 3e verdieping is uitgebrand. De hulpdiensten werden rond 5:30 vanochtend gealarmeerd en het duurde ongeveer 20 minuten om de brand te blussen. En bij een verkeersongeval op de Drie Merenweg, dat is de N205... bij knooppunt Rotterpolderplein, zijn gisteravond een auto en een bestelbus zwaar beschadigd geraakt. En de bestuurder van de auto is naar een ziekenhuis overgebracht. Politie kreeg rond 11:50 in de avond een melding van het ongeluk op de Drie Merenweg. Het ging, zowel de auto als de bestelbus hadden veel schade. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht en de toedracht van het ongeluk is nog onbekend. Meer nieuws vind je in de app en op onze site nhnieuws.nl. Dan gaan we naar het weer, naar Jan Visser. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edward.
0: Zandvoort niet helemaal droog houden, hè, vandaag.
1: Nee, ik had tegen een collega van je gezegd vanmiddag, begin van de middag, dat er, eind van de ochtend kan het ook wel geweest zijn, eerlijk gezegd, dat er toch misschien nog wel een buitje zou kunnen vallen.
0: En uit.
1: Er kwamen ook al een paar buitjes vanaf de Noordzee binnen. Die kwamen verdacht dichtbij. En inderdaad, Zandvoort. En ook hier in Purmerend was de straat enige tijd nat. Ja, qua hoeveelheid stelde
0: het niet veel
1: voor. Nee. Maar voor de rest, ja, eigenlijk toch ook wel geregeld zon. En ondanks het feit dat we in polaire lucht zitten, dus afkomstig van het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan, werd het toch, Edward, op de meeste plaatsen zo rond de 20 tot 21 graden. Nou. In Noordkop ietsje lager, maar dat ging allemaal wel. Ja. En dat heeft ook te maken met de warmte van het zeewater. Hè. De lucht die wordt gewoon boven het zeewater, wordt die dermate opgewarmd dat het eigenlijk niet echt wil afkoelen. Afkoelen doet het wel de komende nacht tijdens flinke opklaringen. Vanavond is er nog een kans op een enkel buitje. Komende nacht in de kust. Gebieden trouwens ook. Daar niet kouder dan een graad of 13. Maar elders in de provincie, zeker in het oosten en zuidoosten van Noord-Holland, zijn wel temperaturen tot een graad of 7 mogelijk. Bij weinig wind, aan de kust later een matige noordenwind. En dan morgen, want we hebben te maken nu met hoge druk, ondanks de wat onstabiele lucht nog. Maar het hoge drukgebied komt steeds dichterbij. Dat betekent dat het morgen droog weer is. We hebben perioden met zon. In de ochtend ook nog wat bewolking. Temperatuur 21 tot 22 graden morgen. En een zwakke tot matige wind uit het oosten. Dinsdag ook geregeld zonneschijn, droog weer ook nog. En wat hogere temperaturen, we gaan daar richting 24 graden. Woensdag kan het nog ietsje warmer worden. Maar dan neemt ook wel de kans op een regen- of onweersbui toe. En op donderdag dan wordt de kans op forse buien groter. Het is nog wel warm. Maar we gaan dus toch wel wat neerslag krijgen. Waarschijnlijk meer. En want de afgelopen week hebben we ook al wat regen gehad. Sommige plaatsen vrij veel, andere plaatsen heel weinig. Maar nu ziet het er naar uit dat de hoeveelheden toch wel wat groter gaan worden. En dat is natuurlijk met het oog op de nog steeds voortdurende droogte, is dat wel goed nieuws.
0: Ja, maar als je staat te barbecue, ben je er minder blij mee, Jan?
1: Ja, maar ja, we gaan steeds verder in de tijd, hè, dus...
0: Ja, op een gegeven moment moet die kraan wel weer open,
1: dan
0: natuurlijk.
1: Moet die barbecue ook nog in de binnen.
0: Ja, maar ik kan toch zeggen, gisteren stond ik buiten en was ik blij met zo'n partytent op een gegeven moment.
1: Ja, zeker,
0: ja. Goed, heb je nog een beetje Zandvoort nog een beetje gevolgd, de race?
1: Ja,
0: of,
1: ik heb het gevolgd, maar ja, goed, het is... het is niet goed afgelopen, hè.
0: Nee, en we kunnen de regen niet de schuld geven.
1: Nee, dat kunnen we niet. Nee,
0: dat uiteindelijk is geen bepalende factor geweest. Nee. Goed. Morgen ben je er weer, toch, Jan?
1: Ja, hoor.
0: Hoe laat is je eerste bijdrage?
1: 7:30.
0: Oké. Nou, dan kan je allemaal weer luisteren. Fijne avond, hè?
1: Ja, hetzelfde, Bart.

0: krijg de neiging om mee te gaan fluiten. Dat doe ik niet hoor. Centerfold van de G. Giles Band om 6:11. Cambuur tegen Feyenoord is inmiddels weer een tijdje bezig. En ja, geloof het of niet, de onderbreking heeft juist Feyenoord blijkbaar goed gedaan. Want CGL heeft de Rotterdammers daar op een 1-0 voorsprong geschoten. Gaan wij weer terug naar Zandvoort. Dat was het middelpunt van de Formule 1 van de hele wereld, zullen we maar zeggen. En als iets het middelpunt is, dan is Erik-Jan Brinkman nooit ver weg. Erik-Jan, je hebt de Van Spijkstraat achter je gelaten.
1: Zeker.
0: Ik hoor meeuwen.
1: Wat hoor je eigenlijk?
0: Ja, ik hoor meeuwen.
1: Ja. En wat nog meer?
0: Ja, dat is een zee.
1: Dat is een zee inderdaad.
0: Heb je zwembroek aan?
1: Nee, ik ben wel heel, bijna met mijn voeten in de zee. Maar ik heb toch mijn schoenen aangelaten.
0: Dus
1: ik ren een beetje tussen de golven. Nee, ik heb het wel even aangeraakt. Het is heerlijk. Maar volgens mij is de temperatuur van de Noordzee nog nooit zo hoog geweest.
0: Ja.
1: Dus dat is weer dan toch het voordeel van de klimaatverandering.
0: Dat denkt iedereen verschilt over, hoor. Dus kijk uit.
1: Ja. Nee, ik ben er uiteraard geen voorstander van. Maar dat het water lekker op temperatuur is natuurlijk wel prettig als je even wil zwemmen. En iets verderop zie ik ook al mensen.
0: Kijk uit met die zender, want die kraakt een beetje.
1: Aan het kijten of aan het zwemmen.
0: Ja, die kan niet die zender in het water. Dus blijf even stilstaan.
1: Dat goed zijn hier.
0: Blijf staan.
1: Ja, we blijven zeker stilstaan. Het is hier niet zo druk op het strand, niet zoals bij de Van Spijkstraat of bij de boulevard, waar toch nog heel veel oranje shirtjes zijn. Maar ik heb wel twee racefans gevonden.
2: Hij is de racefan.
1: En wie is hij?
2: Brian. Brian uit Zandvoort.
1: Brian uit Zandvoort, de grote racefan. Je hebt toch nog een lach op je gezicht.
3: Hey, zeker. Was dat ook leuk?
1: Nou ja, de meeste mensen zullen daar anders over denken.
3: Over Max? Ja, dat is racen.
1: Ja.
3: Toch?
1: Ja.
3: En de beste heb gewonnen, Norris.
1: Zo is het uiteindelijk wel. En hij heeft natuurlijk ook mooie tijden hier gekend, Max Verstappen. Ja. Even iets anders. Marco, dat is jouw naam, hè?
2: Ja, zeker.
1: Je hebt kolen in de handen.
2: Ja.
1: Brian heeft een flinke tas met, in ieder geval zie ik, stokbrood. Wat zit er allemaal nog meer in?
3: Vlees, hamburger, worstje.
1: En een toetje.
3: Ja.
1: Stracciatella.
3: Dus we moeten wel opschieten. We hebben even op de Dirk gehaald en we zijn op weg naar de camping.
1: En de camping ligt dan weer achter een stukje, hè?
3: Ja, dat is daar waar dat groen is, daar. Ja. Oh. Ja, waar de auto op het dak staat.
1: Waar de auto op het dak staat, moet ik even kijken.
3: De caravan achter de hoofd erin binnen.
1: Ja.
3: En de eerste 4 jaar zijn we keurig op het circuit geweest. En nu kijken we lekker op in het dorp. Ja, dat is gezellig.
1: Ja. Dus dan heb je in het dorp gekeken, maar je komt uit Zandvoort. Maar dan sta je ook op de camping.
3: Ja, dat is een zomerverblijf en dat is een winterverblijf.
1: Oh, je hebt het niet verkeerd.
3: Ja, zo hoort het toch.
1: Ja. Hey, en hoe is de sfeer dan op de camping? Hebben jullie er wat van meegemaakt?
3: Ja, is rustig. Ja, ja. De koning is er nu, hè. Dus dat is ook leuk. Die komt misschien langs. En,
1: op de camping?
3: Ja, dan heeft hij vleesje met ons mee.
1: Nou, groot gelijk. Een lekker hamburgertje of wat zei je, nog meer?
3: Ja, van alles en nog wat gehaald.
1: Ja.
2: Worstje voor de koning.
1: Worstje voor koning Willem-Alexander. Dat zal hij vast lekker vinden.
2: Zeker. Ja, het is een hele leuke vent. Mm-hmm. Dus ja, worstje erbij. Ja, dat klopt. Maxima is leuker.
1: En Maxima, wat zal zij lekker vinden, denk je?
2: Brian, vertel jij dat maar.
4: Wat Maxima lekker vindt.
3: Wat Maxima lekker vindt. Ik denk dat ze een heerlijk worstje lekker vindt.
1: Ook gewoon een lekker worstje.
3: Ja, maar wel een grote, denk ik. Ja.
1: Dit wordt een heel raar gesprek. En dat op het strand. En dat op het Chipelater worstje. En dat op het strand van Zandvoort. Ja, er gebeuren de meest rare dingen. Maar heren, laatste keer Zandvoort. Ja. Jij als Zandvoorter, neem aan, dat vind je jammer?
3: Ja, nee. Het brengt ook weer een beetje rust. Maar het
1: heeft
3: ook
1: nodig?
3: Het heeft veel gebracht. Ik heb veel geld naar het dorp gebracht. Maar het komt wel een keer terug.
1: Mm-hmm.
3: Weet je, Midden-Oosten is passé, dus ze hebben ruimte.
1: Ja, want Zandvoort staat op de reservelijst,
3: ja,
1: hè?
3: Ja. Ik denk 2029 staan ze er weer.
1: En dan weer die oranje massa.

0: Game of Love van Santana en Michelle Branch. Het is 10 minuten voor 6. Bij Cambuur Feyenoord is het 0-2 geworden. Het is nu ruim een half uur gespeeld. En daar is het tweede doelpunt van de Rotterdammers gemaakt door aanvoerder Valente. Verlaten wij Zandvoort, verlaten wij het voetbal, gaan we naar Aalsmeer. En dat betekent in veel gevallen handbal. Er werd een bijzondere oefenwedstrijd dit weekend gespeeld, afgelopen vrijdag om precies te zijn. Want de handbalmannen van Aalsmeer speelden tegen Amerika onder 24 jaar. Ja, die wedstrijd eindigde in een klinkende overwinning voor Aalsmeer. Daarmee sloot de ploeg de voorbereiding goed af. De assistentcoach Ruud Neeft kijkt terug op een geslaagde avond.
1: Dit was natuurlijk gewoon om te oefenen. Vooral om een ritme te pakken en de systemen erin te slijpen. De nieuwe jongens een beetje in het team te helpen. En te helpen aan de spelsystemen en aan de loopwegen. Ja, de stand, dit is natuurlijk iets te weinig weerstand eigenlijk voor ons. Maar het is goed om zo te oefenen en de voorbereiding voor ons af te sluiten. We zijn een weekend in Duitsland geweest. We hebben tegen een IJslandse team gespeeld. En daar hebben we echt wel veel weerstand gekregen tegen die in Duitsland en tegen de IJslanders. Ja, dit was iets minder. Ja.
2: In ieder geval een leuke kennismaking met het Amerikaanse handbal. Want

0: Sommige van hen speelden pas 4 maanden deze sport.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is daar natuurlijk geen grote sport. En daar proberen ze dan andere sporters eigenlijk om te scholen tot handbal. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk en goed initiatief. Leuk om daar zo een steentje aan bij te dragen dat ze tegen ons kunnen oefenen. En voor ons is het leuk om zo de voorbereiding af te sluiten.
2: Dat zei Ruud Neef tegen verslaggever Stefan Brandhorst. Die is in de studio. Stefan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Waarom eigenlijk Ruud Neef en geen Wai Wong, dat is de hoofdcoach?
3: Ja, die had een griepje te pakken en die koos het zeker voor het onzekere. Hij zei, ik wil mijn spelers niet aansteken, ik blijf uit voorzorg toch gewoon eventjes thuis. Dus niks ernstigs, gelukkig gewoon een klein griepje. Die zit volgende week als de Supercup gespeeld wordt gewoon weer op de bank. Tenminste, als het griepje niet serieus doorzet.
2: Nee, en ik zei een klinkende overwinning. Laten we even concreet worden. Hoe klinkend is een klinkende overwinning tegen Amerika onder 24 jaar?
3: 49-26.
2: Dat is 26
3: bijna
2: gemaakt.
3: 2 keer zoveel doelpunten voor Aalsmeer.
2: Valt me nog niet eens tegen, zal ik je eerlijk zeggen. Amerika
3: in een oefenwedstrijd.
2: Ja, maar Amerikanen die er niet zo heel veel van kunnen.
3: Nee, dat is waar. Ze konden er niet veel van. Nee, het was niet heel hoog niveau. Nee, ja. Het was wel heel grappig om dit te zien. Want ja, je zag aan alles dat de Amerikanen die kwamen, dat dat geen doorsnee handbalploeg is zoals we in de Eredivisie bijvoorbeeld zien. En als je dan achteraf hoorde wat die jongens in het verleden allemaal deden. Ik sprak een jongen die deed pas 4 maanden handbal. Want deed hiervoor American football. Dus dat was natuurlijk een ontzettend gespierde, bonkige gast.
2: Die kon een blok zetten.
3: Ja, nou dat wel. Maar een bal gooien, dat was toch ietsje lastiger. Ja, ze hadden ook spelers die kwamen uit het cricket over. Allerlei andere sporten. Dus het is echt een bij elkaar geraapt zootje. Maar het is wel een mooi project waar ze mee bezig zijn.
2: Maar hoe komt zo'n oefenwedstrijd dan tot stand?
3: Nou, Amerika die is heel druk bezig om het handbal onder de aandacht te brengen. Ze hebben in 2028 de Olympische Spelen in Los Angeles. En dan zouden ze het wel mooi vinden als het handbal daar ook aan meedoet met een Amerikaanse ploeg. Dus ze zijn nu heel erg bezig met allereerst een team te vormen. Nou, dat doen ze dus door spelers bij allerlei verschillende sporten weg te trekken, te scouten. En dan vervolgens gaat het om wedstrijden spelen. Maar ze hebben daar niet zo'n competitie als dat wij hebben. Dus ze kiezen dit soort momenten uit om bijvoorbeeld een trainingskamp in Nederland te doen. Dus ze hebben ook tegen Volendam gespeeld, tegen Quintus gespeeld. Nu dus tegen Aalsmeer gespeeld. En nog tegen een paar andere ploegen om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Kennis uit te wisselen. Dus dat is wel bijzonder hoe ze dat daar aanvliegen.
2: Dat is de kant van Amerika. Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig naar, want je zei het al in een bijzin, volgende week is de Supercup. Ja. Dan speelt Aalsmeer dus tegen de landskampioen.
3: Volendam.
2: Ja, Noord-Hollands onder onsje.
3: In Wochtem.
2: In Wochtem?
3: Ja.
2: Oh, waarom is dat?
3: Ja, omdat daar de Supercup wordt gespeeld. Oh. Ja, dat is voor ons Noord-Holland natuurlijk een mooi
2: beter
3: feest.
2: Dan toen in Limburg, die finales toen met
3: dat SRW. Was treurig.
2: Ja. Bij het vrouwenhandbal. Trouwens, bij de mannen ook toen, dacht ik, toen ging Aalsmeer ook in de halve finales eruit. Ja, maar hoe staat Aalsmeer ervoor aan de vooravond van een nieuw handbalseizoen?
3: Best wel goed. De technische staf is gebleven.
2: Met Wai Wong dus als hoofdcoach.
3: Met Wai Wong als hoofdcoach. Robin Nachtegaal is overgekomen van Volendam. Dat is best een opvallende transfer. Want Volendam, de landskampioen, Aalsmeer verliezend finalist. Ja, daar stap je niet zomaar naar over. Maar hij heeft toch ervoor gekozen. En voor de rest eigenlijk alles wel een beetje intact gebleven. De sterkhouders zijn er gebleven. Tim Bottiga als routinier nog bij de ploeg. Samir Benghanem is nog wel herstellende van een blessure. Dus die moet waarschijnlijk de Supercup nog missen. Was er ook vrijdag niet bij tegen die Amerikanen. Maar ja, het geraamte van het team, dat staat wel.
2: Dus we krijgen weer een Aalsmeer dat mee gaat doen om de bovenste plaatsen. Tenminste, dat is de doelstelling.
3: Dat is wel de bedoeling, ja. Dat spreken ze ook hardop uit. We willen gewoon weer meedoen om de prijzen. We willen de finales gaan spelen. En dan in tegenstelling tot de finale om het landskampioenschap dit keer wel winnen. Maar ja, daar waren ze natuurlijk zo dichtbij tegen Volendam.
2: Is dat nog een open wond? Die verloren, want dat ging nipte mis.
3: Ja, dat ging.
2: Op de allerlaatste seconde ging dat mis toen tegen Volendam.
3: Ja, of dat echt een open wond is, dat hoor je in de voorbereiding dan niet. Maar volgende week, als die Supercup gespeeld gaat worden, dan heersen er echt wel wat revanchegevoelens. Want ik vroeg dat ook aan Tim Bottiga. Hoe ga je die wedstrijd in? Ja, daar zit echt wel een gevoel van, we hebben nog wat recht te zetten.
2: En dat gaat volgende week dan gebeuren. Maar eerst dus de reportage van de wedstrijd en het gebeuren eromheen. Hè, met de Amerikanen van vrijdag. Die gaan we waar en wanneer zien?
3: Morgen in de tv-uitzending van NA Sport. 5:10. En uiteraard de reportage ook online.
2: Dankjewel, Stefan.

0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Ik ben José uit Alkmaar.
16: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
17: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
18: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
19: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
20: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: En hoe was het bij het ING servicepunt?
24: Hij is onderweg.
23: Wie?
24: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
23: Top. Koffietje, ik trakteer.
24: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
25: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
26: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
27: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
28: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
29: NH Sport. Met Edward Dekker.
30: Goedenavond, tweede en laatste uur van deze uitzending van NH Sport. Wat hebben we nog voor je in de aanbieding? Erik-Jan Brinkman is nog in Zandvoort, waar vandaag de Formule 1 werd verreden. En waar Max Verstappen na hoeveel seconden klaar was. Erik-Jan, wat denk jij?
31: Poeh,
30: heel snel, hè?
31: 40 seconden.
30: Ja, dat, ik heb het niet getimed, hoor. Het is geen strikvraag. Maar het was in ieder geval de eerste openingsronde. Vloog hij van het asfalt af en lag zijn auto in de kreukels. Het was einde oefening. Jij was te straks lekker met je pootjes bijna in het water. Waar ben je nu?
31: Ietsje verderop op de boulevard. En daar is dan weer heel druk. Want nog steeds een flinke hordes aan mensen die richting het station gaan. En als we kijken op die informatieborden die geven aan druk. Wachttijd 60 minuten.
30: Zo.
31: En dan wordt er geadviseerd met een pijl richting het centrum van bezoek. Het centrum van Zandvoort voor een pitstop.
30: Oh.
31: Maar dat was natuurlijk te verwachten. Hè. Dat is die andere jaren ook geweest. Al was het misschien nu iets meer gespreid. Omdat veel mensen al het circuit vroeg verlieten vanwege de uitval van Verstappen. Wat wel grappig is, Edward. Er staan ook heel veel tentjes hier, hè, om wat te eten. Mm-hmm. En die spelen er dan wel weer grappig erop in. Verstappen, troost ga je hier krijgen.
30: Wat is
31: twee
30: dat?
31: Twee broodjes beenham voor €12. Ja.
30: Oh, dat zijn
31: om de pijn een beetje.
30: Dat zijn nog wel redelijke prijzen, toch?
31: Ja, zeker. Maar misschien was het anders als Max Verstappen had gewonnen. 1 broodje voor €12. Ja.
30: Ja, moeten de jongeren er maar toch maar een beetje van blijven inzien. En laten we ook vooral blij zijn dat de jongeren er zo goed is vanaf gekomen. Hè?
31: Absoluut, absoluut ja. Want het ging hard.
30: Als jij en ik zo met 250 in de boarding vliegen, dan ben je niet blij, hè?
31: Nee, dan waren we waarschijnlijk morgen niet op...
30: Niet op ons werk.
31: Aan onze, nee, dat denk ik ook niet.
30: Nee. We spreken jou straks nog eventjes. Jij vermaakt je wel, denk ik. Nou, het klinkt gezellig, hoor.
31: Het klinkt gezellig, maar het komt vooral vanaf de zijkant. Te proberen de mensen een feestje van te maken. Wat je op de achtergrond hoort is een man die staat een paar meter verderop. Die is aan het draaien. En wat ik zei, je kan hier van alles eten. Iets verderop kan je lekker een bakje kibbeling krijgen. Maar als ik kijk naar de mensen die mij allemaal passeren. Dat zijn toch vooral sippe, teleurgestelde gezichten. En die willen allemaal toch wel, denk ik, zo snel mogelijk naar huis. Dus een beetje een contrast eigenlijk.
30: Ja, je hebt me een idee gebracht. We doen hier ook gewoon een bakje kibbeling. Gaan we gewoon bestellen. Gewoon in de sfeer te komen. Goed, straks meer van Erik-Jan Brinkman. Wat doen we nog meer in dit laatste uur van NH Sport? We blikken terug op, als we dan toch over kibbeling praten, over Volendam. Die speelde tegen MVV Maastricht. Werd geen beste wedstrijd vrijdag. 1-0 verloren. De trainer was not amused. En Erik Schouten, de maker van het eigen doelpunt, was ook niet echt blij na afloop in het interview. We hopen Nico Rinks nog aan de telefoon te krijgen over het WK roeien dat vanaf morgen in Amsterdam gaat beginnen. Maar die zit bij de burgemeester in de ambtswoning van Femke Halsema. Dus kijken of we hem aan de lijn kunnen krijgen zo na 6:30. Wat heb ik nog meer staan? Oh, het is rust bij Cambuur Feyenoord, zie ik. 0-4 notabene. Een wedstrijd die lang stil lag vanwege vuurwerk dat uit het uitvak werd gegooid. Geen beste beurt voor de uitsupporters, zullen we maar zeggen. Maar Feyenoord heeft sportief weinig moeite met Volendammer Johan Plat, want die is de coach van Cambuur dit seizoen. Sergio Valente, Jans in eigen doel en Ueda uit een penalty, die zorgen voor de ruststand van 0-4. Om 6:30 het regionale nieuws. We hebben nog het weer en dan is met wat muziek erbij is het vanzelf straks 7:00.

0: Man Eater, de muzikale aftrap van tweede uur van deze uitzending van NH Sport. Laten we even gaan luisteren naar de reactie van Max Verstappen, die al in de eerste ronde op de Dutch Grand Prix van het asfalt ging.
1: Ik denk, wat te glad. Op een of andere manier brak hij uit en ik kon hem niet meer opvangen.
2: Wel ook het idee dat je net wat lager zat op die witte lijn.
1: Ja, maar er zaten wel een paar lagen. Alleen hij brak op een raar moment voor mij uit. Toen kon ik hem niet meer opvangen.
2: Ja, dus je kon er ook eigenlijk helemaal niks aan doen. Het was niet een zeldzame fout van jouw kant bijvoorbeeld.
1: Ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon mijn fout dat ik daar eraf ga. Maar het was even een raar moment.
0: Ja, zeker een raar moment. En vooral een teleurstelling natuurlijk voor die vele duizenden, tienduizenden mensen die naar het circuit waren gekomen om te zien wat Max Verstappen zou kunnen klaarspelen. Hij begon vanaf de zevende positie en had vooraf al aangegeven dat hij de pure snelheid daar niet naar voren zou kunnen komen op dat circuit van Zandvoort. Bovendien was hij ook nog eens een beetje grieperig, dus de omstandigheden waren vooraf al niet goed en het pakte uiteindelijk ook allemaal niet goed uit. Jan Brinkman is nog altijd in Zandvoort en we weten inmiddels dat twee broodjes Max Troost, en dat is dus Beenham, hè, zei je, €12?
3: Ja, dat was twee broodjes Beenham voor €12. Verstappen Troost.
0: Ja.
3: Ik ben daar tegenover, staat ook een vis stand. Ja, dat heb je natuurlijk hier in Zandvoort. Ja. Veel mensen aan de kibbeling. Maar ik heb hier een groepje racefans. Tenminste, daar ga ik vanuit, want ze komen net van het circuit af. En die zitten aan de Nieuwe Haring, René?
4: Ja, zeker. Dit is in het blokje van de reclame? Of?
3: Nee, dit is gewoon live.
4: Oh, dit is live. Oké, okay. Ja, we zitten aan een nieuwe een Hollandse nieuwe, klopt.
3: Hoe smaakt die?
4: Heerlijk, heerlijk. Ja, in deze entourage nog beter dan je zou kunnen voorstellen.
3: Supervisje. Ja, wat ik zou zeggen is toch een beetje een teleurstellende dag.
4: Ja, maar weet je, je maakt er een leuk weekend van met z'n allen. En dat hangt niet alleen van Max af. Maar het is wel zonde dat hij eruit is gegaan.
3: Ja, zeker, want zijn jullie die andere jaren als bij geweest toen hij wel had gewonnen?
4: Ja, zeker. De hoogtepunten hebben we hier ook meegemaakt. Dus dan moet je hem ook steunen in de momenten dat het iets minder gaat. Ja. Dus zoals vandaag.
3: En jullie hebben de race afgekeken, want ik zag veel supporters, autoliefhebbers, die gingen al richting station vrij vroeg.
4: Ja, dat zie je bij alle races hier wel. Dat mensen die willen graag voor de drukte aan zijn, zodat er vervolgens drukte ontstaat. Dus dat is dat.
3: Ja, want jullie staan hier bij de viskraam. Iets verderop, daar ligt het station. De informatieborden geven aan, het is druk. 60 minuten. Jullie gaan met de trein?
4: Zeker.
3: Ja. Dus dat duurt nog even voordat jullie weer terug zijn in Rode. Want het ligt bij Groningen.
4: Ja, dat klopt. Dat duurt nog even dat wij terug zijn in Rode. Of ik in ieder geval. Maar Bilbo.
3: Bilbo, dat is je maatje.
4: Vraag stil. Bilbo dichterbij.
3: Bilbo, waar woon jij dan?
5: Utrecht.
3: Utrecht, oh, dat is maar een klein stukje.
5: Een klein stukje, ja. Dan zo weer thuis. Ja.
3: Was het een gezellig weekend?
5: Ik vond het heel gezellig, ja. Gezellig met elkaar, dat is het belangrijkste, denk ik.
3: En wat houdt dat in, gezellig met elkaar? Wat hebben jullie gedaan, behalve de race kijken?
4: We hebben gehaald, gepokemond. We hebben echt heel veel
3: gepokemond? Ik dacht, dat is iets voor kinderen.
4: Zeker niet. Nee, dat is een hele community. Het gaat heel breed, het gaat wereldwijd.
3: Oké. Okay. Is dit kort uit te leggen, die nee. Pokémon community?
4: Nee. Nee.
6: Bezig.
4: We hebben 2 minuten, maar dat lukt niet in 2 minuten.
3: Nee, maar ik ken het wel van een paar jaar geleden. Was het toch met een app op je telefoon en dan moest je dan Pokémons vinden?
4: Dat klopt, nog steeds.
3: En dat loopt nog steeds door?
4: Formule 1, toch? Of niet? Of niet
3: we maken graag even een uitstapje. We hebben de Hollandse Nieuwe al gehad, dus dat Pokémon kan er ook wel bij.
4: Veelzijdig programma heb je.
3: Heel veelzijdig programma.
4: Wat moet ik nu doen?
3: Ja, de Pokémon.
4: Ja, er zijn heel veel wilde Pokémon hier. Dus je kunt er zomaar een heel weekend mee druk zijn.
3: Okay, en heb je er veel gevangen?
4: Nee, niet zoveel.
3: Niet zoveel.
4: Nee, ik kreeg wat pushback van mijn vrienden. Dus,
3: dus. Oké, okay, mannen. Geniet van je nieuwe haring. Nog even wachten op die trein. En vooral een veilige reis weer terug naar het noorden.
4: Helemaal goed, dankjewel.
3: Jullie ook bedankt, heren. En succes met de Pokémons.

0: Ja, goeiedag. Dat was om 7:10. Ja, we zaten nog even over de Pokémon na te denken daar in Zandvoort. Maar goed, daar gaan we nu niet verder over in. We gaan het voetbal van vrijdagavond. Volendam is toen tegen een bijzonder vervelende nederlaag aangelopen. Volendammers konden geen punten pakken tegen MVV, dat overigens nog ongeslagen is in de eerste divisie. 1-0 nederlaag volgde. Ongelukkig eigen doelpunt. Erik Schouten, de maker. Ja, hij vertelt wat er misging.
1: Als je zo je stelt, gewoon de normale kansen maken, speel je een andere wedstrijd. Alleen nu komen we heel ongelukkig ook op 1-0 achter. En dan zie je dat zij wat meer energie krijgen en nog meer energie. En de ruimtes worden groter en groter en groter. En kunnen niet meer belopen. En ja, uiteindelijk verlies je hier gewoon.
2: Je noemde het al even ongelukkig tegendoelpunt. Jij was daar bij betrokken. Wat gebeurde er? Volgens mij kwam je op je bovenbeen. Hoe zat dat?
1: Ik kwam op mijn arm. Oh. En hij kwam volgens mij, liep er 2 man voor mij. En iedereen laat die bal lopen. Hij stuitte met het natte gras tegen mijn armen aan. En hij valt zo de verhoek in. Dus ja, heel ongelukkig.
0: Heel ongelukkig, maar ook die tellen helaas voor Volendam-verdediger Erik Schout. Ja, bij de trainer Erwin van der Looy kwam de stoom nou eigenlijk nog letterlijk uit zijn oren toen hij voor onze neus van de slaggever Frank van der Meijden verscheen.
3: Harde les, vind ik. Welkom in de KKD. Alles begint met lopen, strijd, duels. En als je daarop afgetroefd wordt, dan ga je niet winnen. Ondanks dat wij eigenlijk geen kans hebben weggegeven, de hele wedstrijd. 1 spelervatting die er zomaar in fladdert. En we natuurlijk zeker aan het begin van de wedstrijd een paar dotten van kansen krijgen. Misschien ook een penalty moeten hebben, maar oké, laten we daar niet te veel over zeuren na zo'n wedstrijd. Maar die kansen die mogen er wel in. En op het laatste heb je nog een grote kans. 2 grote kansen zelfs, als je een beetje gaat pompen. Ja, dan schiet je misschien niet op goal, maar je krijgt wel, denk ik wel, een paar echt hele grote kansen.
2: Intensiteit is denk ik misschien een beetje het sleutelwoord van dit duel, want dat brachten jullie niet. Hè? Het was niet.
3: Dit is exact waar we het van tevoren met elkaar over hebben gehad. En dat maakt me dan nog misschien nog wel het meest geïrriteerd. Want we hebben de MVV 2 wedstrijden gezien. En MVV, met alle respect voor de tegenstander, heeft een prima spelopvatting. Maar het is vooral gestoeld op energie en op opportunisme. En op gaan en lopen en vechten. En we wisten dat dat ging gebeuren. En zeker op kunstgras dat ging gebeuren. Ja, als je daar dan niet goed op antwoordt. Dan, of laat ik het zo zeggen, we begonnen nog wel sterk. Maar als je het zo weg laat lopen en de tegenstander in de wedstrijd laat komen en niet snel die 1-2-0 maakt, waardoor je heel comfortabel kan gaan voetballen, dan moet je daarna compenseren met hetzelfde als de tegenstander. En dat hebben we gewoon niet gedaan. En dat is gewoon ongelooflijk irritant.
0: Ja, je hoort zijn irritatie nog door je speakers waarschijnlijk. Erwin van der Looy, de trainer-coach die met FC Volendam de tweede competitie-nederlaag in 3 speelrondes heeft geleden. En dat is wat aan de hoogkant voor een ploeg die mogelijk dit seizoen weer wil promoveren naar het hoogste niveau. Ik heb deze wedstrijd even laten schieten, Milton, maar jij ziet alles. Hè? Dus jij hebt Volendam gekeken op tv tegen MVV.
4: Ik heb geleven, wil je eigenlijk zeggen?
0: Nou, nee, dat zei ik niet. Je bent goed op de hoogte, zullen we maar zeggen. Dat is, maar ik lees heel veel boze reacties naar aanleiding van het interview van Van der Looy bij ons op Facebook onder andere en ook op X, het voormalig Twitter, waarin mensen Van der Looy echt met de grond gelijk maken. Nou weet ik het wel, op sociale media gaat het meteen van dik hout zaagt men planken. Maar
4: er zit wel een kern van waarheid in.
0: Ja, de vraag is, heeft Volendam nou zoveel kansen gekregen?
4: Nou,
0: dat is vraag 1.
4: Kansen zou ik het niet noemen, mogelijkheden.
0: Want als ik Van der Looy zo hoor, had in de eerste 20 minuten Volendam dus een voorsprong moeten nemen.
4: Ja, Volendam kreeg gewoon wat. Ze deelden wat speldenprikjes uit en ze kregen wel wat mogelijkheden. Maar elke keer zat er een verdediger van MVV voor of was die eindpaas niet voldoende. Dus ik snap wel dat hij denkt dat ze.
0: Dat waren kansen voor zijn.
4: In zijn ogen als kansen. En dat ze in zijn ogen veel voor de goal van MVV waren. Maar toen brak gewoon aan stootkracht.
0: En vraag 2, ze hebben niks weggegeven?
4: Mwa, dat vind ik ook een beetje makkelijk.
0: Niks
4: is, vind ik wel een heel groot woord. Ze hebben echt wel wat. Kansen zou ik het ook niet noemen, maar ja, dus ik denk dat hij gewoon
0: het is een beetje een rare wedstrijd, hè? Want ja. Als ik de statistieken zag, dan lees ik dat er van beide ploegen geen enkel schot tussen de palen is geweest.
4: Ja, dan is er dus heel veel gemist.
0: Ja,
4: en dat was.
0: En dat wil wel zeggen dat je kansen kan krijgen, maar
4: precies. Dat is ook wel het beeld wat ik een beetje van deze wedstrijd heb. Dat Henk Veerman bijvoorbeeld wel wat kopkansen kreeg die dan net naast ging. Ook nog in de blessuretijd kreeg je nog een kopkans. Ja, kopmogelijkheid zou ik het dan noemen die dan ook net naast gaat. Dus er zat ook gewoon heel veel ongeluk bij voor. Maar om even terug te komen op het interview van Van der Looy, ik vond dat hij heel veel excuses eigenlijk aan het verzinnen was. Hij mag ook wel in de spiegel kijken, om maar één voorbeeld te noemen. Waarom zit je in godsnaam Malik Spat op linksbuiten?
0: Ja, ik begreep uiteindelijk wel dat hij het een beetje hangend aan die linkerkant speelde. Dus dat kan, hè, dat hij dan meer als middenvelder opereert.
4: En ik snap ook wel dat je Alex Plat na zijn 2 doelpunten van vorige week een basisplek gunt en geeft. Maar zet hem dan niet op linksbuiten en gaan dan een beetje sleutelen aan het middenveld. Want ik vind tot nu toe Reuven Niemeyer ook nog zwaar tegenvallen.
0: Ja, hij heeft nog geen doelpunt gemaakt. En dat was toch zijn kwaliteit sowieso. Die linkerkant, hij heeft al 3 linksbacks versleten. Terwijl een echt goede linksback slijt zijn rondjes op het trainingsveld bij de amateurs. In Leliedal.
4: Ja, en het was ook heel tekenend dat nu Daan Bisschops weer mocht invallen tegen MV. Omdat Jahir Akmat het ook niet liet zien in die wedstrijd van vrijdag.
0: Maar moeten we niet gewoon constateren dat Volendam nog niet klaar is? De competitie is wel zwaar begonnen. Maar dat Busby, de technisch directeur, nog werk te verrichten heeft. En Volendam gewoon nog kwaliteit nodig heeft.
4: Nou, dat roept Erwin van der Looy ook al weken. Dat heeft hij ook bijvoorbeeld vorige week nog tegen mij gezegd. Dat ze echt nog wel wat kwaliteit nodig hebben. Maar ja, ze hebben in de afgelopen weken niemand meer aangetrokken.
0: Ja, algemeen directeur.
4: Ja, heel scherp voor jou. Ja. Edward. Maar ik bedoel op het veld.
0: Nee, maar ze wachten ze natuurlijk nu op nog de buitenkantjes. En dan moet je wachten tot...
4: Maar de tijd begint wel te dringen.
0: Ja, tot 2 september. Ja. Nee, maar ja, dan worden de spelers natuurlijk goedkoper of vallen ergens over de rand.
4: Ja, dat is bij Telstra natuurlijk hetzelfde.
0: Ja, zeker verhaal, ja.
4: Maar het is wel... Ik snap ook wel dat bij Volendam fans het ook wel nu inmiddels denken van ja, jullie hebben zoveel spelers gehaald en qua kwaliteit lijkt het op dit moment nog niet dat ze een stap hebben gezet naar de eerste divisie toe.
0: Nee, want verliezen van Jong PSV, wat overigens wel naar ik heb begrepen een goede ploeg is. MVV nu 3 gespeeld, 9. Ja, ik weet niet of dat dan echt een hoogvlieger gaat worden onder Jonker dit seizoen. Maar hij doet het ook een beetje voorkomen alsof Volendam veel meer kwaliteit had dan MVV en dat MVV gewoon meer werklust had en dat ze daarop afgetroefd zijn.
4: Nou ja, op papier heeft er van dan meer kwaliteit, maar het komt er op dit moment niet uit. En daar valt ook wel genoeg aan van Looy te verwijten. Toch? Als jij het niet kan overbrengen blijkbaar op dit moment, dan zou je toch verwachten... Ik hoorde de hele tijd het woord intensiteit vallen, ook door Frank van der Meijden, onze verslaggever. Ja, daarom breekt het ook aan bij Van Dam. Dus dan kan ik dat
0: heeft hij ze niet
4: stukje nog niet overbrengen op dit moment.
0: Volgende week Dordrecht, hè, thuis?
4: Ja, de kermiswedstrijd.
0: Wat wou je daarmee zeggen?
4: Nou, dat ze dan in het kermis nu spelen.
0: Oh, oké. Okay. Ik dacht dat ze dan misschien lam aan het...
4: Ja, laat het hopen van niet. En dat is ook wel pijnlijk. We hoorden eerder in de uitzending ook al Erwin van der Looy zeggen dat ze het nu weer moeten laten zien in de thuiswedstrijd. Maar je hoopt dat ze op een gegeven moment dat goede gevoel van die thuiswedstrijd van vorige week ook nu een keer in de uitwedstrijd kan laten
0: zien. Ja, en ik heb ze zelf tegen Top Os gezien. Dat is natuurlijk een laagvlieger. Hè? De eerste divisie, dat wordt geen linkerrijtje. En daar hebben ze eigenlijk maar ook 1 helft goed tegen gespeeld. Het al in de tweede helft.
4: Ja.
0: Dus in binnen een wedstrijd was het dan ook nog eens 2 gezichten.
4: Ja.
0: Dus Volendam is er nog niet.
4: Nee, dat is wel de duidelijke conclusie.
0: Dus de heen en weer kunnen we voorlopig nog wel eventjes in de schuur laten staan.
4: Maar om iets om aan vast te houden, 2 jaar geleden ging het ook nog niet goed.
0: Ja, maar daar wordt hij wel een beetje... Ja, daar vind ik ook een beetje... Ja, je steekt je tong uit inderdaad, je hebt hem op de kast. Dankjewel. En

0: Ik kom uit het mooie en landelijke Andijk.
1: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
2: Ik ben Rob en ik kom uit Huizen. Thuis in heel
3: In Groet is het 18 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 23 augustus. In Aalsmeer is het aantal geregistreerde fietsongelukken de afgelopen jaren het hardst gestegen van heel Nederland. In 2019 waren het er nog 20. Vorig jaar ging het om 55 ongelukken. Dat is een stijging van 175%. Behalve ongelukken met traditionele fietsen zijn ook ongelukken met e-bikes, fatbikes en speedpedelecs, dat zijn die snelle fietsen, zijn meegeteld. Vooral op de rotondes van de burgemeester Kasteleinweg gebeuren veel ongelukken met de fiets. Een 35-jarige man is veroordeeld tot 205 dagen cel, waarvan 30 voorwaardelijk, voor het slaan van twee vrouwen met een stok bij een supermarkt in Amsterdam. Eén vrouw werd op haar hoofd en hand geraakt, de ander op haar schouder. De rechter hield er rekening mee dat de man een psychotische stoornis heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij moet zich na zijn straf verplicht laten behandelen. Een groep schaapsherders is vanaf Texel begonnen aan een tocht naar Brussel. Met de zogenoemde Woolmars vragen ze aandacht voor het belang van rondtrekkende schaapkuddes en wol als duurzaam product. Volgens de Texelse schaapsherder Daphne Hogeweg kunnen schapen natuurgebieden onderhouden op plekken waar machines nauwelijks kunnen komen.
4: Zoals heidebeheer, dat kan niet eens met machines. Dan maaien de hei helemaal mee. En vaak gaat het ook over locaties die te nat zijn om met machines te komen, of te ver in de duin om met de machine te komen. En bovendien, voor de insecten is het natuurlijk ook en het bodemleven veel beter om een schaapskudde in te zetten. Schapen met hun gouden pootjes.
3: Ja, schaapsherder Daphne Hogeweg was dat. Met haar kudde verzorgt ze daarom het onderhoud van natuur in de Texelse Duin en het Noord-Hollands Duinreservaat. Op 13 oktober, dat is tenminste de bedoeling, dat de estafette dan met de laatste kudde aankomt in Brussel. Een woning in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt is vanochtend vroeg uitgebrand. De vlammen sloegen uit het appartement op de derde verdieping. Omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Drie mensen zijn gecontroleerd omdat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden uiteindelijk niet naar een ziekenhuis. En twee voertuigen zijn afgelopen nacht door brand verloren gegaan in Hierugewaard en Horen. In Hierugewaard brandde rond 16:30 een auto uit aan de Anna Polaktuin. Twee auto's ernaast raakten beschadigd. Eerder vannacht ging het aan de Boogschutter in Horen. Ging het mis, daar ging een bestelbus in vlammen op. De oorzaken van de beide branden die worden onderzocht. Bij een ongeluk op de N205 bij Vijfhuizen zijn gisteravond een auto en een bestelauto zwaar beschadigd geraakt. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Rottepolderplein. Hoe het is gebeurd, dat is niet bekend. Meer nieuws in de app en op onze site nhnieuws.nl. Tot besluit, het weer voor je. Vanavond lossen de stapelwolken op en wordt het vrij helder. Alleen in de kustregio's kunnen nog wolken van zee overdrijven. Morgenochtend is het zonovergoten en rustig weer met weinig wind. Maar na een frisse start van de dag dan warmt het met de temperatuur wel op tot een graadje of 19 à 20 rond het middaguur. En de komende dagen, dat is misschien wel het goede nieuws, stijgt de temperatuur. Woensdag en donderdag wordt het zelfs op grote schaal weer zomers warm. Maar tegelijkertijd neemt de kans op fikse buien toe.

0: van Billy Joel in deze uitzending die tot 7 uur duurt van NH Sport. Ja, de Bosbaan is vanaf morgen het epicentrum van de wereldwijde roeitop. Dan begint het WK roeien. Daaraan doen zo'n 60 landen mee. Strijden om allerlei wereldtitels. En vanuit Nederland staan er 15 boten op het programma om richting medailles te gaan roeien. Ja, we blikken vooruit op het toernooi met toernooidirecteur Nico Rings. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je even aan de telefoon wil komen, want ik begrijp, je bent in Amsterdam bij Femke Halsema, de burgemeester.
1: Ja, we zitten nu in de tuin. Eigenlijk is het toernooi een soort van geopend. Morgen gebeurt het op de Bosbaan zelf, zeg maar, voor het publiek. Maar we hebben net de speeches gehad en nu staan we in de tuin, staan we nog een beetje na te praten. Dus eigenlijk alle landen, 64 deelnemende landen zijn er, die hebben dan een delegatie. En het organisatiecomité en mensen van de gemeente Amsterdam staan we nu gezamenlijk in de tuin van Femke Halsema.
0: Nou, is dat even gezellig?
1: Ja,
0: is zeker. Een beetje knap weer?
1: Het is nu droog, ja. Het is lekker. En rustig. Lekkere hapjes en lekkere drankjes. Goed geregeld.
0: Is de burgemeester eigenlijk een beetje een liefhebber van roeien?
1: Nou, we hadden de speech wethouder door de wethouder.
0: Oh.
1: Ja, hij had echt een hele leuke speech. Hij vertelde van alles natuurlijk over Amsterdam. Er zijn natuurlijk grote toernooien op dit moment in en rond in Amsterdam. Ja, dus hij had een goed verhaal. Dat was leuk om te horen. Ja, ik zeg het niet eens zeker, maar ik denk wel dat hij ook wel een van de finale dagen rond de Bosbaan aanwezig zal zijn.
0: Ja, is dat niet vervelend dat WK hockey tegelijkertijd bezig is eigenlijk?
1: Nee. Want het roeien is, het hockey volgens mij ook, maar zeker de finale. Maar het roeien is uitverkocht in de finales, dus daar hebben we verder geen hinder van. Ik denk wel dat het dan op de wegen richting de Bosbaan en het Amsterdamse Bos, wat hockey plaatsvindt, zal het allemaal wel iets drukker zijn. Maar dat is allemaal goed geregeld. We hebben grote parkeergelegenheden. En dan denk ik, dat heb ik vandaag al gezien, er staan gigantisch veel fietsen in het fietsenhok of in de fietsenstallingen bij de Bosbaan. Dus dat komt allemaal wel goed.
0: Dat is wel een beetje het advies, hè, om het liefst met de fiets te komen.
1: Zeker. En dan op de fiets. Ja, klopt.
0: Ja, ja. Je bent zelf natuurlijk oud roeier. Hè, 2 keer goud gewonnen op de Olympische Spelen. Ben jij nu als toernooidirecteur nog gespannen voor dit WK?
1: Ja, aan de ene kant natuurlijk dat het toernooi verloopt zoals we hopen, dat er niet geen rare dingen, geen ongelukken. Natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd even spannend. En ook de weersomstandigheden moeten het liefst vrij stabiel zijn. Dat helpt ook. Hè. Dan krijg je de meest eerlijke wedstrijden. Ja, en daarnaast, ik denk dat je daar al een beetje op hint dat familie van mij roeit ook mee. En dat is toch wel een extra spanninggevende dimensie, om het zo maar te zeggen. Ik moet best veel doen natuurlijk op die tijdens de wedstrijddagen, maar op het moment dat zij in de boot aan het roeien zijn, dan wil ik dat toch ook wel graag zelfs zien.
0: Ja, dan ben je toch wel even weer vader. Hè? Want we hebben het over je zoons Ralf en Rick.
1: Ja.
0: En welke discipline roeien zij?
1: De jongste Ralf die zit in de 108. En die hebben dan volgende week zaterdagavond in de voorwedstrijd en dan ochtends zondags vroeg de halve finale. En dan om 1 uur zondagmiddag, als het allemaal gaat zoals verwacht, dan is de finale in de 8. En Rick in de 4 zonder, die start dinsdag met zijn voorwedstrijd. Dan is de halve finale donderdag en dan zijn finale op zaterdag.
0: Ja, dat heb je in ieder geval wel duidelijk bij wie wanneer in actie komt. Dus daar ben je zeker bij.
1: Daar ben ik zeker bij. Ilse Paulus, ook Olympisch kampioen bij de dames, is mijn mededirecteur, zal ik maar zeggen. We verdelen het een beetje. Dus op het moment dat ik dan min of meer andere verplichtingen, dat zo maar noemen, heb, dan treedt zij op.
0: Hoe schat je de kansen in van de Nederlandse roeiers? In zijn algemeenheid bedoeld?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk in 2014 ook al wereldkampioenschappen in Amsterdam op de Bosbaan gehad. Toen was er uiteindelijk maar 1 medaille voor Nederland en er waren ook niet heel veel meer kansen. En ik denk dat dat nu het allergrootste verschil is. Dat eigenlijk alle Nederlandse ploegen die aan de start verschijnen in dit toernooi, hebben in ieder geval een kans om het erepodium te bereiken. Dat is natuurlijk geen enkele garantie. En vorig jaar ging het natuurlijk hartstikke goed met het roeien en in Parijs, op de Olympische Spelen, ging het hartstikke goed. Maar goed, er zijn nu meer landen, zeg maar, denk ik toch wel, die het gat enigszins aan de dikte zijn. Dus nogmaals, zo goed als vorig jaar per WK of tijdens Parijs met 6 gouden medailles. Dat eerlijk gezegd denk ik niet dat we dat gaan. Maar goed, je weet het maar nooit. Thuispubliek. Hopelijk gaat dat een beetje helpen.
0: Ja, maakt dat nog veel verschil voor een roeier, dat je op de bosbaan roeit?
1: Ik weet het niet zo goed. Het kan ook juist weer te spannend zijn bijna. Weet je, onze jongens, die hebben ook allebei een vriendin en die roeien ook nog deze wereldkampioenschappen. En afgelopen week zaten we eens met z'n allen om de tafel en dan hebben ze het er al over van nou, we gaan oproeien, noemen we dat, naar de start toe, is vlak onder de tribune langs. Wat doe je dan als mensen jouw naam roepen? En reageer dan op het publiek. Want er zit echt 10.000 man publiek, hè, in de finale dagen. Gewoon uitverkocht. Ja, dat geeft best wel spanning. Ja, de een vindt dat lekker en roeit er misschien harder van. En bij de ander, ja, kan het misschien ook wel weer te veel worden. Maar goed, maar zij hebben het er al over van, hoe gaan we daarmee om? Gaan we dan naar het publiek zwaaien? Of gaan we dan een beetje knikken? Of negeren we het gewoon?
0: Blijven
1: in onze focus? Ik denk een beetje, in ieder geval vertrouw erop dat de ander goed weet hoe hij zich moet voorbereiden op zo'n wedstrijd. Dus als iemand het leuk vindt om even te zwaaien naar het publiek, dan moet je dat vooral doen. Ja. En als de ander denkt van nou, ik blijf lekker in mijn focus, dan moet diegene dat vooral doen. En vooral erg je niet aan elkaar, zeg maar. Dus nee. Goed om dat van tevoren even met elkaar te bespreken. Dat is mijn advies. Ja. Ja,
0: kon jij je altijd focussen of was je juist heel ontspannen? Nou, zo vlak voor
1: zo'n
0: bedrijf?
1: Nee. Ja, ik voelde me wel een soort ontspannen. Zeker als je wat ervarener wordt. Maar ik weet nog heel goed dat mensen vonden mij ook maar wat arrogant. Want ik zei nooit wat voor wedstrijd.
0: Dan liep
1: ik op het boterterrein en op de tribune. En dan kende ik hartstikke goede vrienden. En dan dacht ik van nou. Nou, ik zei zelfs tegen mijn ouders, die kwamen ook wel eens kijken, van nou, je moet het niet erg vinden als ik soms net doe alsof je er niet bent. Snap je van nou, ja. dan reageer ik even niet op wat er in mijn omgeving gebeurt. Dan zit ik in mijn focus. En ja, soms zwaaide ik ook wel hoor, als ik ze zag. Maar ja, dat ging gewoon van mijn buik op dat moment af. En ja, zo deed ik het zelf. Maar goed, dat is voor iedereen anders, denk ik.
0: Ja, tot slot, Nico. Je zei al tussen neus en lippen door, bij de finale dagen zitten er 10.000 mensen op de tribunes langs de baan, et cetera. Als mensen nu nog naar het WK willen, moeten ze dus door de week.
1: Dan moeten ze door de week, ja. Ja, helaas. Het is niet anders.
0: Maar er zijn er nog kaartjes. Er zijn nog wel kaartjes.
1: Ja, nou ja, nee. Donderdag en vrijdag zijn ook al finales. En zelfs ook Olympische boten op vrijdag. De dubbel twee's notabene. Dat zijn allebei kanshebbers. Favorieten zelfs bijna. Dus ja, Bente Boonstra met Roos de Jong in de dubbel twee bij de dames. En Melvin Twellaar en Simon van Dorp in de mannen zware dubbel twee. Ja, allebei toch wel favorieten. Dus ja, die kaartjes. Vrijdag is nog niet helemaal uitverkocht. Want volgens mij scheelt er niet heel veel meer. Dus dan moet men er vroeg bij zijn.
0: Nou, ze zijn in ieder geval helemaal bijgepraat. Dankjewel. Ik wens je een heel mooi WK toe. Heel veel plezier natuurlijk specifiek met de Holland 8 en de 4 zonder natuurlijk. Waar je zoons dan in actie komen.
1: Dankjewel.
0: En doe de burgemeester ons de groeten.
1: Ga ik zeker doen. Ik loop er gelijk heen.
0: Dankjewel, Nico. Fijne avond.
1: Dag.

0: Kylie Minogue was dat. We naderen zo'n beetje het einde van deze uitzending. Er is weer gescoord in Leeuwarden. Daar doet Cambuur wat terug tegen Feyenoord. Stond bij rust 0-4. Inmiddels is het daar 1-4 geworden. Nog een kwartier te spelen. En in Zandvoort is Erik-Jan Brinkman nog altijd. Erik-Jan, de Formule 1. De laatste Formule 1 is verreden. Tenminste, de laatste naar wij aannemen. Hè? Want er is nog een klein kansje. Misschien ga je het daar nog zo over hebben. Dat volgend jaar de Formule 1 toch nog naar Zandvoort komt.
1: Maar reservelijst, hè?
0: Reservelijst, ja. En je weet, met de politieke spanning in de wereld en het Midden-Oosten zou het zomaar kunnen dat Zandvoort dan ineens toch nog aan de kalender wordt toegevoegd. Mm-hmm. Maar je bent nu bij het Badhuisplein in de buurt?
1: Ja, op ongeveer een van de zijstraatjes van het Badhuisplein.
0: In het centrum van Zandvoort, ja.
1: In het centrum, ja. Er werd die grote informatieborden daar een beetje bij het station. Er werd ook gewezen van neem nog even een pitstop daar in het centrum van Zandvoort. En daar hebben Margaret en Jeannette naar geluisterd. Want die zitten hier in het centrum, al gaan zij niet met de trein terug. Hè? Jullie gaan met de fiets terug naar
2: Noordrakkerhout.
1: Lekker met, en dan wel zelf trappen of een beetje ondersteuning?
2: Een beetje elektrisch. Want we zijn niet meer 20, dus we hebben een beetje elektrisch nodig. Ja.
1: Maar allereerst een compliment, dat zien jullie er prachtig uit. Volledig in het oranje van die pakken.
2: Ja, helemaal aangepast natuurlijk. Hè? Ja, geweldig toch? En we hebben complimenten gehad, jongen.
1: Wat voor complimenten?
2: Nou, dat mensen zeiden dat we er geweldig uitzagen. En, oh, oké. Okay.
1: Ja, ondertussen krijgen jullie lekker, wat is het, friet?
2: Patatjes. Ja, dat vinden we leuk. We hebben zoveel complimenten. Hoeveel complimenten hebben we gehad, Mar?
3: We hebben, ik denk wel een stuk of 20.
2: Ja.
3: Ja.
1: En wat zeggen ze dan?
3: Dames, wat zien jullie er mooi uit. Ja.
1: Er is ook geen woord aan gelogen.
3: Ah, dank u wel. Dank u wel.
1: Zeg maar, joh. Zeg maar. Hey, maar vertel eens, ondanks de crash, de hele vroege crash van Max Verstappen, hoe hebben jullie deze dag beleefd?
3: Nou, ik was niet helemaal van slag ervan. Nee. Hij was ziek, dus dan, ja, ik was al bang dat het niet goed ging. En hij had even binnen de lijntjes moeten blijven, denk ik, als ik het een beetje meegekregen heb.
1: Ja, nee, inderdaad, in ronde 1 en dan op dat plekje.
3: Oh, sorry. Stond je niet?
1: Nee, op een natte plek.
3: Ja, precies. Nou ja, ik heb het niet helemaal goed gezien. Hè. Het was heel druk voor het beeld. Ja.
1: Vind je het jammer dat het gaat stoppen? 6 jaar Zandvoort?
3: Ik vind het enorm jammer. Ik vind het zonde voor Zandvoort. Als je ziet hoe de horeca hier leuk opleeft. En de mensen die blij zijn. Iedereen is aardig. Iedereen is vriendelijk. Mm-hmm. Het is één groot feest. En volgend jaar is het klaar.
1: Ja. Heb je er nog wat aan toe te voegen, Jeannette?
2: Nou ja, ik deel mijn mening met Margaret, want wij gaan hier altijd. We zetten in de agenda een kruis, want wij willen hier altijd heen. Want het is altijd super goed geregeld, super gezellig. Leuke artiesten, leuke mensen. Nou ja, wat Mar al zei eigenlijk. Ja.
1: Vertel eens wat jullie vandaag gedaan hebben, behalve de race gezien.
2: Nou, eigenlijk gezellig met mensen. Met mensen in de weer geweest.

0: gedanst en gezongen en wijntje gedronken. En,
1: ja. Het is toch een beetje een veredelde Koningsdag?
0: Zeker. Nou ja, vandaar dat wij ook helemaal in het oranje zijn, want met Koningsdag zien we er ook zo uit. Ja, dus ja, helemaal
1: maar het
0: top.
1: Kan natuurlijk nog terugkomen, hè, want Zandvoort staat wel op de reservelijst. Mocht er iets op een andere plek niet goed gaan, dan kan het toch nog hier gaan gebeuren.
0: Nou ja, wij hopen er gewoon om, want het is voor ons echt een leuk dagje uit. Mm. Nou, we hebben heel veel dagjes uit, maar deze vinden we ook heel erg gezellig.
1: Ja. Jullie hebben twee bakjes friet. Wat zit er nog meer bij? Uitjes zie ik, mayonaise, satésaus. Om de dag mee af te sluiten.
2: Complete oorlog.
1: Complete oorlog, ja.
2: Net als de crash van Max. Oorlog.
1: Ja. Patatje oorlog, dat staat symbool eigenlijk voor de race van Max Verstappen vandaag.
2: Het resultaat van Max. Ach, maar ja.
1: Hey, ik wil toch nog een beetje gezellig afsluiten, ja. Ondanks die crash. Want jullie hadden het nog over een leuk nummer, als jullie aan Zandvoort denken.
2: Oh ja, dat is een heel oud nummer. Ik weet niet wie het zingt. Maar wij zijn dus op de fiets naar Zandvoort toe. Ja. En altijd als we dat gaan doen, dan zingen we dus op de fiets naar Zandvoort toe. Op de fiets naar Zandvoort toe. Op de fiets naar Zandvoort toe. La la la la la la.
1: Gouden keeltjes hoor, heerlijk. Dank jullie wel. En veel plezier nog vanavond in het zonnetje.
3: Dank je wel.
4: Heb jij hier ooit van gehoord, Erik-Jan, van dit nummer?
1: Nee, maar ik hoorde dat jij het ook wel een beetje kon meezingen, Edward.
4: Nee, ik ken alleen, we gaan naar Zandvoort al aan de zee. We nemen brood en koffie mee. Dat
1: is dat weer een ander nummer?
4: Ja, zal ik een klein beetje zingen of niet? Of moeten we dat doen?
1: Maar.
4: We gaan naar Zandvoort al aan de zee. We nemen broodjes en koffie mee. En de rest weet ik niet.
1: Nee, ik ken het niet.
4: Nee.
2: Dit wordt niet.
4: Nee.
1: Klinkt wel leuk. Klinkt
4: maar ik denk dat jij je nog wel even vermaakt daar met de dames.
1: En dat moet ook wel, want
4: je kan
1: volgens mij
4: niet
1: is dat steeds een flinke rij. Want ik ben wel met de trein naar Amsterdam terug. Maar daarnet was dus nog een uur. Wachten.
4: Ja, maar het zijn wel leukere supporters dan in de voetbalwereld, denk ik. Hè?
1: Ja, het is een beetje, mensen komen hier voor het racen, maar mensen komen hier ook zeker voor de gezelligheid. En dat is ook het geval voor Jeannette en Margaret. Ze vinden het jammer van Max, maar ze hebben wel een leuke dag volgens mij, toch?
0: Zeker, onwijs leuk.
4: En lekker op de fiets,
2: lekker weer.
4: Op de fiets naar Noordwijkerhout. Dat is nog een kilometertje of 15, ik dacht dat veel verder fietsen was. Maar
1: een uurtje.
4: Kilometertje 15, ja, op die is weer. Ja. Maar wel helmpje op dan, hè?
1: Helmpje, hebben jullie daar helmpje op, dames?
2: Helaas niet.
4: Oh. Ja, dat is wel niet hard.
0: Leeftijd hebben we nog niet. Komt wel.
4: Maar het heeft niks met leeftijd te maken, hoor, dames. Maar goed. Goed, Erik-Jan, we sluiten af als je het goed vindt. Is dat oké?
1: Ja, zeker. Ja, ja.
4: Dankjewel voor je bijdrage en een goede reis met de trein en al die supporters weer terug naar Amsterdam.
1: Dankjewel.
4: Dus antwoord was dat de Dutch Grand Prix, waar Max Verstappen dus er heel snel uitvloog. Zullen we eventjes laten horen hoe dat klonk? Die snelle uitschakeling van Max Verstappen in de openingsronde ging hij eruit. En dat klonk op... waar hebben we dat vandaag gehad? Bij Viaplay, hè? Hebben we dat vandaag? Klonk ongeveer zo.
5: Mega klapper! Verstappen.
6: Is dat Verstappen?
5: Ja, Verstappen is er keihard afgegaan.
6: Verstappen na één ronde racen in de laatste Grand Prix van Zandvoort. Gaat er knijtershard af in Arie Leijndijk-bocht. En dit gaat rood worden, jongens.
5: Dit gaat op zeker rood worden. En Verstappen die nu uit de auto klimt. Laten we dan een zucht van verlichting slaken. Want dit is even het allerbelangrijkste.
4: Ja, dat was dus eerder vandaag om even over drie. En uiteindelijk dus Verstappen heeft maar heel kort kunnen genieten van de laatste Grand Prix van Zandvoort. Ik kijk nog even naar het scherm. Ja, ik geloof het niet, maar Cambuur heeft inmiddels 2-4 gemaakt tegen Feyenoord. Zou het nog kunnen, een minuut of 10? Dus ja, waarom niet? Die wedstrijd heeft lange tijd stilgelegen vanwege vuurwerk dat ontstoken werd in het uitvak door Feyenoord. Tussen aanhalingstekens support. Daardoor heeft de wedstrijd in de eerste helft dus lange tijd stilgelegen. Het staat dus nu 2-4 bij Cambuur tegen Feyenoord. Voor vandaag zijn we er doorheen. We hebben morgen natuurlijk weer een uitzending van NH Sport. En die komt dan vanuit bij het Wagnerstadion vandaan. Want je hoorde het al zojuist, WK Hockey is in volle gang. Dus de uitzending komt daar vandaan. Verder in die uitzending, behalve hockey, ook een reportage over Koninklijke HFC. Dat smachtend uitkijkt naar de opening van het nieuwe clubhuis en de verhuizing naar het hoofdveld. Want ze spelen nu op veld 3. Nog een maandje geduld hebben, maar het is me daar een puinhoop daar aan de Spanjaardslaan. Nou, dat zie je morgen op televisie vanaf 5:10. En een reportage over de handbalwedstrijd die de mannen van Aalsmeer speelden tegen Amerika onder 24 jaar. Daar hoorde je Stefan Brandhorst al het een en ander over vertellen in onze uitzending. Dat was het voor nu. Arthur, bedankt voor het schuiven. Ik kijk even op de muzieklijst wat er straks nog allemaal voorbij komt. Ik zie onder meer Taylor Swift en Nels Barkley. Gaan we laten horen. Hebben we nog meer, Arthur? Of,
7: Ach jee, Patrick Hernandez, Leaf, Julio Iglesias, tezamen met Willy Nelson.
4: Nou, dat is voldoende reden om de radio lekker aan te laten staan. Lekker voor die Noord-Hollandse muziekmix. Milton, de kibbeling is gearriveerd, hè? Dus we gaan gauw eten. Die staat al een tijdje te wachten.
8: Ja, die moest ik nog even in de magnetron doen, want anders wordt het koud.
4: Dus we zitten hier even aan de kibbeling. Dus wij gaan even lekker eten. Als je zelf nog gaat eten, eet smakelijk. Bedankt voor het luisteren. Hou je radio lekker aan. En morgenochtend dan is NH er natuurlijk verder met de ontbijttafel. Pieter Kok, terwijl Feyenoord scoort. Goedenavond, 2-5.
9: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?
12: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
11: Fluitje van een cent dus?
12: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
14: Nu bij Dirk, Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
16: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: Ik ben Loes Schijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
18: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
19: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
20: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 7 uur.
23: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Ik had gezegd 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
0: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dan was het oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: David uit Horen.
1: Ik ben Joep uit Beverwijk.
2: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
3: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
4: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
5: Ik ben Sarah uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8:00. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek. De NH.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je hier koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
1: Ik ben Graciella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
2: Ik ben Nel uit de Akersloot.
3: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: staat daar dan voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Mantis. Mantis. Mantis. Mantis. Mantis. Bendix.
1: Thuis in heel Noord-Holland. Dit is NH, de muziekmix.
2: Muziekmix.

0: Het is 10:00.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.
4: Each mistake. Oh.

0: Café met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: in case you missed it.
1: Straks nog veel meer van het beste uit zes decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.

0: ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
1: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
2: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

NH Nieuwsbrief. Meld je aan en blijf op de hoogte van alles wat er speelt in jouw regio. De Nieuwsbrief. Elke avond wordt je rond 8 uur bijgepraat. De Nieuwsbrief staat vol actueel nieuws, achtergrondverhalen en tips. Schrijf je in op nhnieuws.nl.

0: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
1: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
3: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek. De

0: ontbijttafel.
1: Was je eerst aan het lachen? Hij is voor jou hoor, de kaasschaaf.
2: Yes.
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
1: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Mel van de Kamp, ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Melvin uit Den Helder.
4: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
5: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam. Thuis in
6: Het is 1 uur.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
1: Ik ben Toon uit Spaarndam.
2: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
3: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
4: Ik ben Clement Kieswald uit Heemskerk.
5: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.